0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad... Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad. Waardoor ik de spierziekte neuralgische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren. Is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar. Sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van een situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. Hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. De pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van hey, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen. En voelde ik me zoveel beter. Laten we vooropstellen dat beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten. Dat ik thuis kon functioneren. Dus voor het gezin kon zorgen. Eten kon koken. Het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren. Omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegen aan te hikken. En dat blijkt dat gewoon niet mogelijk is. Maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt, maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend, want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb niet meegedaan, maar wel gekeken. en als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. Het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest, maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. Dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen meteen een Europese titel. In Stockholm wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders als wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewichtheffen nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtheffwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewichtheffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewichtheffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewichtheffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan dan zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want ja, hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En nou ja, je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien ja, het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals we dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen van mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Nou ja, dat
3: eruit,
2: is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan wachten nog wel de Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edesther.com en ik heb een Instagram account, edesther. daar ja, kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen.
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ster, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin, zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En van weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken en zo rol je er een beetje in en zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... Daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij... ja, snel inzat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van... nee, ja, ik heb gewoon judo. Ik heb gewoon een toernooi. Ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel... ja, dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk... Dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt... Waar ik nu zit en zo... Dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote... rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was. Hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. Nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus dan zit je met vliegtickets. En tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds en het Talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar de kosten blijven ontzettend hoog. Dus voor het nieuwe seizoen in de 21. Komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt. All Sport Radio Live.
0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
3: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
8: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.
1: Es gut genug. Ich weiß nicht was die Welt dir sagt. Bleib

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja Frank, het laatste nieuws op het gebied van sportsmarketing. Wat heb je voor ons verzameld deze week?
2: Ja, het was weer moeilijk keuzes maken, maar goed, ik heb mijn best gedaan. Het wereldkampioenschap voetbal 2026 was nog niet afgelopen met alle nasleep van meneer Infantino. Of de discussie barstte alweer los. Waar moet de finale in 2030 plaatsvinden? Dus over 4 jaar.
1: Dan wil je iets van, wat is het? 6 gastlanden hebben of zo? Hè?
2: Ja, we hebben 3 landen in Zuid-Amerika. Uruguay, Paraguay, Argentinië. We hebben in Afrika Marokko als het belangrijkste land. En we hebben in Europa Spanje en Portugal. Het heeft alles weer te maken met het rotatieschema. Waardoor in 2034 Saudi-Arabië kon worden aangewezen als de organisator van het WK voetbal. Zo doet de FIFA zaken. Zo gaat dat.
1: Precies.
2: Maar goed. Dus Spanje en Marokko zijn de belangrijkste gastlanden. Naast de 3 wedstrijden wat ik net al zei in Argentinië, Uruguay en Paraguay. En ook nog enkele wedstrijden in Portugal. Spanje heeft natuurlijk het bijna geheel gerenoveerde Camp Nou in Barcelona. En het indrukwekkende, ook volledig verbouwde Bernabeu van Real Madrid. Maar Marokko, die laat daar geen gas over groeien. Die laat dan echter een volledig nieuw stadion bouwen. Met een capaciteit van 110.000 in Rabat, de hoofdstad van Marokko. En de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond die zegt al, wij doen voldoen aan alle wensen van FIFA. Ze hebben nu nog zeker inspraak in hoe het stadion eruit moet zien. En het helpt, want die meneer Lekia is voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, is een persoonlijke vriend van meneer Infantino.
1: Nou, wat
2: toevallig. We weten hoe Infantino zaken doet. Dus toevallig, of niet geheel toevallig, heeft de FIFA afgelopen week een kantoor geopend in Rabat.
1: Nou.
2: Voor het Afrikaanse continent. Dus het zal een lastige strijd worden voor Spanje. En een minpuntje ook voor Spanje is dat Javier Tebas, jou wel bekend als de man van de Spaanse Liga en de vicevoorzitter van de Spaanse Voetbalbond, die heeft na het WK geroepen dat de voorzitter van de FIFA moet per direct uit zijn stoel ontheven worden. Want hij heeft vernietigd het voetbal. Nou, dat helpt natuurlijk niet om een keuze te maken waar de finale gespeeld gaat worden. Aan de andere kant is Infantino ook weer een persoonlijke vriend van Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid. Dus dat wordt nog, dit is een wordt vervolgd onderwerp.

0: ongetwijfeld waar we later nog op terug zullen komen. Als meneer Infantino er dan überhaupt nog is. Dat is weer een ander verhaal.
1: Als voorzitter wel te verstaan.
0: Ja. van het WK over naar het clubvoetbal. En dan begeven we ons, of gaan we naar Londen. Arsenal en Emirates hebben hun huwelijk, dat al werd afgesloten in 2006, verlengd tot en met 2033. Emirates blijft op het shirt en blijft de naam geven van het Londense stadion. De deal is verlengd voor 70 miljoen ponden per seizoen. Het is het langslopende contract in de Engelse Premier League. En de verhoging van de komende jaren bedraagt maar liefst 20 miljoen. Dus ze gaan van 50 miljoen per jaar naar 70 miljoen per jaar. En dat zegt iets over de hoogte van het plafond die nog absoluut niet bereikt is in mijn ogen. En Arsenal heeft natuurlijk het voordeel dat ze kampioen van Engeland zijn op dit moment. Dat heeft ze ongetwijfeld geholpen hebben in de tweestrijd, voor zover je daarover kunt spreken, met Emirates. En ze waren finalist in de Champions League. Dus ze doen het goed. Emirates heeft zoals bekend vele sponsordeals met Europese topclubs. Waarvan de 100 miljoen per jaar per seizoen euro's met Real Madrid de kroon spant. Dus ze zitten ook niet bij de eerste de beste clubs. Dan van Londen naar Liverpool. Ook daar een hele interessante ontwikkeling. De oprichter en groot aandeelhouder van Amazon, Jeff Bezos, zou een derde van de aandelen Liverpool willen kopen. Hij koopt die dan van John Henry, en dat is de baas van de Fenway Sports Group, die is eigenaar van Liverpool. Jeff Bezos kan de 2 miljard die hij geboden heeft, kan hij goed missen, want hij wordt volgens Forbes wordt hij ingeschat voor 280 miljard dollar.
1: Wel gelijk ook paniek, hè, trouwens, in de fanbase van Liverpool. Die sprong gelijk op een achterste cel.
0: Nou, het is natuurlijk inderdaad best wel merkwaardig, want meneer Jeff Bezos staat niet bekend als een sportliefhebber. Meneer Jeff Bezos staat bekend als een frissant rijke meneer, een oprichter en baas van Amazon. En Amazon heeft vooralsnog weinig of niets met sport. Met Amazon Prime zijn ze wel bezig als streamingdienst om ook meer en meer sport naar zich toe te trekken, net zoals Netflix dat doet. Maar ik vind het een teken aan de wand dat dit soort mannen die uit zijn op macht en geld, dat die echt ook nu de sport ontdekt hebben. En dat ze dan zich kunnen inkopen met de vele miljarden die ze hebben in alles wat ze maar voor ogen hebben. Dat is helder.
1: Ik zit me te bedenken. Zitten ze niet met hun Amazon Web Service, dat AWS in de Formule 1, die AI service?
0: Ja, klopt. Ja, daar zijn ze ook al aan bezig. En wat is natuurlijk ook een wereld die waar veel te veroveren is, nog vooral in Amerika. Waar nu al, we hebben Las Vegas, Austin.
1: Miami.
0: En Miami. We hebben er al 3 van de kalender van de Formule 1 zit al in Amerika. En er wordt nu ook al gesproken over een race in New York. Dus ja, en ik denk dat Liberty Media als eigenaar van het geheel daar best wel trek in zullen hebben.
1: Ja.
0: Ik blijf dan weer even in Londen, want Chelsea betaalt een clubrecord transferbedrag van 157 miljoen dollar voor Aston Villa ster en spits Morgan Rodgers. Ook Arsenal was in de race, maar die konden dat bedrag kennelijk niet matchen of wilde het niet matchen. Rodgers werd in 2024 gekocht door Aston Villa van Middlesbrough voor 15 miljoen. Dollar.
1: Tel uit je winst.
0: Dus van 15 miljoen naar 157 miljoen. Dat is geen slechte zaak voor Aston Villa in de 2 jaar tijd dat ze hem hebben mogen opstellen. In Real Madrid blijvend even. Vinicius Junior blijft bij Real Madrid. En ook daar plast Arsenal naast de pot. En Real Madrid blijkt naast Rodi te grijpen. Die gaat weer naar Barcelona. Is het laatste gerucht. En dat wordt een interessant middenveld bij Barcelona met Frenkie de Jong en Rodri. En wie er op dit moment bondscoach van Oranje moet worden, dat schijnt ook vandaag het eerste gerucht te zijn. Dat wordt ook weer een Spanjaard, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Het is een voormalig bondscoach van België. En dat is wel interessant voor het hockey gedoe, waar we straks over gaan hebben. Maar ik ben zeer benieuwd. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, van deze Spanjaard Martinez, Roberto Martinez.
1: Ja, hij heeft een hele goede eerste periode gedraaid met België. Is ook niet helemaal oké afgelopen, denk ik. Portugal viel die tegen natuurlijk afgelopen seizoen.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook weer gehoord dat ze ook weer contact hebben gehad met Xabi als trainer, als bondscoach.
0: Oh, dat is voor mij nog even nieuw. Maar ja, ze zeggen ook dat ze in contact zijn met Pep Guardiola. Dus ze zoeken het wel in Spanje. Maar dat is natuurlijk Jordi die erachter zit. En die heeft natuurlijk de contacten met al die mannen. Maar ja, ik ben het er met je eens. Als het Roberto Martinez zou worden. Hij heeft heel goed gepresteerd met België. Want hij in zijn tijd stond België opeens nummer 1 in de FIFA ranglijst.
1: Ja.
0: Terug naar eigen land. Nu zo bij het begin van de Vriendenloterij Eredivisie. Heb ik weer eens even gecheckt naar de salarissen in die Eredivisie. Weten jullie, die vraag ik aan jullie beiden. Wat het gemiddelde salaris is van een speler in de Eredivisie? Erik, wat denk je?
2: 400.000 euro.
0: Robert?
1: Ja, ik denk iets van 168.000 euro.
0: Erik zit er heel dichtbij. Het is 419.000 euro.
1: Zo.
0: 5 jaar geleden was dat 308.000. Dus het is ruim een ton gegroeid in 5 jaar. Die 36% groei, dat is het sterkst van de grootste competities in Europa. Dus in Nederland groeien de salarissen meer dan zelfs in de Engelse Premier League, waar ze groeien met 34%. In de Duitse Bundesliga groeien ze met 28%. Dan toch nog even een kleine terugblik op het afgelopen WK en een inzicht in welke 5 clubs het meeste spelers leverden voor dit WK. Nou, dat waren Manchester City, niet geheel verbazingwekkend. Alles wel niet kampioen van Engeland, zoals we weten, maar met 19 spelers. Bayern München leverde er 17. Paris Saint-Germain 16. Arsenal ook 16. En Barcelona 15. Opvallend, Real Madrid ontbreekt.
1: Ja, maar geen enkele Real Madrid-ster ging met Spanje mee. Dus daar ga je al.
0: Dan de oceaan over naar de Verenigde Staten. Een opmerkelijk sponsorschap werd getekend in de Verenigde Staten. En wel met bij de NFL, de National Football League. Het Ierse whiskymerk Jameson, onderdeel van het Pernod Ricard concern, betekende een mondiale deal, zijnde de status Global Spirit sponsor, voor minimaal 3 jaar voor naar verluid $40 miljoen per jaar. Het merk zal activiteiten en exclusiviteit genieten bij alle evenementen van de NFL. Ja, en ze zullen bij grote wedstrijden en zeker ook bij de Super Bowl zullen ze aanwezig zijn in alle hospitality units. Ik zet toch eerlijk gezegd, maar het is misschien enigszins hypocriet wat ik nu zeg, maar ik zet toch een vraagteken bij een whiskymerk zo nadrukkelijk aanwezig in de sport. Heineken heeft ook altijd gezegd, wij willen wel aanwezig zijn in de sport, maar in de derde helft. En we willen niet op shirt staan, dus niet een verbintenis met personen. Dat vind ik nog heel erg goed. Maar een dergelijke dominante deal met het exclusieve whiskymerk van een sportcompetitie, een van de grootste sportcompetities ter wereld, vind ik, ja, too far-fetched. Vind ik eigenlijk een beetje, moet je niet willen als whiskymerk, in mijn ogen. Maar goed, ik ben benieuwd naar jullie mening daarover.
2: Wist je dat de shirtsponsor van de hockeyclub Den Bosch Scotch Investments is? En ja, dat is het whiskymerk, maar is het investeren in whisky als beleggingsobject. Ja. Dus dat is net, in Nederland mag het ook niet, hè? Zouden whisky niet op de shirts mogen? En dit mag dan net wel, net de regels omzeilen.
0: Dus net even het randje opzoeken.
2: Net het randje opzoeken.
1: Ik weet het niet zo goed. Want het is, aan de ene kant, ja, weet je, is het natuurlijk prima, want we hebben natuurlijk in heel veel verschillende sporten hebben een soort van officieel drankje slash merk wat er aanhangt. Maar ik zie de match, zeg maar, whisky, toch misschien voor iets fijner publiek met American Football, NFL. Dat zie ik nog niet helemaal, zeg maar.
0: Nee, je zou eerder zeggen,
1: Budweiser of zo.
0: Laat ze dan bijvoorbeeld whisky, als ze dan een sport willen doen, bijvoorbeeld de paardensport of zo.
1: Ja, precies. Ja. Of golf of zo.
0: Golf zou je ook nog kunnen voorstellen.
1: Ja.
2: Wat ik in de Nederlandse context wel altijd een moeilijke discussie vind, is dat enerzijds is het natuurlijk, denk ik, goed als sport dat je maatschappelijk verantwoord opstelt en dat niet alle merken verbonden zijn aan de sport. Maar aan de andere kant, wordt er een steeds groter beroep gedaan op de sport om zelfredzaam te zijn. En dan vanuit die hoek vind ik dat juist wel wat meer zou moeten mogen. Want je zet de sport aan de lat om zelf te verdienen. En als je dat dan ook nog allemaal gaat beperken. Dus dat vind ik altijd een moeilijke discussie. Ik weet niet precies waar de grens hoort te liggen.
0: Nee, het is, ik ben het volstrekt met je eens. Het is een hele moeilijke discussie. Want we hebben natuurlijk al sigaretten, tabak, dat mag niet in de sport. Begrijpelijk. Alcohol is hier en daar ook al heel erg lastig. Ook nog wel begrijpelijk. Maar wat doe je dan bijvoorbeeld met de airlines? Hè, die enorm veel CO2-uitstoot hebben en de aarde vervuilen. Ja. Hè, wat doe je met Coca-Cola? Wat doe je met McDonald's?
2: Ja.
0: Coca-Cola is natuurlijk een algemeen product. Maar we weten allemaal dat het niet al te gezond is voor onze kinderen.
2: Nee, of hetzelfde. In Nederland zien de politie vaak de grens ook niet meer tussen... bijvoorbeeld de staatsloterij die als loterij de sport ondersteunt en financiert. En een gokbedrijf. En een loterij en een gokbedrijf. Die zitten soms in één organisatie. Maar dat is ook echt wat anders.
0: Absoluut.
2: Ja.
0: Goed, ik ga nog even terug naar Europa. Naar München. Bayern heeft een omvangrijke deal gesloten met Google. En dat vind ik heel erg interessant. De intentie is hoe AI, Artificial Intelligence... optimaal kan worden ingezet in de voetbalindustrie. Bedragen zijn niet bekendgemaakt, maar ik vermoed dat het een gesloten beursdeal is. Want Bayern wordt daar beter van. En als Bayern beter wordt, dan worden ze aantrekkelijker voor alle stakeholders, voor alle sponsors, voor de fans, voor de spelers, et cetera. En ik denk dat dit in de toekomst in veel meer sporten zal gaan gebeuren. Dat er partnerships worden gesloten met gesloten beurs, waardoor de sport nog beter wordt dan zal zijn. Jij weet daar alles van, maar jouw voorzitter zit ook in die hoek.
2: Ja.
0: En die hebben we hier ook al een keer als gast gehad. En hebben we ook gesproken over AI en de implementatie ervan in de sport. Het kan zoveel betekenen ook met individuele data van spelers. En et cetera. Dus,
2: ik moest er net aan denken toen een van je vorige nieuwtjes. Dit zou ook de reden kunnen zijn voor Amazon Web Services om in Liverpool te stappen. En dat Liverpool het ook fijn vindt. Want die kunnen vergelijkbare dingen.
0: Ja.
1: Enige kritiek wat ik daar dan wel op zou hebben is... Waarom hebben ze dan ook gekeken naar een Europese partner? Bijvoorbeeld een cloud, bijvoorbeeld. Als je dan toch hebt over AI services. Ja. Want ja, daar staat natuurlijk sowieso de laatste tijd wel wat ter discussie over de macht van Amerikaanse softwarebedrijven.
0: Absoluut, absoluut. Maar ja, wellicht speelt daar dan toch het geld weer een rol. En de wereldwijde macht die een Amazon heeft, vergeleken met een kleinere partij uit Europa.
1: Wie weet.
0: Ten slotte nog een onderwerp en een heel andere sport. We gaan even naar golf. Begin dit jaar maakte de PIF, de Public Investment Fund van Saudi-Arabië, bekend dat het na de financiering van de Golf Tour, de LIV Tour, waarin ze ettelijke miljarden, ik meen zelfs 5 miljard hebben gepompt de afgelopen jaren, dat ze ermee zouden stoppen. Want het was geen succes. Er kwamen niet genoeg spelers op af en de spelers weigerden niet zozeer natuurlijk vanwege het geld, want het geld was zeer aantrekkelijk. Maar vanwege het feit dat ze dan zouden worden blacklisted door de PGA Tour.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk toch de tour waar het om gaat, met de majors er ook in. Echter, wat is het geval? Scott O'Neill, dat is de CEO van de LIV Tour, heeft deze week bekendgemaakt een nieuwe financier, CQ hoofdsponsor, voor de tour te hebben vastgelegd. En hij zou al getekend hebben zelfs, voor meer jaren. Onderdeel van de nieuwe deal zou zijn dat de deelnemers, die tot nu toe huiverig waren, zoals ik net al zei, vanwege de PGA Tour, dat die deelnemers aandeelhouders worden in de LIV Tour. En dan zouden zij niet alleen prijzengeld incasseren wat ze winnen in die toernooien, maar ze zouden ook een onderdeel van de winst naar zich toe kunnen trekken.
1: Er was toch al een model, het oorspronkelijke model, dat ze dan ook dan heb je zeg maar van die teams waar ze dan deel van uitmaken. Die konden dan weer sponsors aan zich binden. En een bepaald percentage van die inkomsten van die sponsors zou dan ook weer naar de spelers gaan.
0: Ja, dat was te ingewikkeld. Heeft de LIV Tour op een gegeven moment bekendgemaakt. En dit is...
1: Dat snap ik wel.
0: Simpeler. En de Tour zou ook nu gaan bestaan uit 10 toernooien. 5 in de Verenigde Staten. En 5 in andere delen van de wereld. Ongetwijfeld ook eentje in Saudi-Arabië.
1: Wel benieuwd welke partij daar dan ingestapt is. Want
0: ja,
1: ze
0: hebben al toppers aan boord van de LIV Tour. Maar nog absoluut niet de wereldtop. Maar wel toppers als Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, John Rahms, Cameron Smith, Martin Keimer, de Duitser, Sergio Garcia, die is Spanjaard. En die zouden al aan boord blijven door deze nieuwe beslissingen bij de LIV Tour. Dus dat geeft een indicatie van dat er toch topspelers bereid zijn aan boord te blijven. En gevallen zijn voor die aandelendeal.
1: Dat lijkt me wel echt weer typisch als dan, weet ik veel, een soort nevenbedrijf van een of andere kroonprins of de broer van of zo. Dat die dan in dat gat stapt wat het PIF heeft achtergelaten.
0: Dat denk ik ook. Want de fondsen van dat PIF zijn indirect en direct zijn gigantisch. Je weet het, 650 miljard zit er in dat fonds. En al die kroonprinsen hebben wat te zeggen en die willen ook een speeltje hebben. Dus ik ben het volstrekt met je eens. Die CEO, die Scott O'Neill, dat is een Schot. Die zegt wat zijn bazen hem roepen te laten zeggen. Hij heeft ook gezegd dat hij al meerdere sponsors zou hebben. En in september aanstaande gaat bekend worden wie dat zijn en wat ervoor betaald wordt. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik heb zo toch mijn twijfels over dit hele verhaal. Ik denk toch dat de golfers ook enige vorm van loyaliteit tonen naar de PGA en naar de majors. En dat, ja, zoals ja, de echte toppers. Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren.
1: Nee.
0: Dat was het voor wat de nieuwtjes betreft.
3: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden?
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt verkrijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics. Doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan. En vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Nou, dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: En inmiddels bij ons ook in de studio Rowan, Kilian en zijn broer Micha. Rowan is een fitfluencer volgens mij, zoals dat officieel heet. Hij gaat in actie komen met zijn project Disability. Want hij gaat namelijk 50 kilometer afleggen in een rolstoel om geld op te halen voor Fonds Gehandicapte Sport. Ja, zijn broer Micha is zijn grootste inspiratiebron, die zelf ook beperking heeft en ook in de studio aanwezig is. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Laten we eens beginnen. Disability, je ruilt toch voor 50 kilometer je vertrouwde manier van bewegen in voor een rolstoel. Waarom wilde jij nou zelf deze challenge aangaan?
2: Het was eigenlijk een idee dat gewoon ineens in me opkwam. En ik heb toch altijd het gevoel dat wanneer een idee in je opkomt, dat met een bepaalde reden gebeurt. En ik heb altijd iets voor mijn broer willen doen, omdat ik weet waar hij voor staat. Omdat ik weet wat hij voor andere mensen wil betekenen met een beperking. En ik dacht, ja, als ik daar een steentje in bij kan dragen, dan gaan we dat doen. En ja, die 50 kilometer is eigenlijk gekomen vanaf het feit dat ik erachter kwam dat er ongeveer 5 miljoen mensen in Nederland zijn met een beperking. En ik dacht, nou, als ik gewoon voor iedere 100.000 mensen een kilometer afleg, denk ik dat dat een mooie streep is.
1: Ja, 5 miljoen kilometer wordt ook wel echt...
2: Ja, cool. dat wordt wel een dingetje.
1: Ja. maar nu kun je dat natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Maar je hebt er ook specifiek voor gekozen om toch deze actie aan Fonds Gehandicapte Sport te koppelen.
2: Klopt.
1: Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou, zoals je zelf net eigenlijk al zei, ik ben van beroep ook fitfluencer, even tussen aanhalingstekens. En sport is voor mij echt super belangrijk. Het is echt mijn grootste uitlaatklep. En ik haal er zoveel uit, mentaal en ook natuurlijk fysiek. En ja, ik dacht, als ik dan iets voor mijn broer wil doen, die dan in een rolstoel zit, dan is dat Fonds Gehandicapte Sport sluit daar perfect op aan. Waarbij we gewoon erkenning kunnen geven aan mensen met een beperking die ook gewoon sporten en dat het net zo fanatiek is. En wellicht een heel stuk zwaarder. En dat ga ik nu zelf ook ondervinden.
1: Ja, Micha, wat dacht jij als allereerste toen Rowan met dit idee bij jou kwam?
3: Toen Rowan met dit idee bij mij kwam, toen was je in eerste instantie natuurlijk heel erg trots als broer zijnde. Van hij, je ziet wat het voor mij betekent, maar ook wat het voor de groep betekent, als we het even algemeen houden, om echt mee te kunnen doen. Maar je denkt ook gelijk van oké, hoe gaan we dat doen dan? Want 50 kilometer in de rolstoel is best wel intensief. En een keer in de tuin een stukje rollen of een keer op straat even voelen hoe het is. Ook als jong kind heeft hij vaker in mijn rolstoel gezeten. Dan is 50 kilometer toch echt iets anders.
4: Ja, want Rowan ziet er erg fit uit. Maar ik vraag me af of je al ooit een keer

0: mentale staat. Dus hoe ga ik ervoor zorgen dat ik gewoon in een zone ga kunnen komen. Dat het gewoon slag voor slag gewoon door blijven gaan is. En ja, er is een einde en daar hou ik gewoon lekker aan vast. En dan blijven we lekker rollen.
1: Wat is tot nu toe eigenlijk de maximale afstand die jij ooit in een rolstoel hebt afgelegd?
0: Ja, toch wel 1,05 meter, denk ik.
1: Zo.
2: Ja, dat lijkt er al op. Dus,
0: ja, toch?
3: Van het
0: ja.
3: begin van de tuin naar het eind van de tuin. Ja. Zeg maar.
2: Maar hoe ga je je voorbereiden? Want je zat er heel snel achter. Wij doen wel eens een potje rolstoel basketbal. Ja. En dan een paar achter elkaar. En aan het eind van de dag voel je echt allemaal spieren die je nooit gebruikt. Maar dat gaat bij jou natuurlijk ook gebeuren. Want ja. je bent natuurlijk hartstikke getraind. Maar heb jij enig idee welke spieren je gaat gebruiken? En ben je daarmee bezig?
0: Kijk, ik heb... Ik ben niet het allerbeste in benen, dus dat scheelt nu dan even. Ja. Want de main focus ligt altijd wel op mijn bovenlichaam, op mijn armen. En op zich zit dat natuurlijk wel goed. Maar ik heb toch het gevoel dat je inderdaad allemaal van die kleine spiertjes misschien gaat merken. Wat je misschien niet zo vaak gebruikt bij het bankdrukken of bij andere oefeningen. Maar ik heb nu steeds meer focus op mijn schouders voornamelijk. En op mijn voorarmen. Omdat ik toch wel bang ben dat die wellicht kunnen gaan verkrampen. Dus daar probeer ik ook goed rekening mee te houden met de supplementen die ik meeneem. Elektrolytes en zo, dat ik niet uitdroog.
1: Ja, want dat Micha... Ja, jij hebt natuurlijk veel meer ervaring met het rollen.
3: Ja, vanuit, hè?
1: Ja, precies. Maar wat is nou een tip die je dan aan Rowan kan geven? Want je weet zelf als geen ander hoe ver dan 50 kilometer gaat zijn. Mm-hmm. Wat kan je dan aan hem vertellen? Behalve dat hij misschien een beetje gek is.
3: Nou ja, los van dat feit. Het feit dat je dat gaat doen en... Dat je daar gewoon mentaal mee bezig moet zijn. Wat je zelf ook zegt. Hè? Het is vooral een mentaal spelletje. Want het feit dat je 50 kilometer in de rolstoel gaat rollen fysiek. Is gewoon een gekke werk eigenlijk. Als je dat nooit hebt gedaan. Maar het is echt een mentaal spelletje. En als je gewoon ergens je start begint. Zeg maar, en je mentaal daarop voorbereidt. Van het gaat 50 kilometer worden. Het wordt zwaar. Maar ik ga dit doen. Want daar hadden we het in de auto ter voorbereiding op dit gesprek ook even over. Van joh, het is gewoon... Je gaat beginnen en op een gegeven moment zit je in een soort zone, wat hij zelf zegt. En dan ga je wel. En dan kom je echt wel een keer tegen dat je denkt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar uiteindelijk, als je daar mentaal wil komen, dan kom je er wel. En dat is ook iets wat ik zelf met me meedraag. Want ik kom ook wel eens dingen in mijn dagelijks leven tegen, of fysiek tegen, dat je denkt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Of hoe ga ik dit in godsnaam doen? Maar als je daar dan uiteindelijk bent om daar mentaal... ook naartoe te willen of daar te zijn, zeg maar, dan kom je er wel.
1: Ja, dus mentaal is gewoon key. Dat vereist dan denk ik nog de meeste training, toch?
0: Ja, absoluut. Ik ben wel afgelopen jaren heel veel bezig ook met, laten we zeggen, persoonlijke ontwikkeling. En dat is ook iets wat ik veel probeer mee te geven via mijn social media, via mijn kanalen. Om toch jonge gasten te helpen om het uit zichzelf te halen, zowel fysiek als mentaal. Dus ik merk ook dat een heleboel jonge gasten bijvoorbeeld in mijn berichten komen om te vragen van ik zit met dit, hoe zou jij ermee omgaan, dat soort dingen. En ik vind dat heel fijn om te kunnen helpen en daar leer ik zelf ook uit. Uiteindelijk kan ik die jongens wel alleen maar leren wat ik natuurlijk zelf al heb geleerd, want anders kan ik het natuurlijk ook niet teachen. Maar het is wel iets waar ik al dusdanig lang mee bezig ben. Is het vanuit boeken, is het vanuit podcasts, is het vanuit zelf gewoon ervaringen opdoen en langs een psycholoog gaan bijvoorbeeld. Ja. Dat is iets waar ik al veel mee bezig ben.
1: Want hoe reageert jouw achterban, jouw doelgroep op dit initiatief?
0: Eigenlijk supergoed. Iedereen is wel een beetje van je sport niet, zeg maar. Ineens 50 kilometer, ik zeg ja. En heel veel mensen vragen toch, hoe ga je dat doen? Heel eerlijk, ik weet het zelf ook niet. Ik heb zorg gewoon dat alles goed voorbereid is eromheen. En ik moet gewoon gaan rollen.
2: Ik zou je broer vragen en dan zet je hem op kop en jij uit de wind.
3: Ja. Bijna.
0: Gewoon als haas, ga ik er gewoon achteraan.
2: Als haas, ja.
3: Het is gewoon instappen en gaan eigenlijk. Hè? Want je moet er ook niet te veel over nadenken. Want als je er te veel over na gaat denken, dan gaat het je in de weg zitten.
2: Maar toch even over de tocht zelf. Heb je al een tocht in gedachten? Waar ga je rijden en hoe lang wil je erover doen en dat soort dingen?
0: Ja, ik heb dus een route getekend. Eigenlijk vanuit het huis van een vriend van mij naar mijn broers huis. Dat is exact 50 kilometer. Dus die route ga ik afleggen. Is van Culemborg naar Nijmegen. En hoe lang ik erover ga doen, dat laat ik nog even in het midden. Want ik heb momenteel een giveaway lopen op mijn Instagram account. Dat als jij een donatie doet voor het goede doel. En raad hoe lang ik er ongeveer over doe. Dan maak je kans op een leuke prijs.
2: Ik wil het niet ingewikkelder maken. Maar hoeveel hoogtemeters zitten in je parcours? Als je naar Nijmegen gaat, moet je er best in zitten.
0: Ja, ja, nou, volgens Google Maps is het voornamelijk vlak. Dus ja, daar probeer ik aan vast te houden.
1: Ja, maar ik kan wel.

0: eigen ervaring vertellen als Google zegt een voornamelijk vlak. Ja. Betekent dat er ook nog wel echt wat in zit.
1: Ja, dat is echt wat we gaan meemaken. En wat ik zeg, maakt niet uit wat er op mijn pad komt. Het wordt gewoon, het wordt lang, het wordt ellendig. Maar het wordt gewoon afmaken.
2: Nou, nee, Martens die doet aan handbiken, dat weet ik. Maar ik denk, een beetje lang viaduct voel je al volgens mij. Dus. En ik denk dat het zeker in een gewone rolstoel ook van toepassing is.
1: Ja, dat denk ik ook zeker. Maar goed, ik hou dan lekker eraan vast dat wanneer we omhoog gaan, dat we ook voor zover een keertje naar beneden gaan. En dat scheelt dan wel weer.
0: Dat is wel te hopen inderdaad. Ja. En Micha, als we het toch hebben over sporten en toegankelijkheid, deze uitzendingen. Hebben jullie het als broers wel eens op momenten dat, nou ja, over momenten dat sporten wel of niet ook toegankelijk voelt? En heb je daar zelf ook ervaring mee?
3: Ja, laat ik het zeggen. We hebben het niet per se over sporten alleen. We hebben het ook gewoon over het meedoen en het participeren in de samenleving in het algemeen. En wat dat dan met zich meebrengt. Want ik ben natuurlijk de oudste broer van Rowan. Dus ik kan hem dan weer dingen leren die hij anderen kan leren wellicht. En dat maakt dan wel dat we af en toe zeggen van het feit dat ik hier vandaag ben. Is dat kan omdat hij mij ophaalt. Weet je wel, omdat je die gesprekken hebt om mee te kunnen doen. Heb je soms mensen nodig, dat werd eerder ook al gezegd. Om het voor elkaar te krijgen. En dat soort normale dingen. Door het met elkaar erover te hebben, normaliseer je eigenlijk dat wij er zijn, zeg maar. En dat zet ik even als wij weg als groep, maar in principe ben je gewoon mens en wil je gewoon je ontwikkeling doormaken. En daar heb je een aantal dingen voor nodig. En dan heb je het ook over mentale stukjes, maar ook over het lichamelijke. Want ik heb ook gesport, ik heb tot een aantal jaar geleden, precies het jaar weet ik niet meer, maar tot een aantal jaar geleden best wel fanatiek gerolstelhockeyd bij een best wel bekende club. Nooit echt heel hoog, maar gewoon wel fanatiek meegedraaid. En dat kon op een gegeven moment niet meer, omdat het lichamelijk gewoon even niet ging. En dan moet je ook een bepaalde keuze mentaal maken om dat niet meer te gaan doen. En daar heeft Rowan wel zijn de struggelingen van meegekregen. En dan hebben we het niet per se gehad over die struggelingen, want dat was op dat moment niet nodig. Maar wel in het algemeen van, joh, wat betekent het nou eigenlijk op het moment dat je struggelingen ervaart?
0: Ja. Ja, dat is dat, maar dat zijn ook natuurlijk momenten waarop het leven uiteindelijk is het. Ja, we hebben natuurlijk heel vaak hier over sport en over topsport. Maar ja, het begint natuurlijk gewoon met het reguliere leven.
3: Het sport, als je het goed doet en je krijgt het mee en het lukt lichamelijk, is sport een mooie aanvulling op je leven. Maar uiteindelijk het meedoen en het daadwerkelijk participeren begint al veel eerder.
0: Ja.
3: En kom je al veel eerder dingen tegen waarvan je denkt, oh, wacht even, misschien moet ik hier even over nadenken. Of, oh shit, die drempel is toch niet heel handig. Maar uiteindelijk gaan we het doen.
0: Ja.
3: Heel recent voorbeeld. Wij kwamen hier naar de studio toe. En het eerste wat ik tegenkom is een trap. Kan ik zeggen tegen Rowan, ja, we moeten een uitgang vinden waar ik de trap niet op hoef. Of ik trap gewoon die trap op, letterlijk. Ja. En ik zeg gewoon, oké, mentaal moet ik dit gaan doen. Want lichamelijk is het zwaar. Maar we gaan gewoon die trap op. Punt. En dat heb ik niet zo letterlijk tegen hem gezegd. Maar daar ben je zelf mee bezig. Van oké, ik kan nu een half uur op zoek gaan naar een uitgang. Of gewoon die trap op gaan. Weet je wel, dat is even een stap die je moet zetten, letterlijk.
0: Ja.
2: Ja, want dan loop je dus blijkbaar toch. Ja, zo
3: letterlijk tegen een trap aan.
2: Ja. En het is natuurlijk een prachtige actie. Laat het duidelijk zijn. Want ik vind hem echt heel bijzonder. En ik ga ervan uit met je achtergrond dat je dit ook goed in beeld gaat brengen. En gaat uitdragen. En ik denk dat dat ook enorm belangrijk is. Ook wel als voorbeeld van dat er eigenlijk heel veel mogelijk is. Hè? Dus denk in mogelijkheden, denken. Er is een trap, maar hoe gaan we die trap nemen? Zo zit ik ook in het leven. Ja. Barrières zijn er om weg te nemen, dan wel erover om te overwinnen. Maar wanneer is voor jou, maar ook voor jou, de actie geslaagd?
3: Ik denk dat als wij met elkaar kunnen concluderen dat dit soort gesprekken die ik nu op de radio met jullie heb, of en die acties die Rowan nu doet, of die actie die Rowan nu doet, niet per se meer nodig is. Dus dat het niet meer iets speciaals is, maar dat het gewoon onderdeel is van de maatschappij of onderdeel is van wat wij vandaag of morgen doen. Dan is de actie geslaagd. En dan heb je het af en toe nodig dat er zoiets als dit nu gebeurt. Maar op het moment dat we het normaliseren, dat mensen gewoon meedoen, in welke vorm dan ook, dan is de actie in het, voor nu, zou het geslaagd zijn als die mij in huis haalt.
0: Ja.
3: Maar als je het wat breder trekt, dan is de actie pas geslaagd op het moment dat dit soort dingen niet meer nodig zijn. Tussen haakjes.
1: Ja, ik sluit me daar volledig op aan. En ik denk dat het gewoon naast het afleggen van de route en een mooi geldbedrag ophalen, is het denk ik heel erg belangrijk om gewoon duidelijk te maken dat we mensen met een beperking niet per se extra veel meer aandacht moeten geven, maar gewoon vooral moeten gaan erkennen. Want ik denk dat dat vooral een beetje is wat nu nog mist. En ja, soms heeft mijn broer misschien even een extra handje nodig of iets. Maar verder, zo'n sport bijvoorbeeld, zouden we iets zelf gaan doen. Ik denk dat hij mij de volledig eruit de rolstoel hockeyt en me gewoon aan de kant beukt. En ik denk dat dat gewoon iets is wat we gewoon moeten gaan beseffen. Dat het, ja, dat het normaal wordt. Want ik denk als je het juist heel erg extreem veel aandacht gaat geven, ga je juist weer een onderscheid creëren. En ik denk dat we dat daar vanaf moeten blijven. Ja. Maar inderdaad wel die erkenning.
0: Ja, dan krijg je daarmee de positieve discriminatie toch?
1: Ja, ja, exact. Ja, ja, ja, ja.
0: Nu zitten we een beetje qua tijd. We zitten al ver over 2 uur. En ik kijk op mijn pols terwijl ik geen horloge heb. Maar ja. Jij had nog iets. Jij wilde nog iets per se met deze jongens doen.
2: Nou, het lijkt me duidelijk dat Rowan in dagelijks leven geen rolstoel gebruikt. En hij heeft deze actie ook heel mooi bedacht. Maar er was nog één essentieel onderdeel. Wat hij ook aan het fonds vroeg. Van god, kunnen jullie wel die rolstoel van mij regelen? Ja, ja, toen hebben wij, ik denk niet keihard ja meteen gezegd. Maar wel gezegd van, nou, denk dat het wel gaat lukken. En nou, wat een toeval. Vandaag hebben we ook René in de uitzending natuurlijk gehad. En ja, als ik het kan regelen, dan moet René het doen. Dus bij deze, René, dank je wel weer. Maar volgens mij kan jij Rowan gaan helpen bij deze actie. En ik denk dat je er alleen maar heel veel waardering voor hebt.
0: Ja, want laten we even, René, dan pakken we even deze microfoon hier. Dan,
4: Nou ja, nog sterker. Ik heb hem gelijk meegenomen. En ik denk dat een mooi rolstoel is waar jij je ding mee kan doen. Je kunt hem ook gewoon helemaal aanpassen aan hoe je er zelf wat het beste voor jou is om, ja, om in te rijden. Want dat maakt er altijd net even wat uit of dat hoe je wielen staan en de diepte en de breedte. Dus ik denk dat het mooi geschikt voor je gaat zijn.
1: Kijk, dat is super fijn. Echt super dankjewel. En ik heb nogmaals, ik weet ook niet hoe ik het anders had gaan doen. Dus dit is echt perfect. En ik wist gewoon, het gaat gewoon allemaal lukken. En mede door mensen als u kunnen we dit ook weer tot een mooi einde laten komen.
4: Ah, super. Nou ja, en ik wens ook super veel succes. Het is denk voor heel veel mensen jammer dat het radio is. Want als je met deze outfit de challenge aangaat, dan gaat het aan aandachtje niet ontbreken.
2: In ieder geval heeft Rowan, kan hij het materiaal niet meer als smoesje gebruiken.
1: Zeker.
2: Dan krijg je een hele goede stoel.
1: Ja, daar gaat het niet aan liggen.
0: Nou ja, misschien tot slot nog ook al iets eigenlijk heel belangrijks. Wanneer is de challenge?
1: Ik ga 23 augustus doen. Dus iets meer dan een week.
0: Waar kunnen mensen meer info vinden, doneren?
1: Je kan op mijn Instagram account, Rowan Kilian, kun je het vinden. En er zal uiteindelijk een after movie komen en die zal op mijn YouTube komen. Eigenlijk al mijn socials zijn Rowan Kilian, gewoon mijn volledige naam. En daar kun je alles vinden. Er zit een link in mijn bio. En via die link kun je doneren aan Fonds Gehandicapten Sport.
0: Ja, zou ik dat
3: zeker doen.
0: Zeker doen, inderdaad. Nou ja, je had de woorden uit mijn mond, Micha. Ik wil tegen de mensen thuis zeggen, inderdaad, ga dat zeker doen. Rowan en Micha Kilian, mag ik jullie allebei danken voor jullie komst hier naar de studio. En natuurlijk jou alvast heel erg veel succes.
1: Dankjewel.
5: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. Verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden?
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, okay. Waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan. Dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning die overeenkomst te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fikse run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overgeting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nee, ja, dat is helaas zo. De grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgeting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken. Waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: sportkorte vandaag. Met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Is een prachtig verhaal. Heeft hij eigenlijk, op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten. Speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicaptensport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: En heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
2: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang bij Fonds Gehandicaptensport actief geweest. Mooie tijd geweest.
2: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Maar ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NRC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicaptensport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Nieke, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
3: Tje. Het gaat echt terug tot 92. Want Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus, en toen waren de Paralympische Spelen. Maar

0: klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
1: Ja, precies. Ja. Dus daar heel belangrijk. Gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. Dus, en René weet natuurlijk heel veel van enigheid van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
2: Ja, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
0: Ja, zeker. En dat is, ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen. En dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik er, in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent. Ja, het is ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
2: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
0: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, dat we zeggen, in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
1: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zou Nederland nog wel iets van kunnen leren?
0: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, ook meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
1: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar maximale geregeld.
0: Voor veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
1: Ja. Ja.
0: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
1: En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
0: Dat is wel. Maar, dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
1: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Het was een hele andere tijd natuurlijk.
0: Tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor. Maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die...

0: oude racecar zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht van, oh, mijn ouders, hoe hebben dat beleefd? Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste, mijn van 14, toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik van, oh, weet je, als je kind nu een ongeluk krijgt, hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel, ben opgegroeid op een boerderij, wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken en in meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij, nou ja, ik vond de rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Nou, daar gaf iemand training die wij beide goed kennen, Ben Klerks. En nou ja, die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan, nou, en dat, ik denk dat dat van alle tijd is, dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
1: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
0: Ja. En dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
2: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
0: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Nou, dat is best lang. 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van nou ja, die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Nou, dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, ja, dat was de sport.
2: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan nou ja, op slag verliefd werd?
0: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En nou, soms en met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Maar ja, die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met de snelheid. En nou ja, dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
2: Ja, wanneer kwam er voor jou dat moment eigenlijk dat het, het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Nou ja, je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je het toch best ver in de sport weten te schoppen.
0: Ja, want het is redelijk snel. In 1986, toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Dan zeg ik, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg ik, nou, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat, ja, dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
2: Ja. Dat is zeker waar.
1: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel weer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
0: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoel natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft, we leven natuurlijk in een praktisch stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
1: Ja, wat zie je daar bij mij dus komen? duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel.
0: Ja.
1: Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medeus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de vier grote partijen op het gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
0: Ik zie voor de sport eigenlijk hoe we nu sport beleven in Nederland. Dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk het afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Hè, om aan te geven van, nou ja, wat was niet de motivatie van sport. Maar, kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè, en, ja. En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
1: En die Rukert was
0: en nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of dat mensen die nou eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons? Dat zit ergens. Daar zou je een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen nou als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, nou ja, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
2: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
0: Zeker. En trots. Ik denk ook vooral trots. Ja. En dat, ik maak ook altijd maar een beetje het gekke voor vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Weet je, kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denk ik dat mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even een mindset.
1: Ja, en als je dan kijkt naar hulpmiddel voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet. Fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen, daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
2: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
0: Ja, dat is altijd interessant in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk, als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is, maar van ja, een heel logisch gevolg van, dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, het begint, ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nico loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporten. Die sporten moeten gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
1: Ja, en als ik dan kijk toch even naar de jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
0: Binnen de aanbestedingen die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel, vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicaptensport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, de gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten.
1: Ja.
0: En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, ja, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op de goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen, dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we een soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
1: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, Centraal Loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk, vind ik, best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap.
0: Ja.
1: Kijk, hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3.600 en we gaan na 7 jaar maximaal 8400 gratis sportadvies erbij van het Unix Sportloket en een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
0: Zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukt al wel, maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorziening nodig hebben, een elektrische sportrolstoel die is beduidend duurder, ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, nou ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
1: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeentes meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
0: Ja, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40, 50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto, goed voorbeeld doet goed volgen, denk ik.
2: Nou ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
0: Graag gedaan, dank je.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad... Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, makkelijk om te zeggen dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar... sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van de situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit als dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, ja, dit kan gewoon niet oké zijn. En via via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. Nee, de pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van hé, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb het niet meegedaan, maar wel gekeken. en als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. En het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest, maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. Dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen, meteen een Europese titel, in Stockholm wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echt de dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK-gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar, naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want ja, hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En nou ja, je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken van, ja, wat is er haalbaar. En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien ja, het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danloos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen voor mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Nou ja, dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In drie verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan zitten er wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram account, edester. daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ster, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Salavi, baby. All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken. En een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is. Ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... Daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt jezelf toch wel soms dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij... ja, snel inzat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, nee ja, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel, ja, dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed en dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk... Dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt... Waar ik nu zit en zo... Dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote... rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was. Hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast. Dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds en het Talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
2: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
2: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
2: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
2: Bedankt.
0: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja Frank, het laatste nieuws op het gebied van sportsmarketing. Wat heb je voor ons verzameld deze week?
2: Ja, het was weer moeilijk keuzes maken, maar goed, ik heb mijn best gedaan. Het wereldkampioenschap voetbal 2026 was nog niet afgelopen met alle nasleep van meneer Infantino. Of de discussie barstte alweer los. Waar moet de finale in 2030 plaatsvinden? Dus over 4 jaar.
1: Dan nog eens van, wat is het? 6 gastlanden hebben of zo? Hè?
2: Ja, we hebben 3 landen in Zuid-Amerika. Uruguay, Paraguay, Argentinië. We hebben in Afrika Marokko als het belangrijkste land. En we hebben in Europa Spanje en Portugal. Het heeft alles weer te maken met het rotatieschema. Waardoor in 2034 Saudi-Arabië kon worden aangewezen als de organisator van het WK voetbal. Zo doet de FIFA zaken. Zo gaat dat.
1: Precies.
2: Maar goed. Dus Spanje en Marokko zijn de belangrijkste gastlanden. Naast de 3 wedstrijden wat ik net al zei in Argentinië, Uruguay en Paraguay. En ook nog enkele wedstrijden in Portugal. Spanje heeft natuurlijk het bijna geheel gerenoveerde Camp Nou in Barcelona. En het indrukwekkende, ook volledig verbouwde Bernabeu van Real Madrid. Maar Marokko, die laat daar geen gas over groeien. Die laat dan echter een volledig nieuw stadion bouwen. Met een capaciteit van 110.000 in Rabat, de hoofdstad van Marokko. En de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond die zegt al dat wij voldoen aan alle wensen van FIFA. Ze hebben nu nog zeker inspraak in hoe het stadion eruit moet zien. En het helpt, want die meneer Lekia is voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, is een persoonlijke vriend.

0: worden. Want hij heeft vernietigd het voetbal. Nou, dat helpt natuurlijk niet om een keuze te maken waar de finale gespeeld gaat worden. Aan de andere kant is Infantino ook weer een persoonlijke vriend van Florentino Perez. De voorzitter van Real Madrid. Dus dat wordt nog, dit is een wordt vervolgd onderwerp, ongetwijfeld, waar we later nog op terug zullen komen. Als meneer Infantino er dan überhaupt nog is. Dat is weer een ander verhaal.
1: Als voorzitter wel te verstaan. Ja.
0: Van het WK over naar het clubvoetbal. En dan begeven we ons, of gaan we naar Londen. Arsenal en Emirates hebben hun huwelijk, dat al werd afgesloten in 2006, verlengd tot en met 2033. Emirates blijft op het shirt en blijft de naam geven van het Londense stadion. De deal is verlengd voor 70 miljoen ponden per seizoen. Het is het langslopende contract in de Engelse Premier League. En de verhoging van de komende jaren bedraagt maar liefst 20 miljoen. Dus ze gaan van 50 miljoen per jaar naar 70 miljoen per jaar. En dat zegt iets over de hoogte van het plafond die nog absoluut niet bereikt is in mijn ogen. En Arsenal heeft natuurlijk het voordeel dat ze kampioen van Engeland zijn op dit moment. Dat heeft ze ongetwijfeld geholpen hebben in de tweestrijd, voor zover je daarover kunt spreken, met Emirates. En ze waren finalist in de Champions League. Dus ze doen het goed. Emirates heeft zoals bekend vele sponsordeals met Europese topclubs. Waarvan de 100 miljoen per jaar per seizoen euro's met Real Madrid de kroon spant. Dus ze zitten ook niet bij de eerste de beste clubs. Dan van Londen naar Liverpool. Ook daar een hele interessante ontwikkeling. De oprichter en groot aandeelhouder van Amazon, Jeff Bezos, zou een derde van de aandelen Liverpool willen kopen. Hij koopt die dan van John Henry, en dat is de baas van de Fenway Sports Group, die is eigenaar van Liverpool. Jeff Bezos kan de 2 miljard die hij geboden heeft, kan die goed missen, want hij wordt volgens Forbes wordt hij ingeschat voor 280 miljard dollar.
1: Wel gelijk ook paniek, hè, trouwens, in de fanbase van Liverpool. Die sprong gelijk op een achterste zelf.
0: Nou, het is natuurlijk inderdaad best wel merkwaardig, want meneer Jeff Bezos staat niet bekend als een sportliefhebber. Meneer Jeff Bezos staat bekend als een frissant rijke meneer, een oprichter en baas van Amazon. En Amazon heeft vooralsnog weinig of niets met sport. Met Amazon Prime zijn ze wel bezig als streamingdienst om ook meer en meer sport naar zich toe te trekken, net zoals Netflix dat doet. Maar ik vind het een teken aan de wand dat dit soort mannen die uit zijn op macht en geld, dat die echt ook nu de sport ontdekt hebben. En dat ze dan zich kunnen inkopen met de vele miljarden die ze hebben in alles wat ze maar voor ogen hebben. Dat is helder.
1: Ik zit me net te bedenken. Zitten ze niet met hun Amazon Web Services, dat AWS in de Formule 1, die AI service?
0: Ja, klopt. Ja, daar zijn ze ook al aan bezig. En wat is natuurlijk ook een wereld die waar veel te veroveren is, nog vooral in Amerika. Waar nu al, we hebben Las Vegas, Austin.
1: Miami.
0: En Miami. We hebben er al 3 van de kalender van de Formule 1 zit al in Amerika. En er wordt nu ook al gesproken over een race in New York. Dus en ik denk dat Liberty Media als eigenaar van het geheel daar best wel trek in zullen hebben.
1: Ja.
0: Ik blijf dan weer even in Londen, want Chelsea betaalt een clubrecord transferbedrag van 157 miljoen dollar voor Aston Villa-ster en spits Morgan Rodgers. Ook Arsenal was in de race, maar die konden dat bedrag kennelijk niet matchen of wilden het niet matchen. Rodgers werd in 2024 gekocht door Aston Villa van Middlesbrough voor 15 miljoen. Dollar.
1: Tel uit je winst.
0: Dus van 15 miljoen naar 157 miljoen. Dat is geen slechte zaak voor Aston Villa in de 2 jaar tijd dat ze hem hebben mogen opstellen. In Real Madrid blijvend even. Vinicius Junior blijft bij Real Madrid. En ook daar plast Arsenal naast de pot. En Real Madrid blijkt naast Rodri te grijpen. Die gaat weer naar Barcelona. Is het laatste gerucht. En dat wordt een interessant middenveld bij Barcelona met Frenkie de Jong en Rodri. En wie er op dit moment bondscoach van Oranje moet worden, dat schijnt ook vandaag het eerste gerucht te zijn. Dat wordt ook weer een Spanjaard, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Het is een voormalig bondscoach van België. En dat is wel interessant voor het hockey gedoe, waar we het straks over gaan hebben. Maar ik ben zeer benieuwd. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, van deze Spanjaard Martinez, Roberto Martinez.
1: Ja, hij heeft een hele goede eerste periode gedraaid met België. Is ook niet

0: niet helemaal oké afgelopen, denk ik. Portugal viel die tegen natuurlijk afgelopen seizoen.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook weer gehoord dat ze ook weer contact hebben gehad met Xabi als trainer, als bondscoach.
1: Oh, dat is voor mij nog even nieuw. Maar ja, ze zeggen ook dat ze in contact zijn met Pep Guardiola. Dus ze zoeken het wel in Spanje, maar dat is natuurlijk Jordi die erachter zit. En die heeft natuurlijk de contacten met al die mannen. Maar ja, ik ben het met je eens. Als het Roberto Martinez zou worden, hij heeft heel goed gepresteerd met België. Want hij in zijn tijd stond België opeens nummer 1 in de FIFA-ranglijst.
0: Ja.
1: Terug naar eigen land. Nu zo bij het begin van de Vriendenloterij Eredivisie. Heb ik weer eens even gecheckt naar de salarissen in die Eredivisie. Weten jullie, die vraag ik aan jullie beiden, wat het gemiddelde salaris is van een speler in de Eredivisie? Erik, wat denk je?
2: 400.000 euro.
1: Robert?
0: Ik denk iets van 168.000 euro.
1: Erik zit er heel dichtbij. Het is 419.000 euro.
0: Zo.
1: 5 jaar geleden was dat 308.000. Dus het is ruim een ton gegroeid in 5 jaar. Die 36% groei, dat is het. Is het sterkst van de grootste competities in Europa. Dus in Nederland groeien de salarissen meer dan zelfs in de Engelse Premier League. Waar ze groeien met 34%. In de Duitse Bundesliga groeien ze met 28%. Dan toch nog even een kleine terugblik op het afgelopen WK. En een inzicht in welke 5 clubs het meeste spelers leverden voor dit WK. Nou, dat waren Manchester City, niet geheel verbazingwekkend. Alles wel niet kampioen van Engeland, zoals we weten. Maar met 19 spelers. Bayern München leverde er 17. Paris Saint-Germain 16. Arsenal ook 16. En Barcelona 15. Opvallend, Real Madrid ontbreekt.
0: Ja, maar geen enkele Real Madrid-ster ging met Spanje mee. Dus daar ga je al.
1: Dan de oceaan over naar de Verenigde Staten. Een opmerkelijk sponsorschap werd getekend in de Verenigde Staten. En wel met bij de NFL, de National Football League. Het Ierse whiskymerk Jameson, onderdeel van het Pernod Ricard-concern, betekende een mondiale deal, zijnde de status Global Spirit sponsor, voor minimaal 3 jaar voor naar verluidt $40 miljoen per jaar. Het merk zal activiteiten en exclusiviteit genieten bij alle evenementen van de NFL. Ja, en ze zullen bij grote wedstrijden en zeker ook bij de Super Bowl zullen ze aanwezig zijn in alle hospitality units. Ik zet toch eerlijk gezegd, maar het is misschien enigszins hypocriet wat ik nu zeg, maar ik zet toch een vraagteken bij een whiskymerk zo nadrukkelijk aanwezig in de sport. Heineken heeft ook altijd gezegd, wij willen wel aanwezig zijn in de sport, maar in de derde helft. En we willen niet op shirt staan, dus niet een verbintenis met personen. Dat vind ik nog heel erg goed. Maar een dergelijke dominante deal met het exclusieve whiskymerk van een sportcompetitie, een van de grootste sportcompetities ter wereld, vind ik, ja, too far-fetched. Vind ik eigenlijk een beetje, moet je niet willen. Als whiskymerk, in mijn ogen. Maar goed, ik ben benieuwd naar jullie mening daarover.
2: Wist je dat de shirtsponsor van de hockeyclub Den Bosch Scotch Investments is? En ja, dat is niet het whiskymerk, maar is het investeren in whisky als beleggingsobject. Ja. Dus dat is net, in Nederland mag het ook niet, hè? Zouden whisky niet op de shirts mogen. En dit mag dan net wel eens, net de regels omzeilen.
1: Net even het randje opzoeken.
2: Net het randje opzoeken.
0: Ik weet het niet zo goed. Want het is, aan de ene kant, ja, weet je, is het natuurlijk prima, want we hebben natuurlijk in heel veel verschillende sporten hebben een soort van officieel drankje slash merk wat er aanhangt. Maar ik zie de match, whisky, toch misschien voor iets fijner publiek met American Football, NFL. Dat zie ik nog niet helemaal, zeg maar.
1: Nee, je zou eerder zeggen,
0: Budweiser of zo.
1: Laat ze dan maar bijvoorbeeld whisky, als ze het dan in sport willen doen, bijvoorbeeld de paardensport of zo.
0: Ja, precies. Ja. Of golf of zo.
1: Golf zou je ook nog kunnen voorstellen.
0: Ja.
2: Wat ik in de Nederlandse context wel altijd een moeilijke discussie vind, is dat enerzijds is het natuurlijk, denk ik, goed als sport dat je maatschappelijk verantwoord opstelt en dat niet alle merken verbonden zijn aan de sport. Maar aan de andere kant, wordt er een steeds groter beroep gedaan op de sport om zelfredzaam te zijn. En dan vanuit die hoek vind ik dat juist wel wat meer zou moeten mogen. Want je zet de sport aan de lat om zelf te verdienen. En als je dat dan ook nog allemaal gaat beperken, dus dat vind ik altijd een moeilijke discussie. Ik weet niet precies waar de grens hoort te liggen.
1: Nee, het is, ik ben het volstrekt met je eens. Het is een hele moeilijke discussie. Want we hebben natuurlijk al sigaretten, tabak, dat mag niet in de sport. Begrijpelijk. Alcohol is hier en daar ook al heel erg lastig. Ook nog wel begrijpelijk. Maar wat doe je dan bijvoorbeeld met de airlines? Die enorm veel CO2-uitstoot hebben. En de aarde vervuilen. Ja. Wat doe je met Coca-Cola? Wat doe je met McDonald's?
2: Ja.
1: Coca-Cola is natuurlijk een algemeen product. Maar we weten allemaal dat het niet al te gezond is voor onze kinderen.
2: Nee, of hetzelfde. In Nederland zien de politie vaak de grens ook niet meer tussen... bijvoorbeeld de staatsloterij die als loterij de sport ondersteunt en financiert. En een gokbedrijf. En een loterij en een gokbedrijf. Die zitten soms in één organisatie. Maar dat is ook echt wat anders.
1: Absoluut.
2: Ja.
1: Goed, ik ga nog even terug naar Europa. Naar München. Bayern heeft een omvangrijke deal gesloten met Google. En dat vind ik heel erg interessant. Hm. De intentie is hoe AI, Artificial Intelligence... optimaal kan worden ingezet in de voetbalindustrie. Bedragen zijn niet bekendgemaakt, maar ik vermoed dat het een gesloten beursdeal is. Want Bayern wordt daar beter van. En als Bayern beter wordt, dan worden ze aantrekkelijker voor alle stakeholders, voor alle sponsors, voor de fans, voor de spelers, et cetera. En ik denk dat dit in de toekomst in veel meer sporten zal gaan gebeuren. Dat er partnerships worden gesloten met gesloten beurs, waardoor de sport nog beter wordt dan zal zijn. Jij weet daar alles van, want jouw voorzitter zit ook in die hoek.
2: Ja.
1: En die hebben we hier ook al een keer als gast gehad. En hebben we ook gesproken over AI en de implementatie ervan in de sport. Het kan zoveel betekenen ook met individuele data van spelers. En et cetera. Dus,
2: ik moest er net aan denken toen een van je vorige nieuwtjes. Dit zou ook de reden kunnen zijn voor Amazon Web Services om in Liverpool te stappen. En dat Liverpool het ook fijn vindt. Want die kunnen vergelijkbare dingen.
1: Ja.
0: Enige kritiek wat ik daar dan wel op zou hebben is... Waarom hebben ze dan ook gekeken naar een Europese partner? Bijvoorbeeld een Claude, bijvoorbeeld. Als je dan toch hebt over AI services. Ja. Want ja, daar staat natuurlijk sowieso de laatste tijd wel wat ter discussie over de macht van Amerikaanse softwarebedrijven.
1: Absoluut, absoluut. Maar ja, wellicht speelt daar dan toch het geld weer een rol. En de wereldwijde macht die een Amazon heeft, vergeleken met een kleinere partij uit Europa.
0: Wie weet.
1: Ten slotte nog een onderwerp en een hele andere sport. We gaan even naar golf. Begin dit jaar maakte de PIF, de Public Investment Fund van Saudi-Arabië, bekend dat het na de financiering van de golftour, de LIV Tour, waarin ze etterlijke miljarden, ik meen zelfs 5 miljard hebben gepompt de afgelopen jaren, dat ze ermee zouden stoppen. Want het was geen succes. Er kwamen niet genoeg spelers op af. En de spelers weigerden niet zozeer natuurlijk vanwege het geld. Want het geld was zeer aantrekkelijk. Maar vanwege het feit dat ze dan zouden worden blacklisted door de PGA Tour.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk toch de tour waar het om gaat. Met de majors er ook in. Echter, wat is het geval? Scott O'Neill, dat is de CEO van de LIV Tour. Heeft deze week bekendgemaakt een nieuwe financier, CQ hoofdsponsor, voor de tour te hebben vastgelegd. En hij zou al getekend hebben zelfs. Voor meer jaren. Onderdeel van de nieuwe deal zou zijn dat de deelnemers, die tot nu toe huiverig waren, zoals ik net al zei, vanwege de PGA Tour, dat die deelnemers aandeelhouders worden in de LIV Tour. En dan zouden zij niet alleen prijzengeld incasseren wat ze winnen in die toernooien, maar ze zouden ook een onderdeel van de winst naar zich toe kunnen trekken.
0: Dat was toch al een model, het oorspronkelijke model, dat ze dan ook dan heb je zeg maar van die teams waar ze dan deel van uitmaken, die konden dan weer sponsors aan zich binden en een bepaald percentage van die inkomsten van die sponsors zou dan ook weer naar de spelers gaan.
1: Ja, dat was te ingewikkeld, heeft de LIV Tour op een gegeven moment bekendgemaakt en dit is...
0: Dat snap ik wel.
1: Simpeler. En de Tour zou ook nu gaan bestaan uit 10 toernooien, 5 in de Verenigde Staten, en 5 in andere delen van de wereld. Ongetwijfeld ook eentje in Saudi-Arabië.
0: Ik ben wel benieuwd welke partij daar dan ingestapt is. Want
1: ze hebben al toppers aan boord van de LIV Tour. Maar nog absoluut niet de wereldtop. Maar wel toppers als Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, John Rahm, Cameron Smith, Martin Keimer, de Duitser, Sergio Garcia, die is Spanjaard. En die zouden al aan boord blijven door deze nieuwe beslissingen bij de LIV Tour. Dus dat geeft een indicatie van dat er toch topspelers bereid zijn aan boord te blijven. En gevallen zijn voor die aandelendeal.
0: Dat lijkt me wel echt weer typisch als dan, weet ik veel, een soort nevenbedrijf van een of andere kroonprins of de broer van of zo. Dat die dan in dat gat stapt wat het PIF heeft achtergelaten.
1: Dat denk ik ook. Want de fondsen van dat PIF zijn indirect en direct zijn gigantisch. Je weet het, 650 miljard. zit er in dat fonds. En al die kroonprinsen hebben wat te zeggen en die willen ook een speeltje hebben. Dus ik ben het volstrekt met je eens. Die CEO, die Scott O'Neill, dat is een Schot. Die zegt wat zijn bazen hem roepen te laten zeggen. Hij heeft ook gezegd dat hij al meerdere sponsors zou hebben. En in september aanstaande gaat bekend worden wie dat zijn en wat ervoor betaald wordt. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik heb zo toch mijn twijfels over dit hele verhaal. Ik denk toch dat de golfers ook enige vorm van loyaliteit tonen naar de PGA en naar de majors. En dat, de echte toppers. Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren.
0: Nee.
1: Dat was het voor wat de nieuwtjes betreft.
3: Tot zover deze aflevering van de BV Sport Update. Met Frank van der Walbaken op All Sports Radio. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws op gebied van sportmarketing? Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. Give it drama, son!

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
8: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
9: Volleybal.
10: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
9: Tennis.
11: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Yeah.

0: All Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting in een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning die overeenkomst te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook nog een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overgeving het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nee, ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, werd ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Nou, dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: En inmiddels bij ons ook in de studio Rowan, Kilian en zijn broer Micha. Rowan is een fitfluencer volgens mij, zoals dat officieel heet. Hij gaat in actie komen met zijn project Disability. Want hij gaat namelijk 50 kilometer afleggen in een rolstoel om geld op te halen voor Fonds Gehandicapte Sport. Ja, zijn broer Micha is zijn grootste inspiratiebron, die zelf ook beperking heeft en ook in de studio aanwezig is. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Laten we eens beginnen. Disability. Je ruilt toch voor 50 kilometer je vertrouwde manier van bewegen in voor een rolstoel. Waarom wilde jij nou zelf deze challenge aangaan?
2: Het was eigenlijk een idee dat gewoon ineens in me opkwam. En ik heb toch altijd het gevoel dat wanneer een idee in je opkomt, dat met een bepaalde reden gebeurt. En ik heb altijd iets voor mijn broer willen doen, omdat ik weet waar hij voor staat. Omdat ik weet wat hij voor andere mensen wil betekenen met een beperking. En ik dacht, ja, als ik daar een steentje in bij kan dragen, dan gaan we dat doen. En ja, die 50 kilometer is eigenlijk gekomen vanaf het feit dat ik erachter kwam dat er ongeveer 5 miljoen mensen in Nederland zijn met een beperking. En ik dacht, nou, als ik gewoon voor iedere 100.000 mensen een kilometer afleg, denk ik dat een mooie streep is.
1: Ja, 5 miljoen kilometer wordt ook wel echt.
2: Ja, dat wordt mij ook wel een dingetje.
1: Maar nu kun je dat natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Maar je hebt er ook specifiek voor gekozen om toch deze actie aan Fonds Gehandicapte Sport te koppelen.
2: Klopt.
1: Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou, zoals je zelf net eigenlijk al zei, ik ben van beroep ook fitfluencer, even tussen aanhalingstekens. En sport is voor mij echt super belangrijk. Het is echt mijn grootste uitlaatklep. En ik haal er zoveel uit, mentaal en ook natuurlijk fysiek.

0: Oké, hoe gaan we dat doen dan? Want 50 kilometer in de rolstoel is best wel intensief. En een keer in de tuin een stukje rollen of een keer op straat even voelen hoe het is. Ook als jong kind heeft hij vaker in mijn rolstoel gezeten. Dan is 50 kilometer toch echt iets anders.
1: Ja, want Roan ziet er erg fit uit. Maar ik vraag me af of je al ooit een keer 50 kilometer achter elkaar gewandeld of hard gelopen hebt. Maar nee. Dat is ook al een heel eind.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het soms met de auto al best wel ver. Dus ja, het wordt wel een dingetje. Maar ja, ik heb eerder samen met een vriend van mij een Hyrox Pro gedaan. En dat was dan ongetraind, want van nature ben ik meer een bodybuilder juist. En ik ben er toen wel echt achter gekomen dat het een stuk belangrijker is om te weten waarom je iets gaat doen in plaats van hoe ik het ga doen. Dus als ik gewoon ook de laatste tijd met mijn voorbereiding bezig ben. Ik ben nu een afgelopen week ziek, weinig kunnen trainen, vooral conditioneel, dat gaat gewoon even niet. Ja, toch ligt de main focus wel op mijn mentale staat. Dus hoe ga ik ervoor zorgen dat ik gewoon in een zone ga kunnen komen. Dat het gewoon slag voor slag gewoon door blijven gaan is. En ja, er is een einde en daar hou ik gewoon lekker aan vast. En dan blijven we lekker rollen.
3: Wat is tot nu toe eigenlijk de maximale afstand die jij ooit in een rolstoel hebt afgelegd?
2: Ja, toch wel een meter of 5, denk ik.
3: Zo.
1: Ja, dat lijkt er al op. Dus,
2: ja, toch?
0: Van het
2: ja.
0: begin van de tuin naar het eind van de ja. tuin, zeg maar.
1: Maar hoe ga je je voorbereiden? Want je zat er heel snel achter. Wij doen wel eens een potje rolstoel basketbal. Ja. En dan een paar achter elkaar. En dan aan het eind van de dag voel je echt allemaal spieren die je nooit gebruikt. Maar dat gaat bij jou natuurlijk ook gebeuren. Want ja. je bent natuurlijk hartstikke getraind. Maar heb jij enig idee welke spieren je gaat gebruiken? En ben je daarmee bezig?
2: Kijk, ik heb... Ik ben niet het allerbeste in benen, dus dat scheelt nu dan even. Ja. Want de main focus ligt altijd wel op mijn bovenlichaam, op mijn armen. En op zich zit dat natuurlijk wel goed. Maar ik heb toch het gevoel dat je inderdaad allemaal van die kleine spiertjes misschien gaat merken. Wat je misschien niet zo vaak gebruikt bij het bankdrukken of bij andere oefeningen. Maar ik heb nu steeds meer focus op mijn schouders voornamelijk. En op mijn voorarmen. Omdat ik toch wel bang ben dat die wellicht kunnen gaan verkrampen. Dus daar probeer ik ook goed rekening mee te houden met de supplementen die ik meeneem. Elektrolytes en zo, dat ik niet uitdroog. En zo.
3: Ja, want dat Micha... Ja, jij hebt natuurlijk veel meer ervaring met het,
0: ja,
3: met het rollen.
0: Ja, daar gaan we maar vanuit, hè?
3: Ja, precies. Maar wat is nou een tip die je dan aan Rowan kan geven? Want je weet zelf als geen ander hoe ver dan 50 kilometer gaat zijn. Mm-hmm. Wat kan je dan aan hem vertellen? Behalve dat hij misschien een beetje gek is.
0: Nou ja, los van dat feit. Het feit dat je dat gaat doen en... Dat je daar gewoon mentaal mee bezig moet zijn. Wat je zelf ook zegt. Hè? Het is vooral een mentaal spelletje. Want het feit dat je 50 kilometer in de rolstoel gaat rollen fysiek. Is gewoon een gekke werk eigenlijk. Als je dat nooit hebt gedaan. Maar het is echt een mentaal spelletje. En als je gewoon ergens je start begint. Zeg maar, en je mentaal daarop voorbereidt. Van het gaat 50 kilometer worden. Het wordt zwaar. Maar ik ga dit doen. Want daar hadden we het in de auto ter voorbereiding op dit gesprek ook even over. Van joh, het is gewoon... Je gaat beginnen en op een gegeven moment zit je in een soort zone, wat hij zelf zegt. En dan ga je wel. En dan kom je echt wel een keer tegen dat je denkt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar uiteindelijk, als je daar mentaal wil komen, dan kom je er wel. En dat is ook iets wat ik zelf met me meedraag. Want ik kom ook wel eens dingen in mijn dagelijks leven tegen, of fysiek tegen, dat je denkt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Of hoe ga ik dit in godsnaam doen? Maar als je daar dan uiteindelijk bent om daar mentaal... ook naartoe te willen of daar te zijn, zeg maar, dan kom je er wel.
3: Ja, dus mentaal is gewoon key. Dat vereist dan denk ik nog de meeste training, toch?
2: Ja, absoluut. Ik ben wel afgelopen jaren heel veel bezig ook met, laten we zeggen, persoonlijke ontwikkeling. En dat is ook iets wat ik veel probeer mee te geven via mijn social media, via mijn kanalen. Om toch jonge gasten te helpen om het uit zichzelf te halen, zowel fysiek als mentaal. Dus ik merk ook dat een heleboel jonge gasten bijvoorbeeld in mijn berichten komen om te vragen van hey, ik zit met dit, hoe zou jij ermee omgaan, dat soort dingen. En ik vind dat heel fijn om te kunnen helpen en daar leer ik zelf ook uit. Uiteindelijk kan ik die jongens wel alleen maar leren wat ik natuurlijk zelf al heb geleerd, want anders kan ik het natuurlijk ook niet teachen. Maar het is zoiets waar ik al dusdanig lang mee bezig ben. Is het vanuit boeken, is het vanuit podcasts, is het vanuit zelf gewoon ervaringen opdoen en langs een psycholoog gaan bijvoorbeeld, ja. Dat is iets waar ik al veel mee bezig ben.
3: Maar hoe reageert jouw achterban, jouw doelgroep op dit initiatief?
2: Eigenlijk supergoed. Iedereen is wel een beetje van je sport niet, zeg maar. Ineens 50 kilometer, ik zeg ja. En heel veel mensen vragen toch, hoe ga je dat doen? Heel eerlijk, ik weet het zelf ook niet. Ik zorg gewoon dat alles goed voorbereid is eromheen. En ik moet gewoon gaan rollen.
1: Ik zou je broer vragen en dan zet je hem op kop en jij uit de wind.

0: Bijna.
1: Gewoon als haas, ga ik er gewoon achteraan.
2: Als haas, ja.
0: Het is gewoon instappen en gaan eigenlijk. Hè? Want je moet er ook niet te veel over nadenken. Want als je er te veel over na gaat denken, dan gaat het je in de weg zitten.
2: Ja, toch even over de tocht zelf. Je hebt al een tocht in gedachten. Waar ga je rijden en hoe lang wil je erover doen en dat soort dingen?
1: Ja, ja, ik heb dus een route getekend. Eigenlijk vanuit het huis van een vriend van mij naar mijn broers huis. Dat is exact 50 kilometer. Dus die route ga ik afleggen. Is van Culemborg naar Nijmegen. En hoe lang ik erover ga doen, dat laat ik nog even in het midden. Want ik heb momenteel een giveaway lopen op mijn Instagram account. Dat als jij een donatie doet voor het goede doel. En raad hoe lang ik er ongeveer over doe. Dan maak je kans op een leuke prijs.
2: Ik wil het niet ingewikkelder maken. Maar hoeveel hoogtemeters zitten in je parcours? Als je naar Nijmegen gaat, die er best in zitten.
1: Ja, nou, volgens Google Maps is het voornamelijk vlak. Dus daar probeer ik aan vast te houden.
3: Ja, maar ik kan mijn eigen ervaring vertellen als Google zegt voornamelijk vlak. Ja. Betekent dat er ook wel echt wat in zit.
1: Ja, dat is echt wat we gaan meemaken. En wat ik zeg, maakt niet uit wat er op mijn pad komt. Het wordt gewoon, het wordt lang, het wordt ellendig. Maar het wordt gewoon afmaken.
2: Nou, René Martens die doet aan handbiken, dat weet ik. Maar ik denk, een beetje lang viaduct kan voel je al volgens mij. Dus, en ik denk dat het zeker in een gewone rolstoel ook van toepassing is.
1: Ja, dat denk ik ook zeker. Maar goed, ik hou dan lekker eraan vast dat wanneer we omhoog gaan, dat we ook voor zover een keertje naar beneden gaan. En dat scheelt dan wel weer.
3: Dat is wel te hopen in. Ja. Inderdaad. En Micha, als we het toch hebben over sporten en toegankelijkheid, deze uitzendingen. Hebben jullie het als broers wel eens op momenten dat, nou ja, over momenten dat sporten wel of niet ook toegankelijk voelt? Heb je daar zelf ook ervaring mee?
0: Nou ja, laat ik het zeggen. We hebben het niet per se over sporten alleen. We hebben het ook gewoon over het meedoen en het participeren in de samenleving in het algemeen. En wat dat dan met zich meebrengt. Want ik ben natuurlijk de oudste broer van Rowan. Dus ik kan hem dan weer dingen leren die hij anderen kan leren wellicht. En dat maakt dan wel dat we af en toe zeggen van ja, het feit dat ik hier vandaag ben, is dat kan omdat hij mij ophaalt. Weet je wel, omdat je die gesprekken hebt om mee te kunnen doen. Heb je soms mensen nodig, dat werd eerder ook al gezegd, om het voor elkaar te krijgen. En dat soort normale dingen, door het met elkaar erover te hebben, normaliseer je eigenlijk dat wij er zijn, zeg maar. En dat zet ik even als wij weg als groep. Maar in principe ben je gewoon mens en wil je gewoon je ontwikkeling doormaken. En daar heb je een aantal dingen voor nodig. En dan heb je het ook over mentale stukjes, maar ook over het lichamelijke. Want ik heb ook gesport. Ik heb tot een aantal jaar geleden, precies het jaar weet ik niet meer, maar tot een aantal jaar geleden best wel fanatiek gerolstelhockeyd bij een best wel bekende club. Nooit echt heel hoog, maar gewoon wel fanatiek meegedraaid. En dat kon op een gegeven moment niet meer, omdat het lichamelijk gewoon even niet ging. En dan moet je ook een bepaalde keuze mentaal maken om dat niet meer te gaan doen. En daar heeft Rowan wel zijn de struggelingen van meegekregen. En dan hebben we het niet per se gehad over die struggelingen, want dat was op dat moment niet nodig. Maar wel in het algemeen van joh, wat betekent het nou eigenlijk op het moment dat je struggelingen ervaart?
3: Ja. Ja, dat is dat, maar dat zijn ook natuurlijk momenten waarop het leven, uiteindelijk is het, we hebben het natuurlijk heel vaak hier over sport en over topsport. Maar ja, het begint natuurlijk gewoon met het reguliere leven.
0: Het sport, als je het goed doet en je krijgt het mee en het lukt lichamelijk, is sport een mooie aanvulling op je leven. Maar uiteindelijk het meedoen en het daadwerkelijk participeren begint al veel eerder.
3: Ja.
0: En kom je al veel eerder dingen tegen waarvan je denkt, oh, wacht even, misschien moet ik hier even over nadenken. Of, oh shit, die drempel is toch niet heel handig. Maar uiteindelijk gaan we het doen.
3: Ja.
0: Heel recent voorbeeld. Wij kwamen hier naar de studio toe. En het eerste wat ik tegenkom is een trap. Kan ik zeggen tegen Rowan, ja, we moeten een uitgang vinden waar ik de trap niet op hoef. Of ik trap gewoon die trap op, letterlijk. Ja. En ik zeg gewoon, oké, mentaal moet ik dit gaan doen, want lichamelijk is het zwaar. Maar we gaan gewoon die trap op. Punt. En dat heb ik niet zo letterlijk tegen hem gezegd. Maar daar ben je zelf mee bezig. Van oké, ik kan nu een half uur op zoek gaan naar een uitgang. Of gewoon die trap op gaan. Weet je wel, dat is even een stap die je moet zetten, letterlijk.
3: Ja.
2: Ja, want dan loop je dus blijkbaar toch. Ja, zo
0: letterlijk tegen een trap aan.
2: Ja. En het is natuurlijk een prachtige actie. Laat het duidelijk zijn. Want ik vind hem echt heel bijzonder. En ik ga er vanuit met je achtergrond dat je dit ook goed in beeld gaat brengen. En gaat uitdragen. En ik denk dat dat ook enorm belangrijk is. Ook als Ja, ook wel als voorbeeld van dat er eigenlijk heel veel mogelijk is. Hè? Dus denk in mogelijkheden, denken. Er is een trap, maar ja, hoe gaan we die trap nemen? Zo zit ik ook in het leven. En barrières zijn er om weg te nemen, dan wel erover om te overwinnen. Maar wanneer is voor jou, maar ook voor jou, de actie geslaagd?
0: Ik denk dat als wij met elkaar kunnen concluderen dat dit soort gesprekken die ik nu op de radio met jullie heb, of en die acties die Rowan nu doet, of die actie die Rowan nu doet, niet per se meer nodig is. Dus dat het niet meer iets speciaals is, maar dat het gewoon onderdeel is van de maatschappij of onderdeel is van wat wij vandaag of morgen doen, dan is de actie geslaagd. En dan heb je het af en toe nodig dat er zoiets als dit nu gebeurt. Maar op het moment dat we het normaliseren, dat mensen gewoon meedoen, in welke vorm dan ook, dan is de actie in het, voor nu, zou het geslaagd zijn als die mijn huis haalt.
3: Ja.
0: Maar als je het heel wat breder trekt, dan is de actie pas geslaagd op het moment dat dit soort dingen niet meer nodig zijn. Dus haakjes.
1: Ja, ik sluit me daar volledig op aan. En ik denk dat het gewoon naast het afleggen van de route en een mooi geldbedrag ophalen, is het denk ik heel erg belangrijk om gewoon duidelijk te maken dat we mensen met een beperking niet per se extra veel meer aandacht moeten geven, maar gewoon vooral moeten gaan erkennen. Want ik denk dat dat vooral een beetje is wat nu nog mist. En ja, soms heeft mijn broer misschien even een extra handje nodig of iets. Maar verder, zo'n sport bijvoorbeeld, zouden we iets zelf gaan doen. Ik denk dat hij mij de volledig eruit de rolstoel hockeyt en me gewoon aan de kant beukt. En ik denk dat dat gewoon iets is wat we gewoon moeten gaan beseffen. Dat het normaal wordt. Want ik denk als je het juist heel erg extreem veel aandacht gaat geven, ga je juist weer een onderscheid creëren. En ik denk dat we dat daar vanaf moeten blijven. Ja. Maar inderdaad wel die erkenning.
3: Ja, dan krijg je daarmee de positieve discriminatie toch?
1: Ja, exact. Ja.
3: Nu zitten we een beetje qua tijd. We zitten al ver over 2 uur. Ik kijk om mijn pols, terwijl ik geen horloge heb. Maar ja. Jij had nog iets. Jij wilde nog iets per se met deze jongens doen.
2: Nou, het lijkt me duidelijk dat Rowan in dagelijks leven geen rolstoel gebruikt. En hij heeft deze actie ook heel mooi bedacht. Maar er was nog één essentieel onderdeel wat hij ook aan het fonds vroeg. Van God, kunnen jullie wel die rolstoel voor mij regelen?
1: Ja,
2: toen hebben wij, ik denk niet keihard ja meteen gezegd. Maar wel gezegd van, nou, denk dat het wel gaat lukken. En nou, wat een toeval. Vandaag hebben we ook René in de uitzending natuurlijk gehad. En ja, als ik het kan regelen, dan moet René het doen. Dus bij deze, René, dank je wel weer. Maar volgens mij kan jij Rowan gaan helpen bij deze actie. En ik denk dat je er alleen maar heel veel waardering voor hebt.
3: Ja, want laten we even, René, dan pakken even deze microfoon hier. Dan,
4: Nou ja, nog sterker. Ik heb hem gelijk meegenomen. En ik denk dat een mooi rolstoel is waar je ding mee kan doen. Je kunt hem ook gewoon helemaal aanpassen aan hoe je er zelf wat het beste voor jou is om in te rijden. Want dat maakt er altijd net even wat uit of dat hoe je wielen staan en de diepte en de breedte. Dus ik denk dat het mooi geschikt voor je gaat zijn.
1: Kijk, dat is super fijn. Echt super dankjewel. En ik heb nogmaals, ik weet ook niet hoe ik het anders had gaan doen. Dus dit is echt perfect. En ik wist gewoon, het gaat gewoon allemaal lukken. En mede door mensen als u kunnen we dit ook weer tot een mooi einde laten komen.
4: Ah, super. Nou ja, en ik wens je ook super veel succes. Het is denk voor heel veel mensen jammer dat het radio is. Want als je met deze outfit de challenge aangaat, dan gaat het aan aandacht je niet ontbreken.
2: In ieder geval heeft Rowan, kan hij het materiaal niet meer als smoesje gebruiken.
1: Zeker.
2: Dan krijg je een hele goede stoel.
1: Ja, daar gaat het niet aan liggen.
3: Nou ja, misschien tot slot nog ook al iets eigenlijk heel belangrijks. Wanneer is de challenge?
1: Ik ga 23 augustus doen. Dus iets meer dan een week.
3: Waar kunnen mensen meer info vinden, doneren?
1: Je kan op mijn Instagram account, Rowan Kilian, kun je het vinden. En er zal uiteindelijk een aftermovie komen en die zal op mijn YouTube komen. Eigenlijk al mijn socials zijn Rowan Kilian, gewoon mijn volledige naam. En daar kun je alles vinden. Er zit een link in mijn bio. En via die link kun je doneren aan Fonds Gehandicapten Sport.
3: Ja. Zou ik dat
0: zeker doen.
3: Zeker doen. Inderdaad, nou ja, je haalt de woorden uit mijn mond, Micha. Ik wil tegen de mensen thuis zeggen, inderdaad, ga dat zeker doen. Rowan en Micha Kilian, mag ik jullie allebei danken voor jullie komst hier naar de studio. En natuurlijk jou alvast heel erg veel succes.
1: Dankjewel.
5: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. Do you ever

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. Sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk een oververhitting in een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, zeg maar, die overeenkomst zeg maar, te beperken.
1: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een overhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus ook een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. Dus als je flink gaat hardlopen, dan loop je al temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Ja, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: sporten vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Is een prachtig verhaal. Heeft hij eigenlijk op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal en hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicaptensport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: En heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
3: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang ben je ook bij Fonds Gehandicaptensport actief geweest. Mooie tijd geweest.
3: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NRC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicaptensport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Niek, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
4: Tje. Dat gaat echt terug tot 92. Want Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Ik misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
3: Ja, heb je ons geholpen. Ja, bij Sunrise Ben ik ook gezeten. Ja,
4: misschien is dat wel het mooiste denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken. We gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij toen die hele echt eerste serie. Die rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
3: Ja, klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
4: Ja, precies. Ja. Dus daar is heel belangrijk. Gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. En René weet natuurlijk heel veel van enerzijds van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Nou, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
3: Ja, zeker. En dat is, ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen. En dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik er, in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent. Ja, het is ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
3: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, dat we zegt in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
4: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zal Nederland nog wel iets van kunnen leren?
3: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker.

0: Ja, als ik dus als gevolg van een ongeval zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, nou, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
1: Ja. Ja.
0: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
2: Ja. En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
0: Dat is wel. Maar, dat, is, ja. dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
2: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Ja, dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Hoe was dat? Er was een hele andere tijd natuurlijk.
0: Een hele andere tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Nou, weet je, je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, nou, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als na een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om, nou ja, vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, oh, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, oh, mijn ouders, hoe hebben dat beleefd? Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste... Mijn van 14, toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik van, weet je, als je kind nu een ongeluk krijgt, hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel, ik ben opgegroeid op een boerderij, wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken en meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij, nou ja, ik vond de rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Nou, daar gaf iemand training die wij beide goed kennen, Ben Klerks. En nou ja, die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan, nou, en dat, ik denk dat dat van alle tijd is, dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
2: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
0: Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
2: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
0: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Nou, dat is best lang. 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van, nou ja, die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Nou, dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, ja, dat was de sport.
2: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan, nou ja, op slag verliefd werd?
0: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En nou, soms en met paardrijden en op een andere manier gaat het soms te hard. Maar ja, die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met de snelheid en nou, dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk geen weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
2: Ja, wanneer kwam er voor jou dat moment eigenlijk dat het, het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Nou ja, je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je het toch best ver in de sport weten te schoppen.
0: Ja, want het is redelijk snel. In 1986, toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Dan zeg ik, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg ik, nou, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben

0: En gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat, ja, dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
1: Dat is zeker waar. En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel weer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
0: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, het was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoel natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft, we leven natuurlijk in een praktisch stelsel. Dat je één keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
1: Ja, ja, wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel. Ja. Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op het gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
0: Ik zie voor de sport eigenlijk, hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Om aan te geven van, wat was niet de motivatie van sport, maar kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè? En, ja. En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
1: En die Rukert was.
0: En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten, hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of dat mensen die eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar dat zit ergens in ons. Dat zit ergens. Daar zou je een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen, nou, als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
2: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
0: Zeker. En trots. Ik denk ook vooral trots. Ja. En dat, ik maak ook altijd maar een beetje het gekke vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft overwanten in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanten uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Weet je, kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denken mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even de mindset.
1: Ja, en als je dan kijkt naar hulpmiddel voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet, fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen, daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
2: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
0: Ja, dat is altijd interessant in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is. Maar van ja, een heel logisch gevolg van, dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, het begint. Ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nico loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporten. Die sporten moeten gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
1: Ja, en als ik dan kijk toch even naar de jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
0: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicaptensport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, de gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten.
1: Ja.
0: En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, ja, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op de goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen, dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we een soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
1: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, Centraal Loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk vind ik best wel een hele mooie groep. VNG heeft het nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap.
0: Ja.
1: Kijk, hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3600. En we gaan na 7 jaar maximaal 8400 gratis sportadvies erbij van het Unix Sportenloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
0: En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukte al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorzieningen nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, nou ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
1: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeente meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
0: Ja, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40, 50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto goed voorbeeld, goed volgen, denk ik.
2: Ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
0: Graag gedaan, dank je.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad. Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van de situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit als dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, ja, dit kan gewoon niet oké zijn. En via via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk, maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje, met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. De pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van, hé, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb het niet meegedaan, maar wel gekeken. en als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. En het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest, maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. Dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen, meteen een Europese titel, in Stockholm wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders als wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK-gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want ja, hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En nou ja, je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien ja, het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals we dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danloos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hen zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen voor mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het CrossFit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Nou ja, dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk ja, gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther, dan zitten er wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En ja, er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Ja, als je je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik ja, toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram account, edester. daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ster, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.

All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Eros, welkom in de studio.
1: Bedankt dat ik er mag zijn.
0: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn. Want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
1: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
0: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
1: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
0: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
1: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
0: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
1: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
0: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
1: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
0: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
1: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
0: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
1: 8 jaar.
0: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
1: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
0: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
1: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
0: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
1: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
0: Maar wat is er met de kleur band die je hebt?
1: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
0: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie of...
1: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
0: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
1: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En,
0: je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
1: Ja, hoe zag de

0: Ik wil dat er op dat moment uit. Ja, ik. In het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
0: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
0: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
0: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik. Daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het ja, judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
0: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
0: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... Onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup... Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig. Die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. Nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen. En we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn, dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon. Zon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.
2: All Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
7: Voetbal. Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
8: Hockey.
9: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Darts. Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
11: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je me opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja Frank, het laatste nieuws op het gebied van sportsmarketing. Wat heb je voor ons verzameld deze week?
2: Ja, het was weer moeilijk keuzes maken, maar goed, ik heb mijn best gedaan. Het wereldkampioenschap voetbal 2026 was nog niet afgelopen met alle nasleep van meneer Infantino. Of de discussie barstte alweer los. Waar moet de finale in 2030 plaatsvinden? Dus over 4 jaar.
1: Dan wees van, wat is het? 6 gastlanden hebben of zo? Hè?
2: Ja, we hebben 3 landen in Zuid-Amerika. Uruguay, Paraguay, Argentinië. We hebben in Afrika Marokko als het belangrijkste land. En we hebben in Europa Spanje en Portugal. Het heeft alles weer te maken met het rotatieschema. Waardoor in 2034 Saudi-Arabië kon worden aangewezen als de organisator van het WK voetbal. Zo doet de FIFA zaken. Zo gaat dat.
1: Precies.
2: Maar goed. Dus Spanje en Marokko zijn de belangrijkste gastlanden. Naast de 3 wedstrijden wat ik net al zei in Argentinië, Uruguay en Paraguay. En ook nog enkele wedstrijden in Portugal. Spanje heeft natuurlijk het bijna geheel gerenoveerde Camp Nou in Barcelona. En het indrukwekkende, ook volledig verbouwde Bernabeu van Real Madrid. Maar Marokko, die laat daar geen gas over groeien. Die laat dan echter een volledig nieuw stadion bouwen. Met een capaciteit van 110.000 in Rabat, de hoofdstad van Marokko. En de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond die zegt al, wij doen voldoen aan alle wensen van FIFA. Ze hebben nu nog zeker inspraak in hoe het stadion eruit moet zien. En het helpt, want die meneer Lekia is voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, is een persoonlijke vriend van meneer Infantino.
1: Nou, wat
2: we weten hoe Infantino zaken doet. Dus nou, en toevallig, of niet geheel toevallig, heeft de FIFA afgelopen week een kantoor geopend in Rabat.
1: Nou.
2: Voor het Afrikaanse continent. Dus het zal een lastige strijd worden voor Spanje. En een minpuntje ook voor Spanje is dat Javier Tebas, jou wel bekend, de man van de Spaanse Liga en de vicevoorzitter van de Spaanse voetbalbond, die heeft na het WK geroepen dat de voorzitter van de FIFA moet per direct uit zijn stoel ontheven worden. Want hij heeft vernietigd het voetbal. Nou, dat helpt natuurlijk niet om een keuze te maken waar de finale gespeeld gaat worden. Aan de andere kant is Infantino ook weer een persoonlijke vriend van Florentino Perez. De voorzitter van Real Madrid. Dus dat wordt nog, dit is een wordt vervolgd onderwerp ongetwijfeld, waar we later nog op terug zullen komen. Als meneer Infantino er dan überhaupt nog is. Dat is weer een ander verhaal.
1: Als voorzitter wel te verstaan.
2: Ja. van het WK over naar het clubvoetbal. En dan begeven we ons, of gaan we naar Londen. Arsenal en Emirates hebben hun huwelijk, dat al werd afgesloten in 2006, verlengd tot en met 2033. Emirates blijft op het shirt en blijft de naam geven van het Londense stadion. De deal is verlengd voor 70 miljoen ponden per seizoen. Het is het langslopende contract in de Engelse Premier League. En de verhoging van de komende jaren bedraagt maar liefst 20 miljoen. Dus ze gaan van 50 miljoen per jaar naar 70 miljoen per jaar. En dat zegt iets over de hoogte van het plafond die nog absoluut niet bereikt is in mijn ogen. En Arsenal heeft natuurlijk het voordeel dat ze kampioen van Engeland zijn op dit moment. Dat heeft ze ongetwijfeld geholpen hebben in de tweestrijd, voor zover je daarover kunt spreken, met Emirates. En ze waren finalist in de Champions League. Dus ze doen het goed. Emirates heeft zoals bekend vele sponsordeals met Europese topclubs. Waarvan de 100 miljoen per jaar per seizoen euro's met Real Madrid de kroon spant. Dus ze zitten ook niet bij de eerste de beste clubs. Dan van Londen naar Liverpool. Ook daar een hele interessante ontwikkeling. De oprichter en groot aandeelhouder van Amazon, Jeff Bezos, zou een derde van de aandelen Liverpool willen kopen. Hij koopt die dan van John Henry en dat is de baas van de Fenway Sports Group, die is eigenaar van Liverpool. Jeff Bezos kan de 2 miljard die hij geboden heeft, kan hij goed missen, want hij wordt volgens Forbes wordt hij ingeschat voor $280 miljard.
1: Wel gelijk ook paniek hè, trouwens in de fanbase van Liverpool. Die sprong gelijk op een achterste zelf.
2: Nou, het is natuurlijk inderdaad best wel merkwaardig, want meneer Jeff Bezos staat niet bekend als een sportliefhebber. Meneer Jeff Bezos staat bekend als een fysant rijke meneer, een oprichter en baas van Amazon. En Amazon heeft vooralsnog weinig of niets met sport. Met Amazon Prime zijn ze wel bezig als streamingdienst om ook meer en meer sport naar zich toe te trekken, net zoals Netflix dat doet. Maar ik vind het een teken aan de wand dat dit soort mannen die uit zijn op macht en geld, dat die echt ook nu de sport ontdekt hebben. En dat ze dan zich kunnen inkopen met de vele miljarden die ze hebben in alles wat ze maar voor ogen hebben. Dat is helder.
1: Ik ben het te bedenken. Zitten ze niet met hun Amazon Web Service, dat AWS in de Formule 1, die AI service?
2: Ja, klopt. Ja, daar zijn ze ook al aan bezig. En wat is natuurlijk ook een wereld die waar veel te veroveren is, nog vooral in Amerika. Waar nu al, we hebben Las Vegas, Austin.
1: Miami.
2: En Miami. We hebben er al drie van de kalender van de Formule 1 zit al in Amerika. En er wordt nu ook al gesproken over een race in New York. Dus en ik denk dat Liberty Media als eigenaar van het geheel daar best wel trek in zullen hebben.
1: Ja.
2: Ik blijf dan weer even in Londen, want Chelsea betaalt een clubrecord transferbedrag van $157 miljoen voor Aston Villa's ster en spits Morgan Rodgers. Ook Arsenal was in de race, maar die konden dat bedrag kennelijk niet matchen of wilden het niet matchen. Rodgers werd in 2024 gekocht door Aston Villa van Middlesbrough voor $15 miljoen.
1: Tel uit je winst.
2: Dus van $15 miljoen naar $157 miljoen. Dat is geen slechte zaak voor Aston Villa in de 2 jaar tijd dat ze hem hebben mogen opstellen. In Real Madrid blijvend even. Vinicius Junior blijft bij Real Madrid. En ook daar plast Arsenal naast de pot. En Real Madrid blijkt naast Rodi te grijpen. Die gaat weer naar Barcelona. Is het laatste gerucht. En dat wordt een interessant middenveld bij Barcelona. Met Frenkie de Jong en Rodri.

0: Maar ik heb ook weer gehoord dat ze ook weer contact hebben gehad met Xabi als trainer, als bondscoach.
1: Oh, dat is voor mij nog even nieuw. Maar ja, ze zeggen ook dat ze in contact zijn met Pep Guardiola. Dus ze zoeken het wel in Spanje, maar dat is natuurlijk Jordi die erachter zit. En die heeft natuurlijk de contacten met al die mannen. Maar ja, ik ben het er met je eens, als het Roberto Martinez zou worden. Hij heeft heel goed gepresteerd met België, want hij in zijn tijd stond België opeens nummer 1 in de FIFA-ranglijst.
0: Ja.
1: Terug naar eigen land. Nu zo bij het begin van de Vriendenloterij Eredivisie. Heb ik weer eens even gecheckt naar de salarissen in die Eredivisie. Weten jullie, die vraag ik aan jullie beiden, wat het gemiddelde salaris is van een speler in de Eredivisie? Erik, wat denk je?
2: 400.000 euro.
1: Robert?
0: Ik denk iets van 168.000 euro.
1: Erik zit er heel dichtbij. Het is 419.000 euro.
0: Zo.
1: 5 jaar geleden was dat 308.000. Dus het is ruim een ton gegroeid in 5 jaar. Die 36% groei, dat is het sterkst van de grootste competities in Europa. Dus in Nederland groeien de salarissen meer dan zelfs in de Engelse Premier League, waar ze groeien met 34%. In de Duitse Bundesliga groeien ze met 28%. Dan toch nog even een kleine terugblik op het afgelopen WK en een inzicht in welke 5 clubs het meeste spelers leverden voor dit WK. Nou, dat waren Manchester City, niet geheel verbazingwekkend. Alles wel niet kampioen van Engeland, zoals we weten, maar met 19 spelers. Bayern München leverde er 17. Paris Saint-Germain 16. Arsenal ook 16. En Barcelona 15. Opvallend, Real Madrid ontbreekt.
0: Ja, maar geen enkele Real Madrid-ster ging met Spanje mee. Dus daar ga je al.
1: Dan de oceaan over naar de Verenigde Staten. Een opmerkelijk sponsorschap werd getekend in de Verenigde Staten. En wel met bij de NFL, de National Football League. Het Ierse whiskymerk Jameson, onderdeel van het Pernod Ricard concern, betekende een mondiale deal, zijnde de status Global Spirit sponsor, voor minimaal 3 jaar voor naar verluidt $40 miljoen per jaar. Het merk zal activiteiten en exclusiviteit genieten bij alle evenementen van de NFL. Ja, en ze zullen bij grote wedstrijden en zeker ook bij de Super Bowl zullen ze aanwezig zijn in alle hospitality units. Ik zet toch eerlijk gezegd, maar het is misschien enigszins hypocriet wat ik nu zeg, maar ik zet toch een vraagteken bij een whiskymerk zo nadrukkelijk aanwezig in de sport. Heineken heeft ook altijd gezegd, wij willen wel aanwezig zijn in de sport, maar in de derde helft. En we willen niet op shirt staan, dus niet een verbintenis met personen. Dat vind ik nog heel erg goed. Maar een dergelijke dominante deal met het exclusieve whiskymerk van een sportcompetitie, een van de grootste sportcompetities ter wereld, vind ik, ja, too far-fetched. Vind ik eigenlijk een beetje, moet je niet willen als whiskymerk, in mijn ogen. Maar goed, ik ben benieuwd naar jullie mening daarover.
2: Wist je dat de shirtsponsor van de hockeyclub Den Bosch Scotch Investments is? En ja, dat is niet het whiskymerk, maar is het investeren in whisky als beleggingsobject. Ja. Dus dat is net, in Nederland mag het ook niet, hè? Zouden whisky niet op de shirts mogen? En dit mag dan net wel eens net de regels omzeilen.
1: Net even het randje opzoeken.
2: Net het randje opzoeken.
0: Ik weet het niet zo goed. Want het is, aan de ene kant, ja, weet je, is het natuurlijk prima. Want we hebben natuurlijk in heel veel verschillende sporten hebben een soort van officieel drankje slash merk wat er aanhangt. Maar ik zie de match, whisky, toch misschien voor iets fijner publiek met American Football, NFL. Dat zie ik nog niet helemaal, zeg maar.
1: Nee, je zou eerder zeggen,
0: Budweiser of zo.
1: Laat ze dan maar bijvoorbeeld whisky, als ze dan een sport willen doen, bijvoorbeeld de paardensport of zo.
0: Ja, precies. Ja. Of golf of zo.
1: Golf zou je ook nog kunnen voorstellen.
0: Ja.
2: Wat ik in de Nederlandse context wel altijd een moeilijke discussie vind, is dat enerzijds is het natuurlijk, denk ik, goed als sport dat je je maatschappelijk verantwoord opstelt en dat niet alle merken verbonden zijn aan de sport. Maar aan de andere kant, wordt er een steeds groter beroep gedaan op de sport om zelfredzaam te zijn. En dan vanuit die hoek vind ik dat juist wel wat meer zou moeten mogen. Want je zet de sport aan de lat om zelf te verdienen. En als je dat dan ook nog allemaal gaat beperken. Dus dat vind ik altijd een moeilijke discussie. Ik weet niet precies waar de grens hoort te liggen.
1: Nee, het is, ik ben het volstrekt met je eens. Het is een hele moeilijke discussie. Want we hebben natuurlijk al sigaretten, tabak, dat mag niet in de sport. Begrijpelijk. Alcohol is hier en daar ook al heel erg lastig. Ook nog wel begrijpelijk. Maar wat doe je dan bijvoorbeeld?

0: met de airlines. Hè, die enorm veel CO2-uitstoot hebben en de aarde vervuilen. Ja. Wat doe je met Coca-Cola? Wat doe je met McDonald's?
1: Ja.
0: En Coca-Cola is natuurlijk een algemeen product. Maar we weten allemaal dat het niet al te gezond is voor onze kinderen.
1: Nee, of hetzelfde. In Nederland zien de politie vaak de grens ook niet meer tussen... bijvoorbeeld de staatsloterij die als loterij de sport ondersteunt en financiert. En een gokbedrijf. En een loterij en een gokbedrijf. Die zitten soms in één organisatie. Maar dat is ook echt wat anders.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Goed, ik ga nog even terug naar Europa. Naar München. Bayern heeft een omvangrijke deal gesloten met Google. En dat vind ik heel erg interessant. De intentie is hoe AI, Artificial Intelligence, optimaal kan worden ingezet in de voetbalindustrie. Bedragen zijn niet bekendgemaakt, maar ik vermoed dat het een gesloten beursdeal is. Want Bayern wordt daar beter van. En als Bayern beter wordt, dan worden ze aantrekkelijker voor alle stakeholders, voor alle sponsors, voor de fans, voor de spelers, et cetera. En ik denk dat dit in de toekomst in veel meer sporten zal gaan gebeuren. Dat er partnerships worden gesloten van met gesloten beurs, waardoor de sport nog beter wordt dan zal zijn. Jij weet daar alles van, want jouw voorzitter zit ook in die hoek.
1: Ja.
0: En die hebben we hier ook al een keer als gast gehad. En hebben we ook gesproken over AI en de implementatie ervan in de sport. Het kan zoveel betekenen ook met individuele data van spelers en et cetera. Dus,
1: ik moest er net aan denken toen een van je vorige nieuwtjes. Dit zou ook de reden kunnen zijn voor Amazon Web Services om in Liverpool te stappen. En dat Liverpool het ook fijn vindt. Want die kunnen vergelijkbare dingen.
0: Ja.
2: Enige kritiek wat ik daar dan wel op zou hebben is... Waarom hebben ze dan ook gekeken naar een Europese partner? Bijvoorbeeld een Claude, bijvoorbeeld. Als je dan toch hebt over AI services. Ja. Want ja, daar staat natuurlijk sowieso de laatste tijd wel wat ter discussie over de macht van Amerikaanse softwarebedrijven.
0: Absoluut, absoluut. Maar ja, wellicht speelt daar dan toch het geld weer een rol. En de wereldwijde macht die een Amazon heeft, vergeleken met een kleinere partij uit Europa.
2: Wie weet.
0: Ten slotte nog een onderwerp en een hele andere sport. We gaan even naar golf. Begin dit jaar maakte de PIF, de Public Investment Fund van Saudi-Arabië, bekend dat het na de financiering van de golftour, de LIV Tour, waarin ze etterlijke miljarden, ik meen zelfs 5 miljard hebben gepompt de afgelopen jaren, dat ze ermee zouden stoppen. Want het was geen succes. Er kwamen niet genoeg spelers op af. En de spelers weigerden niet zozeer natuurlijk vanwege het geld. Want het geld was zeer aantrekkelijk. Maar vanwege het feit dat ze dan zouden worden blacklisted door de PGA Tour.
2: Ja.
0: En dat is natuurlijk toch de tour waar het om gaat. Met de majors er ook in. Echter, wat is het geval? Scott O'Neill, dat is de CEO van de LIV Tour, heeft deze week bekendgemaakt een nieuwe financier, CQ hoofdsponsor, voor de tour te hebben vastgelegd. En hij zou al getekend hebben zelfs. Voor meer jaren. Onderdeel van de nieuwe deal zou zijn dat de deelnemers, die tot nu toe huiverig waren, zoals ik net al zei, vanwege de PGA Tour, dat die deelnemers aandeelhouders worden in de LIV Tour. En dan zouden zij niet alleen prijzengeld incasseren wat ze winnen in die toernooien, maar ze zouden ook een onderdeel van de winst naar zich toe kunnen trekken.
2: Er was toch al een model, het oorspronkelijke model, dat ze dan ook een... dan heb je zeg maar van die teams waar ze dan deel van uitmaken. Die konden dan weer sponsors aan zich binden. En een bepaald percentage van die inkomsten van die sponsors zou dan ook weer naar de spelers gaan.
0: Ja, dat was te ingewikkeld. Heeft de LIV Tour op een gegeven moment bekendgemaakt. En dit is...
2: Dat snap ik wel.
0: Simpeler. En de Tour zou ook nu gaan bestaan uit 10 toernooien. 5 in de Verenigde Staten. En 5 in andere delen van de wereld. Ongetwijfeld ook eentje in Saudi-Arabië.
2: Ik ben wel benieuwd welke partij daar dan ingestapt is. Want
0: ja,
2: ze
0: hebben al toppers aan boord van de LIV Tour. Maar nog absoluut niet de wereldtop. Maar wel toppers als Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, John Rahms, Cameron Smith, Martin Keimer, de Duitser, Sergio Garcia, die is Spanjaard. En die zouden al aan boord blijven door deze nieuwe beslissingen bij de LIV Tour. Dus dat geeft een indicatie van dat er toch topspelers bereid zijn aan boord te blijven. En ja, gevallen zijn voor die aandelendeal.
2: Dat lijkt me wel echt weer typisch als dan, weet ik veel, een soort nevenbedrijf van een of andere kroonprins of de broer van of zo. Dat die dan in dat gat stapt wat het PIF heeft achtergelaten.
0: Dat denk ik ook. Want de fondsen van dat PIF zijn indirect en direct zijn gigantisch. Je weet het, 650 miljard zit er in dat fonds. En al die kroonprinsen hebben wat te zeggen en die willen ook een speeltje hebben. Dus ik ben het volstrekt met je eens. Die CEO, die Scott O'Neill, dat is een Schot. Die zegt wat zijn bazen hem roepen te laten zeggen. Hij heeft ook gezegd dat hij al meerdere sponsors zou hebben. En in september aanstaande gaat bekend worden wie dat zijn en wat ervoor betaald wordt. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik heb zo toch mijn twijfels over dit hele verhaal. Ik denk toch dat de golfers ook enige vorm van loyaliteit tonen naar de PGA en naar de majors. En dat, de echte toppers. Ik zie dat niet 1-2-3 gebeuren.
2: Nee.
0: Dat was het voor wat de nieuwtjes betreft.

0: Goal Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
4: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
5: Een hele goede middag. Je luistert weer naar een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze vrijdag 3 april. En vandaag, ja, ik ben heel erg blij dat ze hier bij mij in de studio is. Want ik heb weer een co-host en niet zomaar iemand. Ik mag toch geruststellen, volleybalgrootheid Maret Grothuus. Maret, welkom.
7: Dankjewel, maar zo groot ben ik niet, hè? Ik ben maar 1,80.
5: Ja, maar ik ben 1,70. Dus voor okay, mij ben je, okay, voor okay, mij okay, ben je okay. Groot.
7: Oké, klopt.
5: Jij bent vandaag mijn co-host, dus dat wordt ontzettend leuk. Heb je dit trouwens eigenlijk al eens eerder gedaan, zo op deze manier?
7: Nee, ik heb wel een podcast met 3 andere meiden, maar dit is mijn eerste keer.
5: Ja, overigens even reclame maken over de podcast. Is het luisteren waard? Ik luister er ook graag naar, dus dat is hartstikke mooi. Ik ga natuurlijk sowieso met jou vandaag lekker in gesprek over alles wat jij tegenwoordig eigenlijk aan het doen bent. Want nou ja, voor de oplettende luisteraar, en niet al te lang geleden maakte jij nog bekend dat je definitief stopt met je carrière als volleybalster. Je liet ook nog even een open eindje open over wat je nu eigenlijk
7: spannend,
5: doet.
7: Hè?
5: Spannend.
7: Cool.
5: Daar mag je vandaag wel iets over vertellen, toch?
7: Zeker, zeker. Daar ga ik zeker wat over.
5: Hartstikke mooi.
0: All Sports Radio Live.
5: Hey, ik vind het ontzettend leuk dat je hier bij mij in de studio wilde zijn. Jouw enthousiasme straalde al gelijk van het eerste contact eraf. Want ja, dit is denk ik wel even weer iets anders dan wat je gewend bent om te doen.
7: Ja, ik hoef geen kort broekje meer aan nu. Nee. En geen volleybalschoenen en geen kniebeschermers. Dus ik kan gewoon elke dag opstaan en normale kleding aan hebben. En daar word ik ook wel heel blij van.
5: Ja, je hoeft niet te leven in sportkleding meer in ieder geval.
7: Nee, en dat doe ik nog wel. Ik doe nog wel regelmatig fitness om een beetje af te trainen ook. Maar het is een heel ander leven wat ik nu heb.
5: Ja, neem ons toch even mee terug naar dat moment dat je bekend maakt van goh, ik ga er definitief mee stoppen. Is natuurlijk een beslissing wat niet altijd over één nacht ijs gaat. Ja. Het is niet dat je opstaat en je denkt van goh, vandaag stop ik er eens even mee. Hoe is dat moment zo voor jou gekomen?
7: Nou, ik speelde dit seizoen in Turkije bij een Turkse club. En uiteindelijk hadden zij problemen. En de president geloofde niet meer in het team dat wij kampioen zouden worden dit jaar. En hij wilde eigenlijk de speelsters met de best betaalde salarissen wilde hij eruit hebben. Dus daar was ik de één van. Dus eind december, op eerste kerstdag, kreeg ik een telefoontje van de teammanager. Van de president gelooft niet meer in het team en hij wil geen geld meer uitgeven. Dus we willen het contract beëindigen. Dat was natuurlijk wel een shock voor mij. Want ik had nog in mijn hoofd, ik wil nog één seizoen spelen. En ik wil uiteindelijk weer met een beker in mijn hand staan om een kampioen af te sluiten als kampioen. Dat ging dus niet door. En toen dacht ik, ga ik nog 3 of 4 maanden extra bij een andere club spelen om mijn carrière goed af te sluiten? En toen dacht ik heb 22 jaar professioneel gespeeld. Gaat dat nog wat extra's brengen? Nee, dan gaat het niet meer voor mij. Het is mooi geweest en we doen er een strik omheen en bye bye.
5: Nou, in Turkije waren ze even niet op de hoogte van het kopje feestdagen. Dat is gewoon even op eerste kerstdag bellen.
7: Nee, ik wist het ook niet. Want Turkije, daar vieren ze geen kerst. Dus daar waren ze helemaal niet van op de hoogte. Dat hebben ze zich niet gerealiseerd. Daar kreeg ik na de tijd wel hun excuses daarvoor aangeboden. Dat juist op die feestdag kwam. Maar goed, uiteindelijk is dit niet wat je wil. En zo wil je eigenlijk je carrière niet afsluiten. Maar ik kan het hele grote plaatje zien en ik ben wel trots op eindelijk wat ik allemaal bereikt heb. Ja.
5: Nou, weet je, hebt natuurlijk bij heel veel mooie clubs mogen spelen in je carrière. Heel succesvol geweest, ook op clubniveau. Nooit geambieerd om je carrière af te sluiten in Nederland?
7: Daar heb ik wel over nagedacht. Maar de clubs waar ik heb bij gespeeld in Nederland, die bestaan niet meer. Dus de binding die ik had, die heb ik niet meer bij deze clubs. En het is nog wel redelijk ver. Ik woon nu in Haarlem. Dan heb je de dichtstbijzijnde clubs is Sneek, Utrecht of Sliedrecht. Ja, om dat elke dag dat ritje te maken, dat dacht ik, nee, dat is me ook niet meer waard. Het is goed zo.
5: Nou ja, precies. Nee, dan snap ik wel dat je daarvoor kiest om dat niet te doen. Maar ja, het is een moment dat je besluit van, goh, ik ga hiermee naar buiten. Ik stop er definitief mee. Vanaf eigenlijk het moment van die betreffende eerste kerstdag tot aan, zeg maar, 12 maart geloof ik even uit mijn hoofd, dat je het bekend maakte. Daar zit natuurlijk wel een tijdje tussen. Heb je er lang mee gespeeld? Of wat maakte dat het kwam tot die 12e maart uiteindelijk?
7: Nou, dat was heel. Dat hebben wij zo gepland in verband met de podcast. Want daar is
5: heel slim.
7: Ook,
5: heel slim.
7: Ja, ja. Marketingtechnisch heel goed. Nee, ik heb er wel over nagedacht. Maar uiteindelijk was het ook wel snel uit van nee, ik hoef mijn spullen niet meer te pakken. Ik hoef niet meer maanden weg van huis. Het is goed. Nee, het was wel redelijk duidelijk dat ik dacht van nee, mooier gaat het ook niet meer worden. Het is prima zo.
5: Ja, maar het lijkt me wel even een verandering. Want had je al bijvoorbeeld gewoon een huis in Nederland waar je terug kon keren? Want ja, als je natuurlijk heel lang in het buitenland bivakkeert bij clubs. Ja, het is niet dat je voor elke training, elke wedstrijd even heen en weer vliegt.
7: Nee, dat klopt. Ik heb in 2022 heb ik een appartement gekocht in Haarlem. En daar had ik tot nu toe wel geteld 6 maanden gewoond. Want ik was natuurlijk altijd weg.
5: Ja.
7: En dat kan ik nu eindelijk een beetje helemaal gaan settelen. En ook wat kunst aan de muur. En alles kan ik nu helemaal gaan mooi maken. Ja.
5: Ja, nou, heb je dan wel goed getimed. Want als je nu aan de woningmarkt moet gaan betreden, word je niet heel vrolijk.
7: Het is gekke werk. Ja, nee, ik ben blij dat ik hem toen heb gekocht.
5: Ja, dus nu lekker weer terug in Nederland. Gewoon even terugkijken op jouw carrière. Want je hebt fantastische dingen gedaan. Je hebt bij heel veel clubs heb je bekers, landskampioenschappen gepakt. Je hebt overal en nergens gespeeld. Je hebt natuurlijk bijna 400 interlands gespeeld voor Nederland. Jarenlang captain geweest. Waar ben je nou het meest trots op?
7: Ja, die vraag hebben we natuurlijk eerder gehad. Wat wij als Nederlands team hebben bereikt, vind ik heel mooi. Wij waren natuurlijk rond 2012 tot en met 2014. Ging het niet heel goed met het Nederlands team. We zijn denk ik toen 12e of 13e geworden op het WK. En een jaar later, in 2015, hadden we het EK in eigen land. En daar wilden we natuurlijk wel presteren.
5: Ja.
7: En eigenlijk sindsdien, toen hebben we ook EK zilver gewonnen. En rond die periode is ons hele Nederlands team is gewoon booming geworden. We kwalificeerden ons voor de Olympische Spelen na 20 jaar. We zijn daar 4e geworden. In 2018 zijn we 4e op het WK geworden. Dus uiteindelijk hebben we zoveel mooie dingen gepresteerd. En Nederland, klein landje, maar wel heel veel talentvolle volleybalsters. En nog steeds. Dus ja, daar ben ik wel heel erg trots op. Ja, dat ik daar captain van heb mogen zijn.
5: Ja, want het is natuurlijk één om erin te spelen in zo'n team. Het is twee om daar ook op het veld leiding aan te mogen geven.
7: Ja, dat was wel heel tof. Was niet altijd makkelijk natuurlijk. Maar nee, daar heb ik ook wel heel veel van geleerd. En het bijzondere aan die groep was ook dat iedereen de neus dezelfde richting op had. En dat was natuurlijk wel echt mega, want iedereen ging voor één doel. En dat was en de Olympische Spelen, en het WK, en het EK. Uiteindelijk hebben we 3 keer zilver op het EK gewonnen. Tuurlijk, je staat dan 2 keer achter elkaar in de EK-finale in 2015 en in 2017. Dan verlies je 2 keer. En op dat moment baalden we het natuurlijk heel erg. Maar nu kan ik er echt met trots op terugkijken.
5: Want wat maakte dat ineens, zeg maar, nou ja, zeg maar de sterren gelijk stonden, dat die groep ineens, ik denk, maar ja, tot dat soort prestaties kwam.
7: Ja, ik denk dat er toch wel een paar positieveranderingen waren. En onze main aanvaller, Lonneke Sloetjes, die is toen naar de diagonaalpositie verhuisd. Dus die kreeg toen heel veel ballen en die deed het ook mega goed. En ons team raakte in balans. En ik moet zeggen dat Giovanni Quidetti, de toenmalige bondscoach, had daar echt een heel groot aandeel in. En die liet ons ook geloven dat we het konden. En want wij dachten, ja, weet je, we zijn 13e geworden op een WK. Wat hebben wij te zoeken in een EK in eigen land? We willen de eerste ronde overleven. Maar hij liet het zo merken en we trainden echt mega hard. Dat we uiteindelijk ook geloofden dat we een medaille konden winnen. Ja.
5: Nou, dat is uiteindelijk gelukt.
7: Gelukt.
5: Niet meer dan, of niet minstens één keer, maar ja. Meerdere keren. Hoe kijk je dan naar het team wat nu speelt, zeg maar, als inmiddels gestopte captain?
7: Ik zie heel veel talent in een Nederlands volleybalteam. Ik zie meiden die nu gaan opstaan. Dus de meiden die bij ons toen als jonkies binnenkwamen, die gaan nu opstaan. En dat is wel heel tof om te zien. Ze hebben natuurlijk in 2024 de Olympische Spelen gespeeld. Wat natuurlijk na 2020, dat we ons niet gekwalificeerd hebben, staan ze er weer. Wat een hele goede stap is. Uiteindelijk de poolfase niet overleefd, wat jammer was. Maar zorgen dat je weer voor 2028 kwalificeert en daar weer verder mee gaat. Want ik denk dat het echt, er zitten echt kansen in dat die kwartfinale bereikt kan worden. En ja, Robert, in een kwartfinale kan natuurlijk alles. Dat weet jij, dat weet ik. Ja.
5: Dat is zeker waar, ja. Dat is zeker waar. Maar het is niet makkelijk, hè? Ik bedoel, je kunt natuurlijk wel spreken een keer van een gouden generatie. Maar ja, die generatie is natuurlijk ook een keer weer voorbij. Dan moet je natuurlijk gewoon door blijven bouwen aan een team. Hoe lastig is het om talenten vanuit onderop door te laten stromen en in te passen in een langzaam uit elkaar vallend gouden generatie team?
7: Nou, ik denk dat de Nederlandse Volleybalbond dat wel heel goed doet. Want op Papendal trainen de talenten nu echt samen. Dus de talenten van 16, 17, 18 jaar. Die trainen 4 keer in de week op Papendal nu. En daar kunnen ze natuurlijk heel veel fysiek bouwen. Extra trainen, goede coaches op het team. Om dat dan elke week te doen, week in, week uit, zie je die progressie ook bij die meiden. En vanuit daar ga je natuurlijk naar grotere competities. Dus dan ga je als speelster, als je 19, 20 bent, of naar Duitsland, of naar België. Vanuit België en Duitsland kun je weer de stap maken naar Frankrijk, naar Italië, naar Griekenland. En dat niveau te ervaren en ook in het buitenland te spelen onder druk, dat je altijd moet presteren, dat neem je natuurlijk weer mee naar het Nederlands team.
5: Nu hebben we het over het Nederlands team. Daar ben je uiteraard hartstikke trots op. Maar je hebt natuurlijk ook ontzettend veel mooie dingen gedaan op clubniveau. Ik bedoel, je hebt natuurlijk in Nederland ben je begonnen. Maar je hebt in landen gespeeld als Italië, Azerbeidzjan, Frankrijk, Polen, Roemenië, Griekenland, Turkije.
7: Veel landen, hè?
5: Veel landen. dat zeg ik eigenlijk overal nergens heb je gespeeld.
7: Ja.
5: Wat is nou voor jou als clubspeelster de mooiste herinnering?
7: Ik denk dat het toch. In Fenerbahçe hebben we het kampioenschap gehaald en de Turkse beker gewonnen. Dat was wel heel tof. En we hadden echt een team met heel veel sterren ook. We stonden op een gegeven moment met 6 meiden in het veld. En iedereen van die 6 meiden was aanvoerster bij het nationaal team van het land. Maar we wisten dat we hadden 1 sterrenspeelster. Dat was Kim Jong-kong uit Korea. En we hadden 1 leider. En dat was Eda Erdem uit Turkije. En iedereen speelde in het systeem om hun te laten floreren. En dat was wel heel bijzonder. En daarnaast heb ik een geweldige tijd in Griekenland gehad bij Panathinaikos. Na 11 jaar zijn we weer kampioen geworden. Mijn eerste seizoen dat ik daar speelde. Toen ben ik ook MVP geworden van de competitie. En ik als relatief kleine speelster, die vaak te horen heeft gekregen van, joh, je bent te klein voor het internationale volleybal. Ja, dan ben ik dan wel toch extra trots dat het me gelukt is. Ja.
5: Ja, dat is trouwens wel vrij confronterend. Dat iemand waar ik tegenop kijk, in ieder geval letterlijk, zegt dat je te klein bent.
7: Robert, jij zou wel een goede libero kunnen worden, hè, volleybal.
5: Nou, gelukkig. Het is nog niet klaar voor mijn sportcarrière.
7: Nee, dream big. Hè?
5: Dat is fijn. Maar het zijn fantastische herinneringen die je dan hebt. Maar ik kan me ook zo voorstellen. Volleybal is, het is een professionele sport. Maar in sommige landen is het, gebeuren er soms wel eens wat gekke dingen achter de schermen. Zijn er nou ook echt hachelijke avonturen die je hebt beleefd in de loop der jaren? Waarvan je denkt van, dat ik dat heb meegemaakt is eigenlijk ook wel heel bijzonder.
7: Nou, ik speelde in Polen en ik had daar in juni 2017 had ik daar een contract getekend. En ik kwam daar, we hadden het EK die zomer met het Nederlands team. Dus ik kom in oktober bij de club in Polen. En op een gegeven moment wil de president het contract aanpassen. In mijn nadeel. Ja, contract is contract. Ik heb getekend.
5: Ja.
7: Dat heeft een paar maanden geduurd. Tot die tijd mocht ik ook niet spelen. Ik trainde wel altijd. Ik volgde elke meeting. Ik was in elke videomeeting. Maar uiteindelijk konden we geen uitweg vinden. Of tenminste, we konden geen compromis vinden met elkaar. En toen zei mijn advocaat van, vertrek zo snel mogelijk. Dus toen heb ik een taxi gepakt naar Berlijn vanuit Polen. Daar het vliegtuig gepakt naar Nederland. En dat zijn wel dingen wat je denkt van, oh mijn god, waar ben ik in beland, weet je? Uiteindelijk is dat ook een rechtszaak geworden. Die heb ik gewonnen. Dus ik dacht echt, ik sta in mijn recht. En contract is contract. En daar ben ik gewoon heel erg van. Afspraak is afspraak. En als je dat niet navolgt, ja, waarom maken we dan die afspraak? Waarom tekenen we dan een contract? Wat is de waarde ervan? Dat zijn wel dingen. Denk je van, ik zit echt in een film soms. Ja.
5: Ja, mag je wel weer terugkomen in Polen inmiddels of is het nog steeds?
7: Ik ben een paar weken geleden in Polen geweest. Ik ben gewoon het land binnengelaten, dus alles is oké.
5: Hartstikke mooi. Maar hoe zit het? Wat is het dan zo'n gek gedoe met contracten? Ik bedoel, ook dat contract in Turkije, wat dan ineens vanuit het niets.
7: Er zijn toch presidenten die dan realiseren of denken van we willen toch een uitweg vinden om toch minder geld uit te geven. En dat kun je in Nederland niet voorstellen. En ik weet dat mijn moeder heel vaak zegt van, maar op de 28e van de maand moet het op je rekening staan. Ja, dat klopt. Zo zijn wij het in Nederland gewend. Maar als dat een maand later is, dan ben ik al blij. Of 2 maanden later is helemaal prima. Als ik het uiteindelijk maar krijg. En dat gebeurt soms niet. Nee.
5: Nou, zijn we eigenlijk in Nederland.
7: Is het heel goed geregeld?
5: Ja, heel blij met eigenlijk het kopje arbeidsrecht.
7: Zeker, zeker. Ja.
5: Ben je dan gestopt als speelster? Hoe werd jij wakker op de eerste dag nadat je het had bekendgemaakt? Wat kwam er allemaal op je af?
7: Ja, heel veel reacties. En die reacties bleven ook binnenkomen. Op een gegeven moment dacht ik van, ik krijg wel heel veel complimenten. Dus het wel oké. Maar dat deed me wel heel goed. Ja. En ook van mensen die ik heel lang niet had gesproken, die dan toch een berichtje stuurden. Dacht van, die tijd. En het bracht me wel weer terug naar die momenten die ik heb meegemaakt. Ja.
5: Ja, realiseer je dan ook plots, zeg maar, dat je best wel een grote bent geweest, zeg maar?
7: Ja. Ja.
5: Dus we zijn nuchter als Nederlanders, dus zo denken we niet
7: over. Nee, zo denk ik eigenlijk niet erg. Want er zijn zoveel goede speelsters en er zijn zoveel betere speelsters dan dat ik was. Maar uiteindelijk, weet je, dit heeft me wel heel goed gedaan. Ja,
5: ik kan me voorstellen. Ja, het is altijd wel fijn als je geapprecieerd wordt om wat je natuurlijk in je carrière voor elkaar hebt gemaakt.
7: Dat is zeker zo. En dat met het bekendmaken heeft me dat ook wel echt... heeft me wel geholpen ook wel. En zo van, het is echt mooi. Het is echt, voor mij is de cirkel gewoon rond.
5: Ja, en ondertussen kennen we natuurlijk ook van het Over de Top podcast. Dat doe je natuurlijk ook al een tijdje. Hoe is dat om te doen?
7: Eigenlijk? Ja, heel leuk. Ja, maar we zijn die podcast begonnen op initiatief van Laura Dijkema. En dat was ook meer om de persoon achter de atleet te laten zien. Dus normaal heb je natuurlijk in een radio interview of bij een journalist voor de krant. En is het van, het team moet winnen. Ik voel me goed. Weet je, het is niet echt diepte. Ja. En wat wij in de podcast laten zien, we hebben het over van alles. Over mentale hulp, problemen, alleen zijn in het buitenland, over je ongesteldheid, teamgenoten, coaches, van alles en nog wat. Daar hebben wij het over. En we horen daar wel heel veel positieve reacties van. Van leuk om een inkijkje te hebben in jullie leven. Ja.
5: Ja, want dat is het leuke. Het luistert trouwens ook gewoon heel lekker weg. En dan moet ik eerlijk zeggen, jullie zijn op elkaar ingespeeld natuurlijk na al die jaren. Dus de humor zit er goed in. Dat kan ik altijd wel waarderen. Maar het is natuurlijk ook wel leuk om misschien even een andere kant van zo'n sport te belichten eigenlijk.
7: Ja, dat ook. En we soms weten we ook verhalen niet van elkaar. En dat horen we dan ook voor het eerst in de podcast. En dan denk je, wow. Dus elke 2 weken dat we opnemen, is dat wel weer een feestje. En is het echt leuk om dat met elkaar buiten het veld te doen.
5: Ja, maar hoe krijg je die agendas trouwens op
7: ja, lastig.
5: Elkaar? Dat
7: lastig.
5: Is toch echt...
7: Want Robin, die woont nu in Australië. Die is daar naartoe geëmigreerd. Die is verliefd geworden over Australië. En die denkt, ik pak mijn spullen en ik ga weg. Laura, die speelt in Amerika. Ja. Nou, daar zitten Mirt en ik in Nederland. Dus het is altijd wel passen en meten. En soms moet of Laura of Robin midden in de nacht opnemen. Ja. En dat is pittig. Ja,
5: ja, is dat niet meet halfway? Dus dan dat gelukkig op jouw tijd gedaan wordt?
7: Ja. Nee, uiteindelijk zijn Mirt en ik, die komen er wel redelijk mee weg. Maar ja, dat is ook 2 tegen die andere 2. Dus ja. Mirt en ik staan er wel sterk in. Ja.
5: Maar ja, dat zijn leuke. Maar je zegt al, hè, soms hoor ik ook ineens totaal nieuwe dingen in die podcast waar ik eigenlijk nog niet wist. Wat was nou het meest schokkende wat je hebt gehoord? wat je nog niet wist in die podcast.
7: Ja, maar Robert, er is zoveel gebeurd. dat wordt echt heel lastig. Ik ga er even over nadenken, maar ik denk... op dit moment weet ik het niet. Als ik soms Laura's leven ook zie in Amerika... en denk van wauw, het is wel echt een hele andere wereld. En ook heel anders hoe wij sport beleven... dan dat ze dat in Amerika doen. In Amerika is het echt veel meer marketing. Ze moeten verkopen. Veel meer entertainment om de wedstrijden heen. En in Europa is het toch meer gewoon presteren. En als je presteert, krijg je zichtbaarheid. Dan willen speelsters naar je toe om voor de club te spelen. En dat is in Amerika gewoon van, iedereen moet een beetje gelijkwaardig zijn aan elkaar als team. Zodat we een leuke competitie hebben. En daaromheen wordt alles gewoon, dat is marketing.
5: Ja, is een hele andere beleving van sport inderdaad. Wat ze in de Verenigde Staten hebben. Ben je dan wel blij dat misschien hier in Europa die beleving weer anders is? Of is het...
7: Wij zijn ook niet anders gewend. En wij willen gewoon winnen. Dat willen die Amerikanen natuurlijk ook wel. Maar bij ons draait het gewoon meer presteren. En dan komt alles eromheen wel. Dat komt wel. Maar het eerste doel is presteren. Ja.
5: Komt natuurlijk dat moment, hè, dat welbekende zwarte gat, hè, van je bent gestopt, oh nee, wat nu? Ben jij in dat zwarte gat gevallen of heb je je relatief weten te redden?
7: Ik red me redelijk goed, ja. Maar dat scheelt ook wel omdat ik eigenlijk direct dat ik heb besloten om te stoppen, ben ik werkzaam als spelersmakelaar. En dat zat al in de planning om dat na het seizoen mee te beginnen. En dat is voor een agency die internationaal werkt. En ik werk samen met een Fransman en een meid uit Servië. En wij hebben een heel leuk team. Wij vinden dat we heel goed werk leveren ook. Dat is echt heel leuk om daar in hetzelfde wereld verder te gaan. Maar je zit wel aan de andere kant van de tafel.
5: Ja, en ik kan me voorstellen met jouw ervaring met contracten... dat het eigenlijk ook wel eens fijn is om aan die andere kant te zitten.
7: Ik heb veel dingen meegemaakt waarvoor ik mijn speelsters wil behoeden... hoe dat is gegaan. Dus die ervaring kan ik zeker meenemen, ja.
5: Maar is dat iets wat je altijd al geambieerd hebt? Zeg maar die kant van het volleybal? Of is het zo op je pad gekomen?
7: Nou, ik heb de laatste jaren heb ik daar wel over nagedacht. En ik kreeg ook al van andere agentschappen van... misschien moet je er eens over nadenken. En we zijn geïnteresseerd om met jou samen te werken in de toekomst. En toen kwam dit afgelopen zomer een beetje voorbij dat ze geïnteresseerd waren. En toen dacht ik, ze hebben 22 jaar ervaring in de agency... Als ik goed wil worden, dan wil ik van de beste leren. En dat zijn zij, naar mijn mening. Dus ben ik hier zo ingerold. Ja
5: want wat is verder je achtergrond eigenlijk? Is dit ook een richting waar je een beetje een studie bijvoorbeeld aan hebt?
7: Ik heb 2 jaar sportmarketing gedaan in Johan Cruijff Universiteit. En toen ben ik naar Italië gegaan om te volleyballen. En dat heb ik eigenlijk nooit doorgezet. Achteraf jammer. Als ik nu speelsters heb en die zeggen twijfelen of ze hun studie willen afmaken of niet. Dan zou ik zeggen doe het alsjeblieft. Want je hebt in ieder geval een papiertje. Maar dus eigenlijk helemaal niet gerelateerd aan het agentschap. Nee.
5: Ja, maar je zegt al, ze vroegen jou. Ze benaderen van, is het fijn om een kopje koffie te drinken en te kijken of we iets kunnen doen?
7: Zo is het gegaan.
5: Maar wisten ze ook dan dat jij misschien deze kant wel op wilde? Of was het voor hen ook gewoon puur gok?
7: Dat was dus wel heel grappig. Want Gijs Jorna, die is natuurlijk ook nog volleyballen. En ik zat met hem vorig jaar op het strand. En toen vroeg hij mij van, Marit, maar wat wil jij dan na je carrière gaan doen? Ik zei, misschien agency, leuk, spelersmakelaar. Nou, wat leuk. Ja, ik heb een agency ook die werk voor mij doet. En ik weet dat ze willen uitbreiden bij de vrouwenlijn. Mag ik je nummer doorgeven? Ja, tuurlijk. Dus zo is het balletje gaan rollen. Kopje koffie gedronken en meerdere gesprekken gehad. En dat voelde wel goed.
5: Ja, maar je wist dus eigenlijk al van, dat is wel een kant die ik op wilde. Of was het misschien van, misschien zou het leuk zijn als?
7: Nee, die kant wilde ik al wel op. Ja, de laatste jaren werd het ook wel steeds duidelijk dat ik dat wilde. Ja.
5: Wat trek je dan zo aan het agentschap gedeelte van de sport?
7: Nou, ik vind het heel leuk om speelsters bij een goede club neer te zetten. En ook natuurlijk een goed contract en alles. Maar om jonge talenten stap voor stap te begeleiden. Van jong talent om uiteindelijk over een aantal jaar in een van de hoogste competities van de wereld te laten spelen. Ja, dat vind ik heel tof. Ja. En dat hoeft niet binnen een jaar. Nee, dat kan ook binnen 5 jaar. Maar wat goed is voor de speelster. En dat vind ik heel belangrijk.
5: Ja, en hoewel een spelerscarrière altijd tijdig is. Ik bedoel, kijk naar jou. Je kan het heel lang volhouden.
7: Je kan het heel lang volhouden als je geluk hebt, fysiek gezien ook. Weet je, als vrouw zijnde, als jij uiteindelijk kinderen wil. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat. Dan denk je, rond 30, 32, 35. Dat is makkelijker voor mannelijke topsporters om door te gaan.
5: Ja, want ja, die hebben natuurlijk iets makkelijker praten.
7: Die hebben makkelijker praten. Ja. Ja, in heel veel dingen, Robert. Ja.
5: Maar ja, dit zijn natuurlijk ook van die dingen die jullie bespreken in de Over de Top podcast. Maar toch even jouw mening erover. Hoe kijk jij naar, zeg maar, dat deel van de sport? En hoe daar, nou ja, over het algemeen in media of door sport over gepraat wordt?
7: Over vrouwen die...
5: Zwangerschap inderdaad in de sport.
7: Ik denk dat daar nog heel veel stappen in gemaakt kan worden. Helemaal een bescherming van een vrouwelijke topsporter die zwanger wordt. Ja, dan is eigenlijk gelijk contractbreuk. En aan de ene kant snap ik het van een club, want je kunt niet presteren. Want je wil een sporter haal je binnen om te presteren op het veld. Dan raakt ze zwanger. Dat gaat niet meer. Aan de andere kant, misschien is het wel een idee om in de toekomst met meerdere jaren contracten te gaan werken. En dat je dan als speelster wel beschermd wordt.
5: Ja, want dat is natuurlijk het meest bizarre eigenlijk.
7: En dat doet voetbal natuurlijk heel goed. Zoals ja. Lieke Martens bij PSG in Parijs. Ja, dat is vind ik heel goed geregeld. Ja. Ja,
5: maar dat is toch eigenlijk bizar dat kopje eigenlijk nog steeds niet geregeld is.
7: Nee, ja, het is 2026 hè. Dus daar gaan we ons hard voor maken. Zou tof zijn.
5: Nou, onder leiding van jou. Wie ja, weet wat
7: nieuwe,
5: er
7: nieuwe,
5: wat
7: nieuwe, doel, nieuwe doelen.
5: Precies. Maar toch even, je vindt het heel erg leuk inderdaad dus om met jonge speelsters bezig te zijn. Dan is de ervaring die jij hebt natuurlijk als speelster ook van onschatbare waarde bij zo'n agency.
7: Ik denk dat ik dat wel goed kan inzetten. Maar het leuke is ook aan onze agency dat we allemaal ex-volleyballers zijn. Dus wat wij niet hebben meegemaakt, hebben de mannen bij de mannenlijn wel meegemaakt. En om die ervaring dan weer mee te geven aan de speelsters en spelers, ja, dat is heel tof.
5: Ja, en hoeveel sporters heb je momenteel in je portfolio zitten?
7: Ik zelf heb er nu 15. Maar in totaal zitten we op een stuk hoger met z'n drieën. Dat is rond de 150.
5: Ja, en ja. Dan ook echt Nederlandse speelsters?
7: Ook Nederlandse speelsters. Heel veel buitenlandse speelsters. Canadezen, Russinnen, Amerikanen, Françaises. Overal ter wereld.
5: Ja, ik heb misschien een klein tipje van de sluier. Wat is een speelster die we in de gaten moeten houden?
7: Oeh, ja, dat zeg ik toch. Aisha Mering. Zij is nu diagonaal positie. Zij zit voor Jong Oranje, speelt zij nu. En zij maakt volgend jaar haar eerste stap naar het buitenland. En ja, zij is echt de one to watch. En ik denk dat zij heel, heel groot kan worden.
5: Nou ja, we hoorden het hier als eerste. Dus gaan we in de gaten houden. All Sports Radio.

0: Sport Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Robert Denneman.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live. En vandaag weer een hele leuke, bijzondere uitzending. Want het is weer tijd om een topsporter of voormalig topsporter bij mij in de studio aan te laten schuiven. Om eens een keer All Sports Radio Live mee te presenteren. En voor vandaag is dat badmintonster, drievoudig Olympiër Selena Peek. Iemand die eigenlijk het rijlen en zeilen bij ons wel weet. Inmiddels meerdere keren langs geweest, Selena. Dus allereerst leuk dat je er bent.
2: Ja. Ja, ontzettend bedankt. Ik heb er heel veel zin in. En leuk ook een keer om in deze rol plaats te mogen nemen.
1: Zometeen gaan we uitgebreid met jou in gesprek. Niet alleen over wat je tegenwoordig eigenlijk allemaal doet. Want we hebben het ook eerder over gehad. Is media niet iets voor jou? Analist en commentator bij wedstrijden is iets waar je de laatste tijd mee bezig hebt gehouden.
0: All Sports Radio Live.
1: Ja, ik ben zo ontzettend blij dat ze hier in de studio is aangeschoven. Want als we kijken naar het verleden, het heeft altijd hele leuke uitzendingen opgeleverd. Selena Peek, ja, nogmaals welkom. Inmiddels, toch even... Maar hoe lang ben je inmiddels gestopt met badmintonnen?
2: Ja, toch wel gauw. Officieel. Ik heb mijn pensioen een beetje aangekondigd na de Olympische Spelen van Parijs. Toen heb ik nog de Dutch Open mogen spelen. In oktober was dat. Maar toen bleef ik nog een beetje actief. Je moet een beetje aftrainen. En ik heb in mei van 2025 mijn laatste internationale wedstrijd gespeeld. Dus precies een jaar.
1: Precies een jaar. En inmiddels ook niet stilgezeten. Want allereerst, dat is toch iets wat altijd heel erg op sporters afkomt. Wat die natuurlijk stoppen met hun carrière. Dat welbekende zwarte gat. We zijn inmiddels een jaar verder. Ben je er diep ingevallen of relatief uitgebleven?
2: Ik zou niet willen zeggen dat ik er diep aan ingevallen. Ook niet helemaal uitgebleven. Maar ik heb wel vooral van het leven genoten eigenlijk. De eerste jaar na de topsport. En vooral in mate van spontaniteit. Hè, want mijn leven was onwijs geregisseerd. Moest daarheen, altijd de volgende competitie, nooit thuis. En nu was het ineens, kom je donderdagavond meedoen aan een pubquiz. In Wees. Is goed. Helemaal leuk. Dus ik heb onwijs genoten. Toen merkte ik wel een beetje richting december dat ik zoiets had van... begint het toch wat te kriebelen. Ik zou toch wat meer vastigheid willen. Want je blijft heel veel dingetjes links en rechts doen. Maar je hebt niet echt stabiliteit. En dat begon ik op een gegeven moment wel heel erg te missen. Dus ik ben blij dat ik dat inmiddels wel een beetje heb gevonden.
1: Ja, want hoe is het om nou eens even rustig tussen haakjes te leven? Want wie jouw leven een beetje kende als speelster. Het is geen understatement als ik zeg dat je half uit een koffer leeft natuurlijk. Want je bent misschien net een paar dagjes thuis en hop alweer door het vliegtuig in naar een Denemarken voor een competitie. Of natuurlijk internationale competities in het dubbelspel all over the world. Hoe is het om nu een beetje misschien enigszins gesetteld te zijn?
2: Goeie vraag, want eigenlijk leef ik soms nog steeds in sneltreinvaart 100. Dat ben je zo gewend. Dan doe ik even dit. Kom ik even daarheen. Moet ik een uur rijden. Geen probleem. Geef ik een kliniek nog in Rijswijk. Bijvoorbeeld de afgelopen maanden ook. Ik ben naar Servië geweest om daar te helpen met badminton en wat workshops te geven. Toen de week erop zat ik in Huelva om dat koppel op het EK badminton te helpen. Die week daarop gaf ik commentaar in Horsens, waar ik ook nog voor het bestuur wat dingetjes deed. Dat was ik zondagavond. Avond kwam ik thuis en maandagavond vloog ik weer naar Taiwan. Dus om te zeggen dat ik echt een rustiger leven heb, niet helemaal. Dus daar ben ik nog wel heel erg zoekende in om daar een hele goede balans in te vinden.
1: Ja, is dat ook misschien iets wat niet helemaal in je zit? Het past ook wel weer bij de fast life.
2: Ja, ik denk het ook wel. En terwijl aan de andere kant, ik kan ook inderdaad, als ik echt niks heb, dan doe ik ook echt helemaal geen ene moer. Dat vind ik heerlijk. Dan ben ik onwijs aan het genieten. Kan ik echt genieten van een rustig koffertje in bed. En er zijn ook dagen dat ik dan niet voor 10 uur eruit ben hoor. Dus het is best wel een beetje misschien ook wel typerend hoe ik ben. Echt wel extreem van beide kanten.
1: Ja, en nu zeg jij, ik heb wel even goed genoten. Voor de mensen die jou ook kennen, weten dat jij een zeer gezonde passie hebt voor eten. En voor voornamelijk restaurants en echt bijzondere dingen proeven. Daar heb je ook wat uitgebreider, denk ik, van kunnen genieten de afgelopen tijd.
2: Ja, enorm wat je zegt. En ook, misschien niet helemaal goed om te zeggen. Er hoort tegenwoordig ook wel een alcoholisch drankje bij. Dat kon echt voorheen helemaal niet. Moet ik zeggen, tot... De Olympische Spelen van Parijs, ik was toen 8, 29, dronk ik echt bijna geen druppel. En tegenwoordig doe ik dat wel. Drink ik wel die druppel. En geniet ik er heel erg van. Ook in combinatie met het eten. En het is vooral heel lekker dat je niet hoeft te denken van, oh, ik moet opletten. Want morgen heb ik weer een training. Of, oh, ik kan nu dit niet doen. Of ik moet weer op tijd naar bed. Of ik moet toch een beetje naar de calorieën en de voedingswaarde kijken. En ja, dat is gewoon heel erg lekker dat dat niet meer hoeft.
1: En nu zeg jij een alcoholisch drankje in combinatie met voedsel. Nou, kennende welk voedsel je het over hebt, dan gok ik dat er misschien een onontdekte passie voor wijn bijgekomen is.
2: Nou, zeker. En ik moet daar ook wel een beetje krediet geven aan mijn buurman. Die heeft een wijnacademie gedaan, een vinoloog. Dus die weet ontzettend veel van wijn. En ik heb ook een paar vriendinnen die veel passie hebben. Er graag een drankje mee drinken, zeg maar. En zo ben ik ook een beetje gaan ontdekken en proeven. En het is gewoon heel interessant. Je hebt zoveel verschillende smaken. En het is soms ook heel erg leuk om een bepaalde ontdekking te doen. Ik was in Spanje afgelopen jaar met mijn ouders. Gingen voor het eerst naar een Michelinster restaurant. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om dat met je ouders en met mijn zusje was er ook bij te doen. En we hadden het arrangement genomen. En eigenlijk kwamen we tot de ontdekking dat we vonden de wijnen niet heel erg lekker. Maar in combinatie met het eten wat we voorgeschoten kregen, paste het precies. En was het juist heel erg lekker. Terwijl we allemaal zoiets hadden, oh, het is niet een fles die we thuis zouden bestellen. En die ontdekking en spelen met smaken, ja, dat is toch wel iets wat ik heel erg interessant vind.
1: Nou, zijn dat van die dingen waar je ineens achterkomt, waar je, nou ja, misschien van had gedacht ooit, ik had geen idee dat dat bestond?
2: 100%. Ja, dat is natuurlijk ook wel zoiets. Men vroeg altijd aan mij, ja, mis je niet te veel? Je bent op je 15 uit huis gegaan. Wil je niet uitgaan met vriendinnen? Ik dacht, ja, ik ken het niet. Dus ik mis het ook niet.
1: Ja.
2: En dat is denk ik de beste manier om iets te doen. Dat is voor mij juist moeilijker geweest misschien als ik wel die wereld had leren kennen op jongere leeftijd. Om dan te zeggen, oh nee, ik offer alles op voor mijn sport. Maar voor mij is dat nooit een issue geweest. En zo heeft het ook nooit gevoeld. En des te lekker dat ik het nu kan inhalen. Al moet ik zeggen, je katers op je 34 zijn minder fijn dan denk ik op je 18e.
1: Nou, je had het net over goed hydrateren, want de temperatuur is aardig opgelopen in de studio inmiddels. Dat is misschien ook een tipje voor de kater, goed hydrateren.
2: Goed hydrateren, zeker weten. Een glaasje wijn en een glaasje water.
1: Precies, precies. Hey, als we het hebben even over jouw mediaervaring. Ik heb jou in het verleden natuurlijk heel erg vaak gesproken. Je bent op verschillende plekken gezien geweest, te horen geweest. Maar inmiddels ben je ook wel wat bekend met de andere kant achter de schermen. Hoe is dat?
2: Ja, ontzettend leuk. Ik kreeg vorig jaar in december kreeg ik de kans om badmintonwedstrijden eigenlijk te commentariëren. Als een soort color commentator. Hè, de analist. Je hebt een lead die vertelt wat er gebeurt. En ik ben zeg maar, ik vertel waarom het gebeurt en waarom het mooi is wat we zien op het veld. En dat is een rol die ik stiekem eigenlijk heel erg leuk ben gaan vinden. Lastig is wel dat het is in het Engels. En dan analyseer ik veel in mijn hoofd. Maar toch, je hebt bepaalde badminton-termen. Zeg je in het Nederlands bijvoorbeeld. Wij zeggen ook gewoon als de set voorbij is een set. Maar echt in het Engels is het game. Dus daar moet ik echt wel op letten. Want je hebt een paar toetsenbord-riddertjes die achter je aankomen. Maar ik vind het onwijs leuk om het nu vanaf die kant te zien. En ook om de spelers waar ik vroeger tegen heb gespeeld nog steeds in actie te zien. En in het begin wilde ik een beetje afstand nemen van de sport. Ik vond het toch wel pittig de afgelopen paar jaar. Het is echt niet altijd even leuk geweest.

0: op een paar jaar. En dat is misschien des te trots ben ik dat het wel is gelukt uiteindelijk. Maar wat je zegt, leuk was het echt niet altijd.
1: Want alles wat we doen heeft natuurlijk twee kanten in het leven. Je zegt het was heel erg ploeteren. Wat maakte het dan het meeste ploeteren de afgelopen jaren?
0: Een stukje financiële onstabiliteit. En ook er was veel gedoe bij de bond. We hebben veel verschillende coaches gehad, veel verschillende trainers. En ja, dat helpt gewoon niet bij als je voor continuïteit wil gaan. En daarbij waren wij zoveel weg van huis, Robin en ik. En dan stonden we, omdat we gewoon geen coach konden betalen, geen fysiotherapeut. Nee, mijn lichaam begon ook wat meer pijn te doen. En dan stonden we met elkaar over te slaan in Japan. Ja, en er kwam dan team Denemarken of team China kwam binnen met 40 man. En dan stonden wij daar met z'n tweetjes en we keken elkaar aan van ja, maar hoe gaan we hier tegenop boksen? En je doet het wel en je regelt het wel. Maar als je dat jaar in jaar uit moet doen en je bent als Europeaan al een beetje de underdog, hè, in een Aziatisch gedomineerde sport. Dus dat waren wel momenten dat ik dacht van ja, jeetje, vind ik het nog wel leuk? Nou, ja. Dat antwoord was ook gewoon regelmatig nee.
1: Ja, en dan ben je natuurlijk eerlijk tegen jezelf. Maar ja, je hebt natuurlijk ook mooie kanten van de sport. Voordat we naar de logische vraag gaan, wat is nou het mooiste dan wat je hebt meegemaakt? Of wat de sport het mooiste heeft gemaakt voor jou? Is het niet aan de andere kant misschien ook wel kicken dat je, ondanks die heel erg underdog positie, het gebrek aan steun, dat je daar maar met z'n tweetjes staat, dat je... Nou ja, wel gewoon een hele hoop van die koppels die je treft, die het veel beter voor elkaar hebben, ook gewoon van de mat veegt.
0: Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Het allermooiste denk ik wel als topsporter is het gevoel dat je mee kan met de wereldtop en jezelf jaar in naar jaar uit kunt blijven verbeteren. En dat was ook voor mij altijd een maatstaf geweest. Zolang ik het gevoel nog heb dat er meer uit mezelf te halen is, blijf ik doorgaan. En ja, daar hebben we gewoon hele mooie dingen bij. Ja, die drie Olympische Spelen, natuurlijk Tokio een beetje lastig.
1: Ja.
0: He, die was toch wel, en daardoor ben ik nog blijer dat ik naar Parijs ben gegaan. Want ik wist natuurlijk wel van Rio. Maar toch vergeet je het een beetje. Hoe vet eigenlijk een Olympische Spelen is. Met publiek, met je familie en vrienden op de tribune. En helemaal.
1: Omdat Rio en Tokio lag zo ver uit elkaar. Dus dat 7 jaar tussen.
0: Ja, precies dat. Dus dat was echt wel. Dus daardoor ben ik zo blij dat we dat hebben meegemaakt. Dat mijn familie daar was. En het was. Ja, voor mij was het. Daar viel echt alles op zijn plek. Ondanks dat ik niet mijn beste badminton heb kunnen laten zien. Dat was heel erg jammer. Daar heb ik wel verdriet van gehad. Maar ik kon mezelf wel in de spiegel aankijken. Kijk, we hebben er alles aan gedaan. En dan ga je toch wel een stuk lekkerder slapen hoor. Met dat in je achterhoofd.
1: Ja, ik merk dat de temperatuur een beetje hoger op wordt beginnen te lopen. Want het is natuurlijk geen 7 jaar, maar 5 jaar wat er dan tussen zit.
0: Maakt niet uit.
1: Omstandigheden mensen. Maar dat zijn dan dingen die de sport dan wel weer wat mooier maken. Ik kan me voorstellen dat 3 Olympische Spelen is fantastisch om mee te maken. Maar is dat automatisch ook, omdat het een combinatie is met wat je zei. Hè, dat was de droom die zo heftig was. Deelnemen aan de Olympische Spelen. Is dat dan het mooiste moment uit je leven? Of zijn er ook andere momenten, andere wedstrijden, plaatsingen op de wereldranglijst die waarvan je zegt, nou, misschien was dat nog wel mooier qua gevoel?
0: Ja, absoluut, absoluut. Ik ben 2 keer heb ik de European Games mogen winnen. En toen werd ook het volkslied voor je gespeeld. En ja, dat was wel echt, toen moest ik echt bijna huilen hoor. Je denkt er wel eens over na. Wat ga ik doen? Ga ik meezingen? Hoe sta ik? En ja, er kwam zoveel emotie toch wel bij vrij. En vooral omdat het 2 keer eigenlijk heel onverwacht was. Ik stond absoluut niet als eerste geplaatst daar. En ja, in die week viel alles op zijn plek. En dat is denk ik het allermooiste wat er kan gebeuren. Dat in zo'n week, want een badminton toernooi duurt vaak een week. Dat elke wedstrijd, dat je bijna weer boven jezelf uitstijgt. En weer wint. En ja, dat zijn de allermooiste dingen, denk ik, in de sport die er zijn. Dus die 2 European Games, maar ook de French Open finale. Maar ook de allereerste keer de Dutch Open weer mogen winnen na hele lange tijd niet. En een vol Almere, wat je toeschreeuwt. Ja, dat zijn wel echt momenten die me absoluut zijn bijgebleven.
1: Ja, maar toch, hoe verklaar je zoiets dat in een toernooi dat je inderdaad heel erg kan groeien? Dat je naar een wedstrijd denkt van, nou, beter dan dit wordt het hem niet. En de wedstrijd daarna, warempel, wordt het nog beter?
0: Ja, dat is heel erg lastig. Het heeft denk ik ook een beetje met je mindset te maken. Maar er zijn zo verschillende factoren die natuurlijk waar je geen invloed op kan hebben. En daarom is het allerbelangrijkste welk toernooi ik ingaat. Hè, focus op wat jij kan controleren. En laat gewoon alles wat daarbuiten is. Alle ruis, de loting, welke baan je speelt. Of de partij voor je uitloopt. Hoe je slaapt. Laat dat helemaal gaan. En je hebt gewoon soms van die dagen dat je echt denkt. Oh ja, ik voel het. Ik ben goed. En ik kon dat soms ook vaak wel voelen met het inspelen al. Dat ik dacht, oh ja. Ik raak ze gewoon heel erg lekker. En dat heeft ook een beetje met badminton te maken met de omstandigheden in de hal. Want je denkt, je bent binnen, maar in grote hallen staat er altijd een

0: airco aan. Dat heeft heel veel invloed op de shuttle, die natuurlijk heel licht is.
1: Ja.
0: En ik was toch wel altijd het best in hallen waar de airco niet zo aanwezig loeide. Omdat ik gewoon graag het hele veld bespeel.
1: Ja, welk moment heb jij jezelf het meest onoverwinnelijk gevoeld?
0: Welk moment heb ik mezelf... ik denk toch wel de European Games. Daar speelden we zo goed. En ik was ook gewoon relaxed. Ik had weinig stress. Ik worstelde altijd vroeger met mijn service situatie. Omdat de service in badminton is gewoon heel erg belangrijk. Zeker in het gemengd dubbel, omdat er heel veel druk op staat. En die week was ik daar gewoon helemaal niet... Ik was aan het genieten. En dat is denk ik als sporter, als je kunt genieten tijdens je toernooien. En je bent natuurlijk gefocust. Maar ja, dan al speel je je beste spel. En dat was die week... En misschien ook nog wel een moment wat heel mooi was. Dat was het WK in Indonesië 2015. Nou, toen was ik een beetje op aan het komen in de wereldranglijst. En vol stadium. Gewoon 15.000 man op de tribune. Wij speelden tegen nummers 2 van de wereld uit China. En toen waren ineens al die Indo's waren voor ons. En die waren alleen maar aan het gillen en aan het meebewegen. En ik kon gewoon Jacco niet meer horen op de baan wat hij tegen mij zei. En we hadden dus kwartfinale WK. Top 8 van de wereld was dat voor het eerst. En toen dacht ik van wow, ik kan dit. Ja. Ik kan beter worden. Ik kan groeien in deze sport. Ik hoor er nu bij. En dat was wel echt het moment dat ik eigenlijk nog harder ben gaan werken. Nog harder ben gaan trainen. Nog meer in mezelf ging geloven. Want dat is het vooral. Ja, je hebt een stukje zelfvertrouwen nodig. En hoe krijg je zelfvertrouwen? Door wedstrijden te winnen.
1: Ja.
0: En door het maar continu te blijven doen. En jezelf te blijven uitdagen. En daar waren die wedstrijden natuurlijk fantastisch voor in Azië.
1: Ja, Indonesië, kun je daar eigenlijk nog wel over straat? Want volgens mij, jullie zijn zo populair daar.
0: Nou, als het toernooi er was in die week, dan werd je echt wel regelmatig aangesproken. En ik kreeg altijd heel veel cadeautjes naar mijn kamer toegestuurd. Heel veel eten ook, want Indonesiërs zijn gek van eten, lekker makkan. Nou ja, daar ben ik ook gek van, dus ik zei eigenlijk nooit nee. Nou, kom maar met dat satéetje, heerlijk. Je moest natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn, want je wil absoluut geen voedselvergiftigingen.
1: Ja.
0: In Indonesië, ik moet zeggen, dan zijn die uitwaspassen, die maak je dan niet heel erg lekker. in Indonesië, we kunnen goed over straat hoor. Maar want dat is natuurlijk ook in Azië heel erg respectvol.
1: Ja.
0: En dat maakt het misschien nog wel mooier. Kijk, ik kan hier in Nederland kan ik gewoon lekker naar de supermarkt. Als ik een bak Ben & Jerry's wil kopen, dan doe ik dat. Zonder dat iemand zegt van nou, mag jij dat wel? En daar had je toch de aandacht die je af en toe wel in Nederland ook wel graag had willen hebben. Ja, daar zou ik ook wel eerlijk in zijn.
1: Laten we teruggaan naar het hier en nu. Want we hebben hier de afgelopen tijd veelvuldig in actie zien en horen komen. Dus op streams bij het analyseren en commentariëren van wedstrijden. Hoe ben je daar eigenlijk ingerold? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen waar je dacht van... dit wil ik ook gaan doen.
0: Ja, dat is eigenlijk heel gewoon toeval eigenlijk. Ze hebben me vaak wel eens gevraagd van... het is altijd zo fijn om je te interviewen omdat je hele uitgebreide antwoorden geeft... merk je natuurlijk ook met andere sporters, andere culturen. Ja, die geven niet heel erg antwoord op de vraag. Nou ja, met mijn communicatieachtergrond hebben ze dus, zou je niet eens wat willen doen? Nou, daar heb ik toen op gereageerd. Dat is goed. En eigenlijk is het toen spontaan een keer ontstaan. Mocht ik naar Denemarken komen en het jaar erop kreeg ik meteen 4 toernooien. Die ik dus nu aan het doen ben. Dus ik denk dat ze blij zijn. En ik hoop eigenlijk ook om het vaker te mogen gaan doen. Want het is wel echt iets wat ik heel erg leuk vind.
1: Ja.
0: Analyseren, naar mijn sport mogen kijken. En misschien ook wat dingen achter de schermen. Want ik denk juist als sporter stel je net even wat andere vragen. Omdat je weet hoe het is. Je weet hoe het voelt als je net van de baan komt. Als je net hebt gewonnen of misschien wel verloren hebt. Of als je juist helemaal van die baan bent gemapt. Ja, dat voelt niet heel relaxed. Maar ik denk dat je daar als ex-sporter toch misschien wat andere vragen over kunt stellen. Dus dat is ook nog wel een stukje wat ik heel graag meer zou willen ontdekken.
1: Ja, dat is een van de dingen waar je nu mee bezig bent. Maar hoe zit het eigenlijk met de Selena in het werkveld inmiddels? Wat voor uitdagingen zijn er allemaal op je pad gekomen?
0: Ja, ik heb heel veel gesolliciteerd. Ook omdat ik, je sprak net een beetje over dat zwarte gat. Ik heb daar niet helemaal in gezeten, maar ik ben wel heel erg zoekende geweest. Gelukkig hebben we hele goede begeleiding gehad vanuit NOC-NSF. Had ik echt een jobcoach, Birgit. Ik weet niet of ze dit hoort, maar zij was fantastisch.
1: Shout-out naar Birgit.
0: Sowieso. Nee, die heeft me gewoon heel erg met gesprekken van wie ben ik eigenlijk. Koffietjes drinken met bedrijven, veel je netwerk uitbreiden. Tot die eerste sollicitatie. Ik weet nog wel dat ik mijn eerste sollicitatie online had. Ik denk niet dat ik ooit zulke klotsende oksels heb gehad. Jezus, dat is zenuwachtig zeg. Maar kijk, dat zijn allemaal dingen die je niet kent. Ik had geen cv bijvoorbeeld. Pensioen, ik heb nog nooit pensioen opgehaald. Wat is een normaal salaris? Ik weet het niet. Dus dat zijn wel allemaal vragen waar zij me heel erg mee heeft geholpen. En vooral die zoektocht naar mezelf. Van, wat wil ik? En ik was er, ik zou een baan hebben, maar die ging helaas toch niet door. Dus dat was wel even paniek in de tent, omdat ik heel graag toch wel terug richting Weesp wil gaan verhuizen. Nou ja, om terug te gaan moet je een hypotheek hebben. Voor een hypotheek heb je een baan nodig.
1: Ja.
0: Dus dat maakte alles wel een stuk spannender. En gelukkig wil Badminton Nederland mijn aankomende tijd helpen en ga ik voor hun aan de slag. Dus dat is heel erg fijn dat ik en wat terug kan doen richting de spelers ook. En ja, ik heb natuurlijk zo'n band met Badminton Nederland. Dus ik ben heel blij vanuit hun perspectief ook dat we dit kunnen betekenen voor elkaar.
1: Ja, want blijf je wel het liefst binnen het badminton actief? Of zou je toch ook wel wat meer met die communicatieachtergrond willen doen en verder kijken?
0: Ja, nou zeker. Kijk, een combinatie van beide is ideaal voor mij. Maar ik volg nu ook bijvoorbeeld op de VU een cursus mediation, conflicthantering en onderhandelen. Fantastisch. Dat was ook een cursus die werd aangeboden door het NOC-NSF. Dus daar heb ik op gereageerd. Ik ben toegelaten, ingelood. Maar ik zit daar echt met alleen maar juristen. Want het is ook een juristische achtergrond. Moet je eigenlijk hebben. Die heb ik niet. Maar ik ben toch toegelaten. En op die manier probeer ik mezelf gewoon heel erg te ontwikkelen. Ook vorig jaar een cursus spreken gevolgd met Team NL. Ook fantastisch. Dat is wel met 12 oude ex-topsporters en nog steeds actieve sporters. En daar heb ik ook ontzettend veel aan gehad. En ja, dat is gewoon, dat ook als je oud-sporter bent, ik raad dat soort dingen aan. Hè. Verbreed je horizon, praat met mensen. Vertel op de radio dat je op zoek bent naar een baan, naar iemand die je misschien wil helpen. Dus mocht iemand iets hebben, denk ik van, nou, die kan ik goed gebruiken. Hit me up.
1: Ja, ik kan zeggen, want wij gunnen je natuurlijk ook de wereld, Selene. Dus we gaan je helemaal de moeder promoten. Dus vertel, je hebt een communicatieachtergrond. Wat voor een uitdaging zou je...
0: Wat zou ik willen? Nou ja, communicatieadviseur vind ik heel leuk. Intern, extern, een stukje woordvoering. Ik heb veel woordvoering gedaan dan voor mezelf. Een stukje PR, maar ook een stukje eventorganisatie. Dingen promoten, met klantenbinding, contact leggen. Kun je me ook prima voor bellen. Ik heb altijd 15 jaar lang mijn eigen vluchten geboekt. En de wereld rondgereisd. En het is nooit fout gegaan. Dus vrij betrouwbaar zou ik willen zeggen. Maar een stukje daarin. En misschien ook sport blijf ik interessant vinden. Dus als ik daar een combinatie kan maken. En iemand denkt van. Hey, ik heb de geschikte baan facturen voor jou. En ik ben ook gewoon eager om te leren. Dus heb je iets nieuws. En denk je dit past bij haar. Hey, let's go. Ik heb misschien even een maandje nodig. Maar daarna ga ik rennen hoor.
1: Precies. En je bent gewoon te vinden op LinkedIn en zo. Hè? Dus mensen, recruiters die luisteren, gewoon Selene benaderen.
0: Bam. Precies.
1: Kijk, dat klinkt heel erg goed.
2: All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
10: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting in een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen, ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen dus zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook nog een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, dat is, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Een prachtig verhaal heeft hij eigenlijk. Op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicaptensport. Dus wat dat betreft een feest der herkenning vandaag, Nieke.
2: Heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
2: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang ben je ook bij Fonds Gehandicaptensport actief geweest. Mooie tijd geweest.
2: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NOC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicaptensport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Niek, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
3: Tje. Dat gaat echt terug tot 92. Want Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Ik misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
2: Ja, heb je ons geholpen. Ja, bij Sunrise ben ik ook gezeten, ja.
3: Ja, misschien is dat wel het mooiste, denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken, we gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij, toen die hele echt eerste serie rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
2: Ja, ja, klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
3: Ja, precies. Ja. Dus daar is heel belangrijk, gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. En René weet natuurlijk heel veel van enigheid van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Ja, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
2: Ja, zeker. En dat is... Ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen en dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik er, in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent, ja.

0: En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, wat we zegt, in Nederland goed voor elkaar. Tegelijkertijd zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van nou, kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
1: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, nou, daar zal Nederland nog wel iets van kunnen leren?
0: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. Waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer nog. Meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, ook meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
1: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar
0: Tot voor veteranen
1: geregeld. Hè,
0: voor veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
1: Ja. Ja.
0: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
1: En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
0: Dat is wel. Dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
1: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Het was een hele andere tijd natuurlijk.
0: Tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Nou, weet je, je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, toen, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van het positieve ben. En mensen die het leven als een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor, maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders hebben dat beleefd. Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste... Mijn van 14, toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik van, weet je, als je kind nu een ongeluk krijgt, hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel, ben opgegroeid op een boerderij, wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken en in meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij, ik vond de rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen. Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan, ik denk dat dat van alle tijd is. Dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
1: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk. Ja.
0: Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
2: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
0: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Dat is best lang, 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen. tafeltennis, handboogschieten. Nou, dat vond ik al

0: best wel saai. En rolstoel basketbal, ja, dat was de sport.
1: Ja, wat maakte dan het rolstoel basketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd werd?
0: Ja, wat mij is het ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Maar ja, die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met de snelheid. En dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk weinig grenzen zijn om echt in je ding te doen.
1: Ja, wanneer kwam er voor jou dat moment eigenlijk dat het rolstoel basketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Je komt erachter dat er een rolstoel basketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je het toch best ver in de sport weten te schoppen.
0: Ja, want het is redelijk snel. In 1986, toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Zeg, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
1: Ja. Dat is zeker waar.
2: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel meer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
0: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, het was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoel natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft leven we natuurlijk in een praktisch stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
2: Ja, ja wat zie je daar bij mij dus? Ja, komen duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel. Ja. Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op dit gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
0: Ik zie voor de sport eigenlijk, hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat er geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Je had het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Om aan te geven van, wat was niet de motivatie van sport, maar kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè? En, ja. En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
2: En die Rukert was
0: en nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten, hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of dat mensen die eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons? Dat zit ergens. Daar zouden ze een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen, als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo, die niet gelijk positief geassocieerd wordt.
1: Is dat ook omdat mensen van nature gewoon misschien een beetje koppig zijn?
0: Zeker, zeker. en trots. Ik denk ook vooral trots. Ja. En dat, ik maak ook altijd maar een beetje het gekke voor, vergelijking misschien met een overwand. Iedereen heeft een overwand in huis. Ja, want wie haalt er nou een hete ovenschaal zonder overwanden uit de oven? Nou, dat is gewoon een hulpmiddel dus om je handen niet te verbranden. Maar tegelijkertijd als mensen verhoogde kans hebben om te vallen, eenzelfde deel van het woord dan maar gebruiken, dan zijn mensen heel erg terughoudend om een wandbeugeltje aan te schaffen. Kost ook maar 4 tientjes. Weet je, kost allemaal niet zo heel veel geld. Maar ergens denken mensen dan toch van, ga ik dan laten zien dat ik verhoogde kans heb om te vallen? Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even de mindset.
2: Ja, en als je dan kijkt naar hulpmiddel voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, dat vind ik echt. Daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert. Voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet. Fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen, daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
1: Ja. Hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
0: Ja, dat is altijd interessant in bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk, als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is, maar van een heel logisch gevolg van, dat is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, het begint. Ik denk dat het niet begint, maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nico loopt daar ook mee in voorop om vooral te laten horen, zoals we vandaag hier zitten, van come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporter. Die sporter moet gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
2: Ja, en als ik dan kijk toch even naar de jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
0: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicapt Sport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, de gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten. Ja. En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, weet je, het is echt klein bier voor gemeente om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op de goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen, dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we een soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
2: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, centraal loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd, wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk, vind ik, best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap. Ja. Kijk, hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3.600. En we gaan na 7 jaar maximaal 8.400 gratis sportadvies erbij van het Unix Sportenloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
0: En, nee, kun je als gemeente niet op tegen zijn. En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukte al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorziening nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei. Dat dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen. Nou, ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
2: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeente meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
0: Ja, ik denk het ook. En je hebt natuurlijk, je zegt 40, 50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto, goed voorbeeld doet goed volgen, denk ik.
1: Nou ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
0: Graag gedaan, dank je.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
1: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
2: Schaatsen.
3: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Jelmer Denneman en Nick Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad... Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: ja, nee, makkelijk om te zeggen dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar... sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van de situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit als dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden. Zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. Nee, de pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van hey, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Laten we vooropstellen dat het beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb het niet meegedaan, maar wel gekeken. en als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. En het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest. Maar ik heb het die dag niet kunnen zien. Dus wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. Dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen. Meteen een Europese titel in Stockholm, wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders als wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewicht even nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, ik ga me gewoon voor een gewichtige wedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dandels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat er inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S Avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danloos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En het zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hen zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder, veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen voor mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het CrossFit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In drie verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Nou ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan zitten er wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is, wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, edester.com, en ik heb een Instagram account, edester. daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen?
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ster, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn. Want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland.

0: Ik heb freerunnen ook nog gedaan en ja, zo van alles wat. En ja, zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo. En nou ja, dat vond ik leuk. En ja, zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
0: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen ja, op de grond kunnen leggen. En ja, stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus ja, dat, ja vooral dat eigenlijk. En ja, dat bleef ik leuk vinden. En ja, het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
0: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik van ja, judo is wel waar ik mee door wil. Ja,
1: overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want nou, als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
0: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: Nou ja, judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, nou ja, als je... hoe oud was je eigenlijk?
0: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je, weet ik wel, als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar geleefd dat ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
0: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met, ja, gewoon een beetje de basistechnieken en ja, een beetje aanvoelen en ook een beetje, ja, het leren met, zeg maar, ja, elkaar vast hebben en gooien en zo. En ja, het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En ja, zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt nou ja, de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
0: Ja, eigenlijk heb je nou sowieso de banden natuurlijk. Die ja, heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... ja, die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En nou, zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En ja, zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, nou wat jij zei, van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En ja, dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het zeg maar de worpen uitvoert. Ja, dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het, ja, het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
0: Zeker. Ja, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is met de kleur band die je hebt?
0: Ik heb nu de eerste dan, de zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie of...
0: Ja, ja, ja, als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
0: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Nou ja, je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
0: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
0: Ja, nou toen ik begon, nou eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond en nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo en om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En

0: ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
0: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van... Ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende. Maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
0: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... daarvoor was het vooral gewoon, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt... jezelf toch wel soms dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo. Ik heb gewoon een toernooi. Ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje... In mijn hand denk ik dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk... dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus.
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan... daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken. Dan heb je uiteindelijk voordeel. Want je weegt de dag voor je wedstrijden. Is in de avond de weging. En dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij. En het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen. Dus ja, ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje.
1: Ja.
0: Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: Zeg maar de Grand Prix voor de jeugd.
0: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
0: ja, dat eigenlijk. Nou, daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Ja, dat eigenlijk. En ja, dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus ja, met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Nou ja, je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Ja, daar stond ik nou, naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is ja, zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En nou, dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Nou, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Ja, vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die ja, heel goed actief is daar. En ja, en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus ja, daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups in die leeftijd. De European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.
2: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee. Je kent het wel, de koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing, dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club. Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
6: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
7: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben, nou, volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact, dankjewel. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio. Give a drama some, y'all.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja Frank, het laatste nieuws op het gebied van sportsmarketing. Wat heb je voor ons verzameld deze week?
2: Ja, het was weer moeilijk keuzes maken, maar goed, ik heb mijn best gedaan. Het wereldkampioenschap voetbal 2026 was nog niet afgelopen met alle nasleep van meneer Infantino. Of de discussie barstte alweer los. Waar moet de finale in 2030 plaatsvinden? Dus over 4 jaar.
1: Dan wees van, wat is het? 6 gastlanden hebben of zo? Hè?
2: Ja, we hebben 3 landen in Zuid-Amerika. Uruguay, Paraguay, Argentinië. We hebben in Afrika Marokko als het belangrijkste land. En we hebben in Europa Spanje en Portugal. Het heeft alles weer te maken met het rotatieschema. Waardoor in 2034 Saudi-Arabië kon worden aangewezen als de organisator van het WK voetbal. Zo doet de FIFA zaken. Zo gaat dat.
1: Precies.
2: Maar goed. Dus Spanje en Marokko zijn de belangrijkste gastlanden. Naast de 3 wedstrijden, wat ik net al zei, in Argentinië, Uruguay en Paraguay. En ook nog enkele wedstrijden in Portugal. Spanje heeft natuurlijk het bijna geheel gerenoveerde Camp Nou in Barcelona. En het indrukwekkende, ook volledig verbouwde Bernabeu van Real Madrid. Maar Marokko, die laat daar geen gas over groeien. Die laat dan echter een volledig nieuw stadion bouwen. Met een capaciteit van 110.000 in Rabat, de hoofdstad van Marokko. En de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond die zegt al, wij doen voldoen aan alle wensen van FIFA. Ze hebben nu nog zeker inspraak in hoe het stadion eruit moet zien. En het helpt, want die meneer Lekia is voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, is een persoonlijke vriend van meneer Infantino.
1: Nou, wat toevallig.
2: We weten hoe Infantino zaken doet. Dus toevallig, of niet geheel toevallig, heeft de FIFA afgelopen week een kantoor geopend in Rabat.
1: Nou.
2: Voor het Afrikaanse continent. Dus het zal een lastige strijd worden voor Spanje. En een minpuntje ook voor Spanje is dat Javier Tebas, jou wel bekend als de man van de Spaanse Liga en de vicevoorzitter van de Spaanse voetbalbond, die heeft na het WK geroepen dat de voorzitter van de FIFA moet per direct uit zijn stoel ontheven worden. Want hij heeft vernietigd het voetbal. Nou, dat helpt natuurlijk niet om een keuze te maken waar de finale gespeeld gaat worden. Aan de andere kant is Infantino ook weer een persoonlijke vriend van Florentino Perez, de voorzitter van Real Madrid. Dus dat wordt nog. Dit is een wordt vervolgd onderwerp, ongetwijfeld, waar we later nog op terug zullen komen. Als meneer Infantino er dan überhaupt nog is. Dat is weer een ander verhaal.
1: Als voorzitter wel te verstaan.
2: Ja. Van het WK over naar het clubvoetbal. En dan gaan we naar Londen. Arsenal en Emirates hebben hun huwelijk, dat al werd afgesloten in 2006, verlengd tot en met 2033. Emirates blijft op het shirt en blijft de naam geven van het Londense stadion. De deal is verlengd voor 70 miljoen ponden per seizoen. Het is het langslopende contract in de Engelse Premier League. En de verhoging van de komende jaren bedraagt maar liefst 20 miljoen. Dus ze gaan van 50 miljoen per jaar naar 70 miljoen per jaar. En dat zegt iets over de hoogte van het plafond die nog absoluut niet bereikt is in mijn ogen. En Arsenal heeft natuurlijk het voordeel dat ze kampioen van Engeland zijn op dit moment. Dat heeft ze ongetwijfeld geholpen hebben in de tweestrijd, voor zover je daarover kunt spreken, met Emirates. En ze waren finalist in de Champions League. Dus ze doen het goed. Emirates heeft zoals bekend vele sponsordeals met Europese topclubs. Waarvan de 100 miljoen per jaar per seizoen euro's met Real Madrid de kroon spant. Dus ze zitten ook niet bij de eerste de beste clubs. Dan van Londen naar Liverpool. Ook daar een hele interessante ontwikkeling. De oprichter en groot aandeelhouder van Amazon, Jeff Bezos, zou een derde van de aandelen Liverpool willen kopen. Hij koopt die dan van John Henry en dat is de baas van de Fenway Sports Group, die is eigenaar van Liverpool. Jeff Bezos kan de 2 miljard die hij geboden heeft, kan die goed missen, want hij wordt volgens Forbes wordt hij ingeschat voor $280 miljard.
1: Wel gelijk ook paniek hè, trouwens in de fanbase van Liverpool. Die sprong gelijk op een achterste zelf.
2: Nou, het is natuurlijk inderdaad best wel merkwaardig, want meneer Jeff Bezos staat niet bekend als een sportliefhebber. Meneer Jeff Bezos staat bekend als een puissant rijke meneer, een oprichter en baas van Amazon. En Amazon heeft vooralsnog weinig of niets met sport. Met Amazon Prime zijn ze wel bezig als streamingdienst om ook meer en meer sport naar zich toe te trekken, net zoals Netflix dat doet. Maar ik vind het een teken aan de wand dat dit soort mannen die uit zijn op macht en geld, dat die echt ook nu de sport ontdekt hebben. En dat ze dan zich kunnen inkopen met de vele miljarden die ze hebben in alles wat ze maar voor ogen hebben. Dat is helder.
1: Ik ben het te bedenken. Zitten ze niet met hun Amazon Web Service, dat AWS in de Formule 1, die AI service?
2: Ja, klopt. Ja, daar zijn ze ook al aan bezig. En wat is natuurlijk ook een wereld die waar veel te veroveren is, nog vooral in Amerika. Waar nu al, we hebben Las Vegas, Austin.
1: Miami.
2: En Miami. We hebben er al drie van de kalender van de Formule 1 zit al in Amerika. En er wordt nu ook al gesproken over een race in New York. Dus en ik denk dat Liberty Media als eigenaar van het geheel daar best wel trek in zullen hebben.
1: Ja.
2: Ik blijf dan weer even in Londen, want Chelsea betaalt een clubrecord transferbedrag van $157 miljoen voor Aston Villa ster en spits Morgan Rodgers. Ook Arsenal was in de race, maar die konden dat bedrag kennelijk niet matchen of wilden het niet matchen. Rodgers werd in 2024 gekocht door Aston Villa van Middlesbrough voor $15 miljoen.
1: Tel uit je winst.
2: Dus van

0: Dat is een voormalig bondscoach van België. En dat is wel interessant voor het hockey gedoe. Waar we straks over gaan hebben. Maar ik ben zeer benieuwd. Ik weet niet wat jij daarvan vindt. Van deze Spanjaard Martinez. Martinez.
1: Ja, hij heeft een hele goede eerste periode gedaan. Gedraaid met België. Is ook niet helemaal oké afgelopen, denk ik. Portugal viel die tegen natuurlijk afgelopen seizoen.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook weer gehoord dat ze ook weer contact hebben gehad met Xabi als trainer, als bondscoach.
0: Oh, dat is voor mij nog even nieuw. Maar ja, ze zeggen ook dat ze in contact zijn met Pep Guardiola. Dus ze zoeken het wel in Spanje. Maar dat is natuurlijk Jordi die erachter zit. En die heeft natuurlijk de contacten met al die mannen. Maar ik ben het er met je eens. Als het Roberto Martinez zou worden. Hij heeft heel goed gepresteerd met België. Want hij in zijn tijd stond België opeens nummer 1 in de FIFA-ranglijst.
1: Ja.
0: Terug naar eigen land. Nu zo bij het begin van de Vriendenloterij Eredivisie. Heb ik weer eens even gecheckt naar de salarissen in die Eredivisie. Weten jullie, dat vraag ik aan jullie beiden. Wat het gemiddelde salaris is van een speler in de Eredivisie? Erik. Wat denk je?
2: 400.000 euro.
0: Robert?
1: Ja, ik denk iets van 168.000 euro.
0: Erik zit er heel dichtbij. Het is 419.000 euro.
1: Zo.
0: 5 jaar geleden was dat 308.000. Dus het is ruim een ton gegroeid in 5 jaar. Die 36% groei, dat is het. Is het sterkst van de grootste competities in Europa. Dus in Nederland groeien de salarissen meer dan zelfs in de Engelse Premier League. Waar ze groeien met 34%. In de Duitse Bundesliga groeien ze met 28%. Dan toch nog even een kleine terugblik op het afgelopen WK. En een inzicht in welke 5 clubs het meeste spelers leverden voor dit WK. Nou, dat waren Manchester City niet geheel verbazingwekkend. Alhoewel niet kampioen van Engeland zoals we weten. Maar met 19 spelers. Bayern München leverde er 17. Paris Saint-Germain 16. Arsenal ook 16. En Barcelona 15. Opvallend, Real Madrid ontbreekt.
1: Ja, maar geen enkele Real Madrid-ster ging met Spanje mee. Dus daar ga je al.
0: Dan de oceaan over naar de Verenigde Staten. Een opmerkelijk sponsorschap werd getekend in de Verenigde Staten. Bij de NFL, de National Football League. Het Ierse whiskymerk Jameson, onderdeel van het Pernod Ricard concern, betekende een mondiale deal, zijnde de status Global Spirit sponsor, voor minimaal 3 jaar voor naar verluidt $40 miljoen per jaar. Het merk zal activiteiten en exclusiviteit genieten bij alle evenementen van de NFL. En ze zullen bij grote wedstrijden en zeker ook bij de Super Bowl zullen ze aanwezig zijn in alle hospitality units. Ik zet toch eerlijk gezegd, maar het is misschien enigszins hypocriet wat ik nu zeg. Maar ik zet toch een vraagteken bij een whiskymerk zo nadrukkelijk aanwezig in de sport. Heineken heeft ook altijd gezegd, wij willen wel aanwezig zijn in de sport, maar in de derde helft. En we willen niet op shirt staan, dus niet een verbintenis met personen. Dat vind ik nog heel erg goed. Maar een dergelijk dominante deal met het exclusieve whiskymerk van een sportcompetitie, een van de grootste sportcompetities ter wereld, vind ik too far-fetched. Vind ik eigenlijk een beetje, moet je niet willen als whiskymerk, in mijn ogen. Maar goed, ik ben benieuwd naar jullie mening daarover.
2: Wist je dat de shirtsponsor van de hockeyclub Den Bosch Scotch Investments is? En dat is niet het whiskymerk, maar is het investeren in whisky als beleggingsobject. Ja. Dus dat is net, in Nederland mag het ook niet, hè? Zouden whisky niet op de shirts mogen? En dit mag dan net wel eens net de regels omzeilen.
0: Dus net even het randje opzoeken.
2: Net het randje opzoeken.
1: Ik weet het niet zo goed. Want het is aan de ene kant, het is natuurlijk prima, want we hebben natuurlijk in heel veel verschillende sporten hebben een soort van officieel drankje slash merk wat er aanhangt. Maar ik zie de match, whisky, toch misschien voor iets fijner publiek met American Football, NFL. Dat zie ik nog niet helemaal, zeg maar.
0: Nee, je zou eerder zeggen
1: Budweiser of zo.
0: Laat dan maar bijvoorbeeld whisky, als ze het dan een sport willen doen, bijvoorbeeld de paardensport of zo.
1: Ja, precies. Ja. Of golf of zo.
0: Golf zou je ook nog kunnen voorstellen.
1: Ja.
2: Wat ik in de Nederlandse context wel altijd een moeilijke discussie vind, is dat enerzijds is het natuurlijk denk ik goed als sport dat je maatschappelijk verantwoord opstelt en dat niet alle merken verbonden zijn aan de sport. Maar aan de andere kant wordt er een steeds groter beroep gedaan op de sport

0: om zelfredzaam te zijn. En dan vanuit die hoek vind ik dat juist wel wat meer zou moeten mogen. Want je zet de sport aan de lat om zelf te verdienen. En als je dat dan ook nog allemaal gaat beperken. Dus dat vind ik altijd een moeilijke discussie. Ik weet niet precies waar de grens hoort te liggen.
1: Nee, het is, ik ben het volstrekt met je eens. Het is een hele moeilijke discussie. Want we hebben natuurlijk al sigaretten, tabak. Dat mag niet in de sport. Begrijpelijk. Alcohol is hier en daar ook al heel erg lastig. Ook nog wel begrijpelijk. Maar wat doe je dan bijvoorbeeld met de airlines? Die enorm veel CO2-uitstoot hebben en de aarde vervuilen. Ja. Wat doe je met Coca-Cola? Wat doe je met McDonald's?
0: Ja.
1: Coca-Cola is natuurlijk een algemeen product. Maar we weten allemaal dat het niet al te gezond is voor onze kinderen.
0: Nee, of hetzelfde. In Nederland zien de politie vaak de grens ook niet meer tussen... bijvoorbeeld de staatsloterij die als loterij de sport ondersteunt en financiert. En een gokbedrijf. En een loterij en een gokbedrijf. Die zitten soms in één organisatie. Maar dat is ook echt wat anders.
1: Absoluut. Ja. Goed, ik ga nog even terug naar Europa. Naar München. Bayern heeft een omvangrijke deal gesloten met Google. En dat vind ik heel erg interessant. Hm. De intentie is hoe AI, Artificial Intelligence... optimaal kan worden ingezet in de voetbalindustrie. Bedragen zijn niet bekendgemaakt, maar ik vermoed dat het een gesloten beursdeal is. Want Bayern wordt daar beter van. En als Bayern beter wordt, dan worden ze aantrekkelijker voor alle stakeholders, voor alle sponsors, voor de fans, voor de spelers, et cetera. En ik denk dat dit in de toekomst in veel meer sporten zal gaan gebeuren. Dat er partnerships worden gesloten met gesloten beurs, waardoor de sport nog beter wordt dan zal zijn. Jij weet daar alles van, want jouw voorzitter zit ook in die hoek.
0: Ja.
1: En die hebben we hier ook al een keer als gast gehad. En hebben we ook gesproken over AI en de implementatie ervan in de sport. Het kan zoveel betekenen ook met individuele data van spelers. En et cetera. Dus,
0: ik moest er net aan denken toen een van je vorige nieuwtjes. Dit zou ook de reden kunnen zijn voor Amazon Web Services om in Liverpool te stappen. En dat Liverpool het ook fijn vindt. Want die kunnen vergelijkbare dingen.
1: Ja.
2: Enige kritiek wat ik daar dan wel op zou hebben is... Waarom hebben ze dan ook gekeken naar een Europese partner? Bijvoorbeeld een cloud, bijvoorbeeld. Als je dan toch hebt over AI services. Ja. Want ja, daar staat natuurlijk sowieso de laatste tijd wel wat ter discussie over de macht van Amerikaanse softwarebedrijven.
1: Absoluut, absoluut. Maar ja, wellicht speelt daar dan toch het geld weer een rol. En de wereldwijde macht die een Amazon heeft, vergeleken met een kleinere partij uit Europa.
2: Wie weet.
1: Ten slotte nog een onderwerp en even een hele andere sport. We gaan even naar golf. Begin dit jaar maakte de PIF, de Public Investment Fund van Saudi-Arabië, bekend dat het na de financiering van de Golf Tour, de LIV Tour, waarin ze ettelijke miljarden, ik meen zelfs 5 miljard hebben gepompt de afgelopen jaren, dat ze ermee zouden stoppen. Want het was geen succes. Er kwamen niet genoeg spelers op af en de spelers weigerden niet zozeer natuurlijk vanwege het geld, want het geld was zeer aantrekkelijk. Maar vanwege het feit dat ze dan zouden worden blacklisted door de PGA Tour.
2: Ja.
1: En dat is natuurlijk toch de tour waar het om gaat, met de majors er ook in. Echter, wat is het geval? Scott O'Neill, dat is de CEO van de LIV Tour, heeft deze week bekendgemaakt een nieuwe financier, CQ hoofdsponsor, voor de tour te hebben vastgelegd. En hij zou al getekend hebben zelfs. Voor meer jaren. Onderdeel van de nieuwe deal zou zijn dat de deelnemers, die tot nu toe huiverig waren, zoals ik net al zei, vanwege de PGA Tour, dat die deelnemers aandeelhouders worden in de LIV Tour. En dan zouden zij niet alleen prijzengeld incasseren wat ze winnen in die toernooien, maar ze zouden ook een onderdeel van de winst naar zich toe kunnen trekken.
2: Er was toch al een model, het oorspronkelijke model, dat ze dan ook dan heb je zeg maar van die teams waar ze dan deel van uitmaken. Die konden dan weer sponsors aan zich binden. En een bepaald percentage van die inkomsten van die sponsors zou dan ook weer naar de spelers gaan.
1: Ja, dat was te ingewikkeld. Heeft de LIV Tour op een gegeven moment bekendgemaakt. En dit is...
2: Dat snap ik wel.
1: Simpeler. En de Tour zou ook nu gaan bestaan uit 10 toernooien. 5 in de Verenigde Staten. En 5 in andere delen van de wereld. Ongetwijfeld ook eentje in Saudi-Arabië.
2: Ik ben wel benieuwd welke partij daar dan ingestapt is. Want
1: ja,
2: ze
1: hebben al toppers aan boord van de LIV Tour. Maar nog absoluut niet de wereldtop. Maar wel toppers als Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, John Rahms, Cameron Smith, Martin Keimer, de Duitser, Sergio Garcia, die is Spanjaard. En die zouden al aan boord blijven door deze nieuwe beslissingen bij de LIV Tour. Dus dat geeft een indicatie van dat er toch topspelers bereid zijn aan boord te blijven. En ja, gevallen zijn voor dat voor die aandelendeal.
2: Dat lijkt me wel echt weer typisch als dan, weet ik veel, een soort nevenbedrijf van een of andere kroonprins of de broer van of zo, dat die dan in dat gat stapt wat het PIF heeft achtergelaten.
1: Dat denk ik ook. Want de fondsen van dat PIF zijn indirect en direct zijn gigantisch. Je weet het, 650 miljard zit er in dat fonds. En al die kroonprinsen hebben wat te zeggen en die willen ook een speeltje hebben. Dus ik ben het volstrekt met je eens. Die CEO, die Scott O'Neill, dat is een Schot. Die zegt wat zijn bazen hem roepen te laten zeggen. Hij heeft ook gezegd dat hij al meerdere sponsors zou hebben. En in september aanstaande gaat bekend worden wie dat zijn en wat ervoor betaald wordt. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik heb zo toch mijn twijfels over dit hele verhaal. Ik denk toch dat de golfers ook enige vorm van loyaliteit tonen naar de PGA en naar de majors. En dat, ja, zoals ja, de echte toppers. Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren.
2: Nee.
1: Dat was het voor wat de nieuwtjes betreft.

0: Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
6: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
10: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de Dam-tot-Damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Maar dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd, ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden?
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Hè, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Dus daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning die overeenkomst te beperken.
1: nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt, terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. Dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in de binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overgeving het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. He, dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding en het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, we organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost von Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Denneman en Nick Boer.
1: En inmiddels bij ons ook in de studio Rowan, Kilian en zijn broer Micha. Rowan is een fitfluencer, volgens mij, zoals dat officieel heet. Hij gaat in actie komen met zijn project Disability. Want hij gaat namelijk 50 kilometer afleggen in een rolstoel om geld op te halen voor Fonds Gehandicapte Sport. Ja, zijn broer Micha is zijn grootste inspiratiebron, die zelf ook beperking heeft en ook in de studio aanwezig is. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Laten we eens beginnen. Disability, je ruilt toch voor 50 kilometer je vertrouwde manier van bewegen in voor een rolstoel. Waarom wilde jij nou zelf deze challenge aangaan?
2: Het was eigenlijk een idee dat gewoon ineens in me opkwam. En ik heb toch altijd het gevoel dat wanneer een idee in je opkomt, dat met een bepaalde reden gebeurt. En ik heb altijd iets voor mijn broer willen doen, omdat ik weet waar hij voor staat. Omdat ik weet wat hij voor andere mensen wil betekenen met een beperking. En ik dacht, ja, als ik daar een steentje in bij kan dragen, dan gaan we dat doen. En ja, die 50 kilometer is eigenlijk gekomen vanaf het feit dat ik erachter kwam dat er ongeveer 5 miljoen mensen in Nederland zijn met een beperking. En ik dacht, nou, als ik gewoon voor iedere 100.000 mensen een kilometer afleg, denk ik dat een mooie streep is.
1: Ja, 5 miljoen kilometer wordt ook wel echt...
2: Ja, dat wordt, dat wordt mij ook
3: wel een dingetje.
1: maar nu kun je dat natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Maar je hebt er ook specifiek voor gekozen om toch deze actie aan Fonds Gehandicapte Sport te koppelen.
2: Klopt.
1: Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou, zoals je zelf net eigenlijk al zei, ik ben van beroep ook fitfluencer, even tussen aanhalingstekens. En sport is voor mij echt superbelangrijk. Het is echt mijn grootste uitlaatklep. En ik haal er zoveel uit, mentaal en ook natuurlijk fysiek. En ja, ik dacht, als ik dan iets voor mijn broer wil doen, die dan in een rolstoel zit, dan is dat Fonds Gehandicapte Sport sluit daar perfect op aan. Waarbij we gewoon erkenning kunnen geven aan mensen met een beperking die ook gewoon sporten en dat het net zo fanatiek is. En wellicht een heel stuk zwaarder. En dat ga ik nu zelf ook ondervinden.
1: Ja, Micha, wat dacht jij als allereerste toen Rowan met dit idee bij jou kwam?
3: Toen Rowan met dit idee bij mij kwam, toen was je in eerste instantie natuurlijk heel erg trots als broer zijnde. Van hij, je ziet wat het voor mij betekent, maar ook wat het voor de groep betekent, als we het even algemeen houden, om echt mee te kunnen doen. Maar je denkt ook gelijk van oké, hoe gaan we dat doen dan? Want 50 kilometer in de rolstoel is best wel intensief. En een keer in de tuin een stukje rollen of een keer op straat even voelen hoe het is. Ook als jong kind heeft hij vaker in mijn rolstoel gezeten. Dan is 50 kilometer toch echt iets anders.
4: Ja, want Rowan ziet er erg fit uit. Maar ik vraag me af of je al ooit een keer 50 kilometer achter elkaar gewandeld of hard gelopen hebt. Maar
2: nee,
4: dat is ook al een hele eind.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het soms met de auto al best wel ver. Dus ja, het wordt wel een dingetje. Maar ja, ik heb eerder samen met een vriend van mij een Hyrox Pro gedaan. En dat was dan ongetraind, want van nature ben ik meer een bodybuilder juist. En ik ben er toen wel echt achter gekomen dat het een stuk belangrijker is om te weten waarom je iets gaat doen in plaats van hoe ik het ga doen. Dus als ik gewoon ook de laatste tijd met mijn voorbereiding bezig ben. Ik ben nu een afgelopen week ziek, weinig kunnen trainen, vooral conditioneel, dat gaat gewoon even niet. Ja, toch ligt de main focus wel op mijn mentale staat. Dus hoe ga ik ervoor zorgen dat ik gewoon in een zone ga kunnen komen, dat het gewoon slag voor slag gewoon door blijven gaan is. En ja, er is een einde en daar hou ik gewoon lekker aan vast en dan blijven we lekker rollen.
1: Wat is tot nu toe eigenlijk de maximale afstand die jij ooit in een rolstoel hebt afgelegd?
2: Ja, toch wel een meter of 5, denk ik.
1: Zo.
4: Ja, dat lijkt er al op.
2: Dus, ja, toch?
3: Van het begin van de tuin naar het eind van de tuin, zeg maar.
4: Maar hoe ga je je voorbereiden? Want je zat er heel snel achter. Wij doen wel eens een potje rolstoel basketbal en dan een paar achter elkaar. En dan aan het eind van de dag voel je echt al mijn spieren die je nooit gebruikt. Maar dat gaat bij jou natuurlijk ook gebeuren. Want je bent natuurlijk hartstikke getraind. Maar heb jij enig idee welke spier je gaat gebruiken? En ben je daarmee bezig?
2: Kijk, ik heb... Ik ben niet het allerbeste in benen, dus dat scheelt nu dan even. Ja. Want de main focus ligt altijd wel op mijn bovenlichaam, op mijn armen. En op zich zit dat natuurlijk wel goed. Maar ik heb toch het gevoel dat je inderdaad allemaal van die kleine spiertjes misschien gaat merken. Wat je misschien niet zo vaak gebruikt bij het bankdrukken of bij andere oefeningen. Maar ik heb nu steeds meer focus op mijn schouders voornamelijk. En op mijn voorarmen. Omdat ik toch wel bang ben dat die wellicht kunnen gaan verkrampen. Dus daar probeer ik ook goed rekening mee te houden met de supplementen die ik meeneem. Elektrolytes en zo, dat ik niet uitdroog. En zo.
1: Ja, want dat Micha... Ja, jij hebt natuurlijk veel meer ervaring met het, met het rollen.
3: Ja, daar gaan we vanuit, hè?
1: Ja, precies. Maar wat is nou een tip die je dan aan Rowan kan geven? Want je weet zelf als geen ander hoe ver dan 50 kilometer gaat zijn. Mm-hmm. Wat kan je dan aan hem vertellen? Behalve dat hij misschien een beetje gek is.
3: Nou ja, los van dat feit. Het feit dat je dat gaat doen en dat je daar gewoon mentaal mee bezig moet zijn. Wat je zelf ook zegt. Hè. Het is vooral een mentaal spelletje. Want het feit dat je 50 kilometer in de rolstoel gaat rollen fysiek. Is gewoon een gekke werk eigenlijk. Als je dat nooit hebt gedaan. Maar het is echt een mentaal spelletje. En als je gewoon ergens je start begint, zeg maar. Nou ja, en je mentaal daarop voorbereidt. Van het gaat 50 kilometer worden. Het wordt zwaar. Maar ik ga dit doen. Want daar hadden we het in de auto ter voorbereiding op dit gesprek ook even over. Van joh, het is gewoon... Je gaat beginnen en op een gegeven moment zit je in een soort zone, wat hij zelf zegt. En dan ga je wel. En dan kom je echt wel een keer tegen dat je denkt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar uiteindelijk, als je daar mentaal wil komen, dan kom je er wel. En dat is ook iets wat ik zelf met me meedraag. Want ik kom ook wel eens dingen in mijn dagelijks leven tegen, of fysiek tegen, dat je denkt, nou, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Of hoe ga ik dit in godsnaam doen? Maar als je daar dan uiteindelijk bent om daar mentaal ook naartoe te willen of daar te zijn, zeg maar, dan kom je er wel.
1: Ja, dus mentaal is gewoon key. Dat vereist dan denk ik nog de meeste training, toch?
2: Ja, absoluut. Ik ben wel afgelopen jaren heel veel bezig ook met, laten we zeggen, persoonlijke ontwikkeling. En dat is ook iets wat ik veel probeer mee te geven via mijn social media, via mijn kanalen. Om toch jonge gasten te helpen om het uit zichzelf te halen, zowel fysiek als mentaal. Dus ik merk ook dat een heleboel jonge gasten bijvoorbeeld in mijn berichten komen om te vragen van hey, ik zit met dit, hoe zou jij ermee omgaan, dat soort dingen. En ik vind dat heel fijn om te kunnen helpen en daar leer ik zelf ook uit. Uiteindelijk kan ik die jongens wel alleen maar leren wat ik natuurlijk zelf al heb geleerd, want anders kan ik het natuurlijk ook niet teachen. Maar het is wel iets waar ik al dusdanig lang mee bezig ben. Is het vanuit boeken, is het vanuit podcasts, is het vanuit zelf gewoon ervaringen opdoen en langs een psycholoog gaan bijvoorbeeld, ja. Dat is iets waar ik al veel mee bezig ben.
1: Want hoe reageert jouw achterban, jouw doelgroep op dit initiatief?
2: Eigenlijk supergoed. Iedereen is wel een beetje van ja je sport niet, zeg maar. Ineens 50 kilometer, ik zeg ja. En heel veel mensen vragen toch, hoe ga je dat doen? Heel eerlijk, ik weet het zelf ook niet. Ik heb zorg gewoon dat alles goed voorbereid is eromheen. En ik moet gewoon gaan rollen.
4: Ik zou je broer vragen en dan zet je hem op kop en jij uit de wind.
2: Ja. Bijna. Gewoon als haas, ga ik er gewoon achteraan.
4: Als haas, ja.
3: Het is gewoon instappen en gaan eigenlijk. Hè? Want ja. Je moet er ook niet te veel over nadenken. Als je er te veel over na gaat denken, dan gaat het je in de weg zitten.
4: Maar toch even over de tocht zelf. Hè? Je hebt al een tocht in gedachten. Waar ga je rijden en hoe lang wil je erover doen en dat soort dingen?
2: Ja, ik heb dus een route getekend. Eigenlijk vanuit het huis van een vriend van mij naar mijn broershuis. Dat is exact 50 kilometer. Dus die route ga ik afleggen. Is van Culemborg naar Nijmegen. En hoe lang ik erover ga doen, dat laat ik nog even in het midden. Want ik heb momenteel een giveaway lopen op mijn Instagram account. Dat als jij een donatie doet voor het goede doel. En raad hoe lang ik er ongeveer over doe. Dan maak je kans op een leuke prijs.
4: Ik wil het niet ingewikkelder maken. Maar hoeveel hoogtemeters zitten in je parcours? Als je naar Nijmegen gaat, moet je er best in zitten.
2: Nou, volgens Google Maps is het voornamelijk vlak. Daar probeer ik aan vast te houden.
1: Ja, maar ik kan mijn eigen ervaring vertellen als Google zegt voornamelijk vlak. Ja. Betekent dat er ook nog wel echt wat in zit.
2: Ja, dat is echt wat we gaan meemaken. En wat ik zeg, maakt niet uit wat er op mijn pad komt. Het wordt gewoon, het wordt lang, het wordt ellendig. Maar het wordt gewoon afmaken.
4: Nou, René Martens die doet aan handbiken, dat weet ik. Maar ik denk een beetje lang viaduct kan voel je al volgens mij. Dus. En ik denk dat het zeker in een gewone rolstoel ook van toepassing is.
2: Ja, dat denk ik ook zeker. Maar goed, ik hou dan lekker eraan vast dat wanneer we omhoog gaan, dat we ook vanzelf een keertje naar beneden gaan. En dat scheelt dan wel weer.
1: Dat is wel te hopen in. Ja. En Micha, als we het toch hebben over sporten en toegankelijkheid, deze uitzendingen. Hebben jullie het als broers wel eens op momenten dat, over momenten dat sporten wel of niet ook toegankelijk voelt? Heb je daar zelf ook ervaring mee?
3: Nou, laat ik het zeggen. We hebben het niet per se over sporten alleen. We hebben het ook gewoon over het meedoen en het participeren in de samenleving in het algemeen. En wat dat dan met zich meebrengt. Want ik ben natuurlijk de oudste broer van Rowan. Dus ik kan hem dan weer dingen leren die hij anderen kan leren wellicht. En dat maakt dan wel dat we af en toe zeggen van het feit dat ik hier vandaag ben. Is dat kan omdat hij mij ophaalt. Weet je wel, omdat je die gesprekken hebt om mee te kunnen doen. Heb je soms mensen nodig. Dat werd eerder ook al gezegd. Om het voor elkaar te krijgen. En dat soort normale dingen. Door het met elkaar erover te hebben, normaliseer je eigenlijk dat ik er. Dat, wij er zijn, zeg maar. En dat klinkt, dat zet ik even als wij weg als groep, maar in principe ben je gewoon mens en wil je gewoon je ontwikkeling doormaken. En daar heb je een aantal dingen voor nodig. En dan heb je het ook over mentale stukjes, maar ook over het lichamelijke. Want ik heb ook gesport. Ik heb tot een aantal jaar geleden, precies het jaar weet ik niet meer, maar tot een aantal jaar geleden best wel fanatiek gerolstelhockeyd bij een best wel bekende club. Nooit echt heel hoog, maar gewoon wel fanatiek meegedraaid. En dat kon op een gegeven moment niet meer, omdat het lichamelijk gewoon even niet ging. En dan moet je ook een bepaalde keuze mentaal maken om dat niet meer te gaan doen. En daar heeft Roan wel zijn de struggelingen van meegekregen. En dan hebben we het niet per se gehad over die struggelingen, want dat was op dat moment niet nodig. Maar wel in het algemeen van, joh, wat betekent het nou eigenlijk op het moment dat je struggelingen ervaart?
1: Ja. Ja, dat is dat, maar dat zijn ook natuurlijk ja, momenten waarop het leven uiteindelijk is het. Ja, we hebben het natuurlijk heel vaak hier over sport en over topsport. Maar ja, het begint natuurlijk gewoon met het reguliere leven.
3: Als je het goed doet en je krijgt het mee en het lukt lichamelijk, is sport een mooie aanvulling op je leven. Maar uiteindelijk het meedoen en het daadwerkelijk participeren begint al veel eerder.
1: Ja.
3: En kom je al veel eerder dingen tegen waarvan je denkt, oh, wacht even, misschien moet ik hier even over nadenken. Of, oh shit, die drempel is toch niet heel handig. Maar uiteindelijk gaan we het doen.
1: Ja.
3: Heel recent.

0: Ja, het is natuurlijk een prachtige actie. Laat dat duidelijk zijn. Want ik vind hem echt heel bijzonder. En ik ga ervan uit met je achtergrond dat je dit ook goed in beeld gaat brengen. En gaat uitdragen. En ik denk dat dat ook enorm belangrijk is. Ook als... ook wel als voorbeeld van dat er eigenlijk heel veel mogelijk is. Hè? Dus denk in mogelijkheden, denk, hè, er is een trap. Maar ja, hoe gaan we die trap nemen? Zo zit ik ook in het leven. Ja. Barrières zijn er om weg te nemen, dan wel erover om te overwinnen. Maar wanneer is voor jou, maar ook voor jou, de actie geslaagd?
1: Ik denk dat als wij met elkaar kunnen concluderen dat dit soort gesprekken die ik nu op de radio met jullie heb, of... En die acties die Roan nu doet, of die actie die Roan nu doet, niet per se meer nodig is. Dus dat het niet meer iets speciaals is, maar dat het gewoon onderdeel is van de maatschappij. Of onderdeel is van wat wij vandaag of morgen doen. Dan is de actie geslaagd. En dan heb je het af en toe nodig dat er zoiets als dit nu gebeurt. Maar op het moment dat we het normaliseren, dat mensen gewoon meedoen, in welke vorm dan ook. Dan is de actie in het voor nu. Zou het geslaagd zijn als die mij in huis haalt?
0: Ja.
1: Maar als je het heel wat breder trekt, dan is de actie pas geslaagd op het moment dat dit soort dingen niet meer nodig zijn. Dus haakjes.
2: Ja, ik sluit me daar volledig op aan. En ik denk dat het gewoon naast het afleggen van de route en een mooi geldbedrag ophalen, is het denk ik heel erg belangrijk om gewoon duidelijk te maken dat we mensen met een beperking niet per se extra veel meer aandacht moeten geven, maar gewoon vooral moeten gaan erkennen. Want ik denk dat dat vooral een beetje is wat nu nog mist. En ja, soms heeft mijn broer misschien even een extra handje nodig of iets. Maar verder, zo'n sport bijvoorbeeld, zouden we iets zelf gaan doen. Ik denk dat hij mij de volledig eruit de rolstoel hockeyt en me gewoon aan de kant beukt. En ik denk dat dat gewoon iets is wat we gewoon moeten gaan beseffen. Dat het normaal wordt. Want ik denk als je het juist heel erg extreem veel aandacht gaat geven, ga je juist weer een onderscheid creëren. En ik denk dat we dat daar vanaf moeten blijven. Ja. Maar inderdaad wel die erkenning.
3: Ja, dan krijg je daarmee de positieve discriminatie toch?
2: Ja, exact. Ja.
3: Nu zitten we een beetje qua tijd. We zitten al ver over 2 uur. En ik kijk om mijn pols, terwijl ik geen horloge heb. Maar ja. Jij had nog iets. Jij wilde nog iets per se met deze jongens doen.
0: Nou, het lijkt me duidelijk dat Roan in het dagelijks leven geen rolstoel gebruikt. En hij heeft deze actie ook heel mooi bedacht. Maar er was nog één essentieel onderdeel wat hij ook aan het fonds vroeg. Van, god, kunnen jullie wel die rolstoel van mij regelen?
2: Ja,
0: toen hebben wij, ik denk niet keihard ja meteen gezegd. Maar wel gezegd van, nou, denk dat het wel gaat lukken. En wat een toeval. Vandaag hebben we ook René in de uitzending natuurlijk gehad. En als ik het kan regelen, dan moet René het doen. Dus bij deze, René, dank je wel weer. Maar volgens mij kan jij Roan gaan helpen bij deze actie. En ik denk dat je er alleen maar heel veel waardering voor hebt.
3: Ja, laten we even René dan pakken. Even deze microfoon hier. Dan,
4: nog sterker. Ik heb hem gelijk meegenomen. Ik denk dat een mooi rolstoel is waar je ding mee kan doen. Je kunt hem ook gewoon helemaal aanpassen aan hoe je er zelf wat het beste voor jou is om in te rijden. Want het maakt er altijd net even wat uit of dat hoe je wielen staan en de diepte en de breedte. Dus ik denk dat het mooi geschikt voor je gaat zijn.
2: Kijk, dat is super fijn. Echt super dankjewel. En ik heb nogmaals, ik weet ook niet hoe ik het anders had gaan doen. Dus dit is echt perfect. En ik wist gewoon, het gaat gewoon allemaal lukken. En mede door mensen als u kunnen we dit ook weer tot een mooi einde laten komen.
4: Ah, super. Nou ja, en ik wens ook super veel succes. Het is denk voor heel veel mensen jammer dat het radio is. Want als je met deze outfit de challenge aangaat, dan gaat het aan aandachtje niet ontbreken.
0: In ieder geval heeft Roan, kan hij het materiaal niet meer als smoesje gebruiken.
2: Zeker.
0: Dan krijg je een hele goede stoel.
2: Ja, daar gaat het niet aan liggen.
3: Nou ja, misschien tot slot nog ook al iets eigenlijk heel belangrijks. Wanneer is de challenge?
2: Ik ga 23 augustus doen. Dus iets meer dan een week.
3: Waar kunnen mensen meer info vinden, doneren?
2: Je kan op mijn Instagram account, Roan Kilian, kun je het vinden. En er zal uiteindelijk een after movie komen en die zal op mijn YouTube komen. Eigenlijk al mijn socials zijn Roan Kilian, gewoon mijn volledige naam. En daar kun je alles vinden. Er zit een link in mijn bio. En via die link kun je doneren aan Fonds Gehandicapten Sport.
3: Ja, zou ik dat
1: zeker doen.
3: Zeker doen, inderdaad. Nou ja, je haalt de woorden uit mijn mond, Micha. Ik wil tegen de mensen thuis zeggen, inderdaad, ga dat zeker doen. Roan en Micha Kilian, mag ik jullie allebei danken voor jullie komst hier naar de studio. En natuurlijk, jou alvast heel erg veel succes.
2: Dankjewel.
5: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
3: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer en natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio. Met Robert Denneman.
7: Een hele goede middag. Je luistert weer naar een nieuwe editie van All Sports Radio Live op deze vrijdag 3 april. En vandaag, ja, ik ben heel erg blij dat ze hier bij mij in de studio is. Want ik heb weer een co-host en niet zomaar iemand. Ik mag toch geruststellen, volleybalgrootheid Maret Grothuus. Maret, welkom.
8: Dankjewel, maar zo groot ben ik niet, hè? Ik ben maar 1,80.
7: Ja, maar ik ben 1,70. Dus voor mij ben je groot.
8: Oké, klopt.
7: Jij bent vandaag mijn co-host, dus dat wordt ontzettend leuk. Heb je dit trouwens eigenlijk al eens eerder gedaan, zo op deze manier?
8: Nee, ik heb wel een podcast met 3 andere meiden, maar dit is mijn eerste keer.
7: Ja, overigens even reclame maken over de toppodcast. Is het luisteren waard? Ik luister er ook graag naar, dus dat is hartstikke mooi. Ik ga natuurlijk sowieso met jou vandaag lekker in gesprek over alles wat jij tegenwoordig eigenlijk aan het doen bent. Want voor de oplettende luisteraar, en niet al te lang geleden maakte jij nog bekend dat je definitief stopt met je carrière als volleybalster. Je liet ook nog even een open eindje open over wat je nu eigenlijk
8: spannend,
7: doet.
8: Hè?
7: Spannend.
8: Scoop.
7: Daar mag je vandaag wel iets over vertellen, toch?
8: Zeker. Daar ga ik zeker wat over
7: hartstikke mooi.
0: All Sports Radio Live.
7: Hey, ik vind het ontzettend leuk dat je hier bij mij in de studio wilde zijn. Jouw enthousiasme straalde al gelijk van het eerste contact eraf. Dit is denk ik wel even weer iets anders dan wat je gewend bent om te doen.
8: Ja, ik hoef geen kort broekje meer aan nu. Nee. En geen volleybalschoenen en geen knieschermers. Dus ik kan gewoon elke dag opstaan en normale kleding aan hebben. En daar word ik ook wel heel blij van.
7: Ja, je hoeft niet te leven in sportkleding meer in ieder geval.
8: Nee, en dat doe ik nog wel. Ik doe nog wel regelmatig fitness om een beetje af te trainen ook. Maar het is een heel ander leven wat ik nu heb.
7: Ja, neem ons toch even mee terug naar dat moment dat je bekend maakt van ik ga er definitief mee stoppen. Is natuurlijk een beslissing wat niet altijd over één nacht ijs gaat. Ja. Het is niet dat je opstaat en je denkt van vandaag stop ik er eens even mee. Hoe is dat moment zo voor jou gekomen?
8: Nou, ik speelde dit seizoen in Turkije bij een Turkse club. En uiteindelijk hadden zij problemen. En de president geloofde niet meer in het team dat wij kampioen zouden worden dit jaar. En hij wilde eigenlijk de speelsters met de best betaalde salarissen wilde die eruit hebben. Dus daar was ik er één van. Dus eind december, op eerste kerstdag, kreeg ik een telefoontje van de teammanager. Van de president gelooft niet meer in het team en hij wil geen geld meer uitgeven. Dus we willen het contract beëindigen. Dat was natuurlijk wel een shock voor mij. Want ik had nog in mijn hoofd, ik wil nog 1 seizoen spelen. En ik wil uiteindelijk weer met een beker in mijn hand staan om kampioen af te sluiten als kampioen. Dat ging dus niet door. En toen dacht ik, ga ik nog 3 of 4 maanden extra bij een andere club spelen? om mijn carrière goed af te sluiten. En toen dacht ik, ik heb 22 jaar professioneel gespeeld. Gaat dat nog wat extra's brengen? Nee, dan gaat het niet meer voor mij. Het is mooi geweest. En we doen er een strik omheen en bye-bye.
7: Nou, in Turkije waren ze even niet op de hoogte van het kopje feestdagen. Dat is gewoon even op eerste kerstdag bellen dat je bent ontslagen.
8: Want Turkije, daar vieren ze geen kerst. Dus daar waren ze helemaal niet van op de hoogte. Dat hebben ze zich niet gerealiseerd. Daar kreeg ik na het tijd wel, ze hebben hun excuses daarvoor aangeboden. Dat het juist op die feestdag kwam. Maar goed, uiteindelijk is dit niet wat je wil. En zo wil je eigenlijk je carrière niet afsluiten. Maar ik kan het hele grote plaatje zien en ik ben wel trots op eindelijk wat ik allemaal bereikt heb. Ja.
7: Nou, je hebt natuurlijk bij heel veel mooie clubs mogen spelen in je carrière. Heel succesvol geweest, ook op clubniveau. Nooit geambieerd om je carrière af te sluiten in Nederland?
8: Daar heb ik wel over nagedacht. Maar de clubs waar ik heb bij gespeeld in Nederland, die bestaan niet meer. Dus de binding die ik had, die heb ik niet meer bij deze clubs. En het is nog wel redelijk ver. Ik woon nu in Haarlem. Dan heb je de dichtstbijzijnde clubs is Sneek, Utrecht of Sliedrecht. Ja, om dat elke dag dat ritje te maken, dat dacht ik, nee, dat is me ook niet meer waard. Het is goed zo.
7: Ja, precies. Nee, dan snap ik wel dat je daarvoor kiest om dat niet te doen. Maar ja, het is een moment dat je besluit van, goh, ik ga hiermee naar buiten. Ik stop er definitief mee. Vanaf eigenlijk het moment van die betreffende eerste kerstdag tot aan, zeg maar, 12 maart geloof ik even uit mijn hoofd, dat je het bekend maakte. Daar zit natuurlijk wel een tijdje tussen. Heb je er lang mee gespeeld? Of wat maakte dat het kwam tot die 12e maart uiteindelijk?
8: Nou, dat was heel dat hebben wij zo gepland in verband met de podcast. Want daar is
7: heel slim,
8: ook,
7: heel slim.
8: Ja, ja. Marketingtechnisch heel goed. Nee, ik heb er wel over nagedacht. Maar uiteindelijk was het ook wel snel uit van nee, ik hoef mijn spullen niet meer te pakken. Ik hoef niet meer maanden weg van huis. Het is goed. Nee, het was wel redelijk duidelijk dat ik dacht van nee, mooier gaat het ook niet meer worden. Het is prima zo.
7: Ja, maar het lijkt me wel even een verandering. Want had je al bijvoorbeeld gewoon een huis in Nederland waar je terug kon keren? Want ja, als je natuurlijk heel lang in het buitenland bivakkeert bij clubs. Ja, het is niet dat je voor elke training, elke wedstrijd even heen en weer vliegt.
8: Nee, dat klopt. Ik heb in 2022 heb ik een appartement gekocht in Haarlem. En daar had ik tot nu toe wel geteld 6 maanden gewoond. Want ik was natuurlijk altijd weg.
7: Ja.
8: En dat kan ik nu eindelijk een beetje helemaal gaan settelen. En ook wat kunst aan de muur. En alles kan ik nu helemaal gaan mooi maken. Ja.
7: Ja, nou, heb je dan wel goed getimed. Want als je nu aan de woningmarkt moet gaan betreden, word je niet heel vrolijk.
8: Het is gekke werk. Ja, nee, ik ben blij dat ik hem toen heb gekocht.
7: Ja, dus nu lekker weer terug in Nederland. Gaan we even terugkijken op jouw carrière. Want je hebt fantastische dingen gedaan. Je hebt bij heel veel clubs heb je bekers, landskampioenschappen gepakt. Je hebt overal en nergens gespeeld. Je hebt natuurlijk bijna 400 interlands gespeeld voor Nederland. Jarenlang captain geweest. Waar ben je nou het meest trots op?
8: Ja, die vraag hebben we natuurlijk eerder gehad. Wat wij als Nederlands team hebben bereikt, vind ik heel mooi. Wij waren natuurlijk rond 2012 tot en met 2014. Ging het niet heel goed met het Nederlands team. We zijn denk ik toen 12e of 13e geworden op het WK. En een jaar later, in 2015, hadden we het EK in eigen land. En daar wilden we natuurlijk wel presteren.
7: Ja.
8: En eigenlijk sindsdien, toen hebben we ook EK zilver gewonnen. En rond die periode is ons hele Nederlands team is gewoon booming geworden. We kwalificeerden ons voor de Olympische Spelen na 20 jaar. We zijn daar 4e geworden. In 2018 zijn we 4e op het WK geworden. Dus uiteindelijk hebben we zoveel mooie dingen gepresteerd. En Nederland, klein landje, maar wel heel veel talentvolle volleybalsters. En nog steeds. Dus ja, daar ben ik wel heel erg trots op. Ja, dat ik daar captain van heb mogen zijn.
7: Ja, want het is natuurlijk één om erin te spelen in zo'n team. Het is twee om daar ook op het veld leiding aan te mogen geven.
8: Ja, dat was wel heel tof. Was niet altijd makkelijk natuurlijk. Maar nee, daar heb ik ook wel heel veel van geleerd. En het bijzondere aan die groep was ook dat iedereen de neus dezelfde richting op had. En dat was natuurlijk wel echt mega, want iedereen ging voor één doel. En dat was en de Olympische Spelen, en het WK, en het EK. Uiteindelijk hebben we 3 keer zilver op het EK gewonnen. Tuurlijk, je staat dan 2 keer achter elkaar in de EK-finale in 2015 en in 2017. Dan verlies je 2 keer. En op dat moment baalden we het natuurlijk heel erg. Maar nu kan ik er echt met trots op terugkijken.
7: Want wat maakte dat ineens, zeg maar de sterren gelijk stonden? Dat die groep ineens
8: ik denk,
7: maar ja, tot dat soort prestaties kwam.
8: Ja, ik denk dat er toch wel een paar positieveranderingen waren. En onze main aanval, Lonneke Sloetjes, die is toen naar de diagonaalpositie verhuisd. Dus die kreeg toen heel veel ballen en die deed het ook mega goed. En onze team raakte in balans. En ik moet zeggen dat Giovanni Quidetti, de toenmalige bondscoach, had daar echt een heel groot aandeel in. En die liet ons ook geloven dat we het konden. En want wij dachten, ja, weet je, we zijn 13e geworden op een WK. Wat hebben wij te zoeken in een EK in eigen land? We willen de eerste ronde overleven. Maar hij liet het zo merken en we trainden echt mega hard. Dat we uiteindelijk ook geloofden dat we een medaille konden winnen. Ja.
7: Nou, dat is uiteindelijk gelukt.
8: Dat is gelukt.
7: Niet meer dan, of niet minstens één keer, maar meerdere keren. Hoe kijk je dan naar het team wat nu speelt, zeg maar, als inmiddels gestopte captain?
8: Ik zie heel veel talent in een Nederlands volleybalteam. Ik zie meiden die nu gaan opstaan. Dus de meiden die bij ons toen als jonkies binnenkwamen, die gaan nu opstaan. En dat is wel heel tof om te zien. Ze hebben natuurlijk in 2024 de Olympische Spelen gespeeld. Wat natuurlijk na 2020, dat we ons niet gekwalificeerd hebben, staan ze er weer. Wat een hele goede stap is. Uiteindelijk de poolfase niet overleefd, wat jammer was. Maar zorgen dat je weer voor 2028 kwalificeert en daar weer verder mee gaat. Want ik denk dat er zitten echt kansen in dat die kwartfinale bereikt kan worden. En ja, Robert, in een kwartfinale kan natuurlijk alles. Dat weet jij, dat weet ik. Ja.
7: Dat is zeker waar. Ja. Dat is zeker waar. Maar het is niet makkelijk, hè? Ik bedoel, je kunt natuurlijk wel spreken een keer van een gouden generatie. Maar ja, die generatie is natuurlijk ook een keer weer voorbij. Dan moet je natuurlijk gewoon door blijven bouwen aan een team. Hoe lastig is het om talenten vanuit onderop door te laten stromen en in te passen in een langzaam uit elkaar vallend gouden generatie team?
8: Nou, ik denk dat de Nederlandse Volleybalbond dat wel heel goed doet. Want op Papendal trainen de talenten nu echt samen. Dus de talenten van 16, 17, 18 jaar. Die trainen 4 keer in de week op Papendal nu. En daar kunnen ze natuurlijk heel veel fysiek bouwen. Extra trainen, goede coaches op het team. Om dat dan elke week te doen, week in, week uit, zie je die progressie ook bij die meiden. En vanuit daar ga je natuurlijk naar grotere competities. Dus dan ga je als speelster, als je 19, 20 bent, of naar Duitsland, of naar België. Vanuit België en Duitsland kun je weer de stap maken naar Frankrijk, naar Italië, naar Griekenland. En dat niveau te ervaren en ook in het buitenland te spelen onder druk, dat je altijd moet presteren, dat neem je natuurlijk weer mee naar het Nederlands team.
7: Nu hebben we het over het Nederlands team. Daar ben je uiteraard hartstikke trots op. Maar je hebt natuurlijk ook ontzettend veel mooie dingen gedaan op clubniveau. Ik bedoel, je hebt natuurlijk in Nederland ben je begonnen. Maar je hebt in de landen gespeeld als Italië, Azerbeidzjan, Frankrijk, Polen, Roemenië, Griekenland, Turkije.
8: Veel landen, hè?
7: Veel landen. dat zeg ik eigenlijk overal nergens heb je gespeeld.
8: Ja.
7: Wat is nou voor jou als clubspeelster de mooiste herinnering?
8: Ik denk dat het toch. Ik heb in Fenerbahçe hebben we het kampioenschap gehaald en de Turkse beker gewonnen. Dat was wel heel tof. En we hadden echt een team met heel veel sterren ook. We stonden op een gegeven moment met 6 meiden in het veld. En iedereen van die 6 meiden was aanvoerster bij het nationaal team van het land. Maar we wisten dat we hadden 1 sterrenspeelster. Dat was Kim Jong-kong uit Korea. En we hadden 1 leider en dat was Eda Erdem uit Turkije. En iedereen speelde in het systeem om hun te laten floreren. En dat was wel heel bijzonder. En daarnaast heb ik een geweldige tijd in Griekenland gehad bij Panathinaikos. Na 11 jaar zijn we weer kampioen geworden. Mijn eerste seizoen dat ik daar speelde. Toen ben ik ook MVP geworden van de competitie. En ik als relatief kleine speelster, die vaak te horen heeft gekregen van, joh, je bent te klein voor het internationale volleybal. Ja, dan ben ik dan wel toch extra trots dat het me gelukt is. Ja.
7: Ja, dat is trouwens wel vrij confronterend. Dat iemand waar ik tegenop kijk, in ieder geval letterlijk, zegt dat je te klein bent.
8: Robert, jij zou wel een goede libero kunnen worden, hè, volleybal.
7: Ja, gelukkig. Het is nog niet klaar voor mij.
8: Nee, je hebt een droom. Dream big. Hè?
7: Dat is fijn. Dat is fijn. Dat is fijn. Maar het zijn fantastische de herinneringen die je dan hebt. Maar ik kan me ook zo voorstellen. Volleybal is... Het is een professionele sport. Maar in sommige landen is het... Gebeuren soms wel eens wat gekke dingen achter de schermen. Zijn er nou ook echt hachelijke avonturen die je hebt beleefd in de loop der jaren? Waarvan je denkt van... Dat ik dat heb meegemaakt is eigenlijk ook wel heel bijzonder.
8: Nou, ik speelde in Polen en ik had daar in juni 2017 had ik daar een contract getekend. En ik kwam daar, we hadden het EK die zomer met het Nederlands team. Dus ik kom in oktober bij de club in Polen. En op een gegeven moment wilde de president het contract aanpassen. In mijn nadeel. Ja, contract is contract, ik heb getekend.
7: Ja.
8: Dat heeft een paar maanden geduurd. Tot die tijd mocht ik ook niet spelen. Ik trainde wel altijd. Ik volgde elke meeting. Ik was in elke videomeeting. Maar uiteindelijk konden we geen uitweg vinden. Of tenminste, we konden geen compromis vinden met elkaar. En toen zei mijn advocaat van, vertrek zo snel mogelijk. Dus toen heb ik een taxi gepakt naar Berlijn vanuit Polen. Daar het vliegtuig gepakt naar Nederland. En dat zijn wel dingen wat je denkt van, oh mijn god, waar ben ik in beland? Weet je? Uiteindelijk is dat ook een rechtszaak geworden. Die heb ik gewonnen. Dus ik dacht echt, ik sta in mijn recht. En weet je, contract is contract. En daar ben ik gewoon heel erg van. Afspraak is afspraak. En als je dat niet navolgt, ja, waarom maken we dan die afspraak? Waarom tekenen we dan een contract? Wat is de waarde ervan? Dus dat zijn wel dingen. Denk je van, oh, ik zit echt in een film soms. Ja.
7: Ja, mag je wel weer terugkomen in Polen inmiddels of is het nog steeds?
8: Ik ben een paar weken geleden in Polen geweest. Ik ben gewoon het land binnengelaten, dus alles is oké.
7: Okay. Hartstikke mooi. Maar hoe zit het? Wat is het dan zo'n gek gedoe met contracten? Ik bedoel, nou ja, ook dat contract in Turkije, wat dan ineens vanuit het niets.
8: Het zijn toch presidenten die dan. Realiseren of denken van ja, nee, we willen toch een uitweg vinden om toch minder geld uit te geven. En dat kun je in Nederland niet voorstellen. En ik weet dat mijn moeder heel vaak zegt van, joh, maar op de 28e van de maand moet het op je rekening staan. Ja, dat klopt. Zo zijn wij het in Nederland gewend. Maar als dat een maand later is, dan ben ik al blij. Of twee maanden later is helemaal prima, als ik het uiteindelijk maar krijg. En dat gebeurt soms niet, nee.
7: Nou, zijn we eigenlijk in Nederland...
8: Is het heel goed geregeld.
7: Ja, heel blij met eigenlijk het kopje arbeidsrecht.
8: Zeker. Ja.
7: Ben je dan gestopt als speelster. Hoe werd jij wakker op de eerste dag nadat je het had bekendgemaakt? Wat kwam er allemaal op je af?
8: Ja, heel veel reacties. En die reacties bleven ook binnenkomen. Op een gegeven moment dacht ik van, oh, ik krijg wel heel veel complimenten. Dus het wel oké. Maar dat deed me wel heel goed. Ja. En ook van mensen die ik heel lang niet had gesproken, die dan toch een berichtje stuurden. Dacht van, oh ja, die tijd. En het bracht me wel weer terug naar die momenten die ik heb meegemaakt. Ja,
7: ja, realiseer je dan ook plots, zeg maar, dat je best wel een grote bent geweest, zeg maar?
8: Ja. Ja.
7: Dus we zijn nuchter als Nederlanders, dus zo denken we niet
8: nee,
7: over.
8: Nee, zo denk ik eigenlijk niet erg, want er zijn zoveel goede speelsters en er zijn zoveel betere speelsters dan dat ik was. Maar uiteindelijk, weet je, dit heeft me wel heel goed gedaan, ja.
7: Ja, want ik kan me voorstellen, het is altijd wel fijn als je geapprecieerd wordt om wat je natuurlijk in je carrière voor elkaar hebt gemaakt.
8: Dat is zeker zo en dat met het bekendmaken heeft me dat ook wel echt... Heeft me wel geholpen ook wel. En zo van, ja, nee, het is echt mooi. Het is echt, voor mij is de cirkel gewoon rond.
7: Ja, en ondertussen kennen we je natuurlijk ook van het Over de Top podcast. Dat doe je natuurlijk ook al een tijdje. Hoe is dat om te doen eigenlijk?
8: Ja, heel leuk. Ja, want we zijn die podcast begonnen op initiatief van Laura Dijkema. En dat was ook meer om de persoon achter de atleet te laten zien. Dus normaal heb je natuurlijk in een radio interview of bij een journalist voor de krant. En ja, is het van ja, het team moet winnen. Ik voel me goed. Weet je, het is niet echt diepte. Ja. En wat wij in de podcast laten zien, we hebben het over van alles. Over mentale hulp, problemen, alleen zijn in het buitenland, over je ongesteldheid, teamgenoten, coaches, van alles en nog wat. Daar hebben wij het over. En we horen daar wel heel veel positieve reacties van. Van ja, goh, leuk om een inkijkje te hebben in jullie leven. Ja.
7: Ja, want dat is het leuke. Het luistert trouwens ook gewoon heel lekker weg. En dan moet ik eerlijk zeggen, ja, jullie zijn op elkaar ingespeeld natuurlijk na al die jaren. Dus de humor zit er goed in. Dat kan ik altijd wel waarderen. Maar het is natuurlijk ook wel leuk om misschien even een andere kant van zo'n sport te belichten eigenlijk.
8: Ja, dat ook. En soms weten we ook verhalen niet van elkaar. En dat horen we dan ook voor het eerst in de podcast. En denk je, wow. Dus elke twee weken dat we opnemen, is het altijd wel weer een feestje. En is het echt leuk om dat met elkaar buiten het veld te doen.
7: Ja, maar hoe krijg je die agendas trouwens op?
8: Ja, lastig.
7: Dat is toch echt...
8: Want Robin, die woont nu in Australië. Die is daar naartoe geëmigreerd. Die is verliefd geworden op Australië. En die denkt, ik pak mijn spullen en ik ga weg. Laura, die speelt in Amerika. Ja. Nou, daar zitten Mirte en ik in Nederland. Dus het is altijd wel passen en meten. En soms moet of Laura of Robin midden in de nacht opnemen. Ja. En dat is pittig. Ja.
7: Ja, is dat niet meet halfway? Dus dan dat gelukkig op jouw tijd gedaan wordt?
8: Ja. Nee, uiteindelijk zijn Merit en ik, die komen er wel redelijk mee weg. Maar ja, dat is ook twee tegen die andere twee. Dus ja, Merit en ik staan er wel sterk in. Ja.
7: Maar ja, dat zijn leuke. Maar je zegt al, hè, soms hoor ik ook ineens totaal nieuwe dingen in die podcast waar ik die eigenlijk nog niet wist. Wat is nou het meest schokkende wat je hebt gehoord? Wat je nog niet wist in die podcast.
8: Ja, maar Robert, er is zoveel gebeurd. Dat wordt echt heel lastig. Ik ga er even over nadenken. Maar ik denk, op dit moment weet ik het niet. Maar als ik soms Laura's leven ook zie in Amerika. En denk van wauw, het is wel echt een hele andere wereld. En ook heel anders hoe wij sport beleven dan dat ze dat in Amerika doen. In Amerika is het echt veel meer marketing. Ze moeten verkopen. Veel meer entertainment om de wedstrijden heen. En in Europa is het toch meer gewoon presteren. En als je presteert, krijg je zichtbaarheid. Dan willen speelsters naar je toe om voor de club te spelen. En dat is in Amerika gewoon van, joh, iedereen moet een beetje gelijkwaardig zijn aan elkaar als team. Zodat we een leuke competitie hebben. En daaromheen wordt alles gewoon, dat is marketing.
7: Dat is een hele andere beleving van sport inderdaad. Wat ze in de Verenigde Staten hebben. Ben je, ben je dan wel blij dat misschien hier in Europa die beleving weer anders is? Of is het...
8: Wij zijn ook niet anders gewend. En wij willen gewoon winnen. Dat willen die Amerikanen natuurlijk ook wel. Maar bij ons draait het gewoon meer presteren. En dan komt alles eromheen wel. Dat komt wel. Maar het eerste doel is presteren. Ja.
7: Nu komt natuurlijk dat moment, hè, dat vaak dat welbekende zwarte gat, hè, van je bent gestopt, oh nee, wat nu? Ben jij in dat zwarte gat gevallen of heb je je relatief weten te redden?
8: Ik red me redelijk goed, ja. Ja. Maar dat scheelt ook wel omdat ik eigenlijk direct dat ik heb besloten om te stoppen, ben ik werkzaam als spelersmakelaar. En dat zat al in de planning om dat na het seizoen mee te beginnen. En dat is voor een agency die internationaal werkt. En ik werk samen met een Fransman en een meid uit Servië. En wij hebben een heel leuk team. Wij vinden dat we heel goed werk leveren ook. Dat is echt heel leuk om daar in hetzelfde wereld verder te gaan. Maar je zit wel aan de andere kant van de tafel.
7: Ja, en ik kan me voorstellen met jouw ervaring met contracten dat het eigenlijk ook wel eens fijn is om aan die andere kant te zitten. Toch?
8: Ja, ik heb veel dingen meegemaakt waarvoor ik mijn speelsters wil behoeden hoe dat is gegaan. Dus die ervaring kan ik zeker meenemen. Ja.
7: Maar is dat iets wat je altijd al geambieerd hebt, zeg maar die kant van het volleybal? Of is het zo op je pad gekomen?
8: Nou, ik heb de laatste jaren heb ik daar wel over nagedacht. En ik kreeg ook al van andere agentschappen van, goh, misschien moet je er eens over nadenken. En we zijn geïnteresseerd om met jou samen te werken in de toekomst. En toen kwam dit afgelopen zomer een beetje voorbij dat ze geïnteresseerd waren. En toen dacht ik, ja, ze hebben 22 jaar ervaring in de agency. Als ik goed wil worden, dan wil ik van de beste leren. En dat zijn zij, naar mijn mening. Dus ben ik hier zo ingerold. Ja.
7: Ja, want wat is verder je achtergrond eigenlijk? Is dit ook een richting waar je een beetje een studie bijvoorbeeld aan hebt?
8: Ik heb 2 jaar sportmarketing gedaan in Johan Cruijff Universiteit. En toen ben ik naar Italië gegaan om te volleyballen. En dat heb ik eigenlijk nooit doorgezet. Achteraf jammer. Als ik nu speelsers heb en die zeggen twijfelen of ze hun studie willen afmaken of niet. Dan zou ik zeggen doe het alsjeblieft. Want je hebt in ieder geval een papiertje. Maar dus het is eigenlijk helemaal niet gerelateerd aan het agentschap. Nee.
7: Ja, maar je zegt al, ze vroegen jou. Ze benaderen van, goh, is het fijn om eens een kopje koffie te drinken en te kijken of we iets kunnen doen.
8: Zo is het gegaan.
7: Maar wisten ze ook dan dat jij misschien deze kant wel op wilde? Of was het voor hun ook gewoon puur gok?
8: Dat was dus wel heel grappig. Want Gijs Jorna, die is natuurlijk ook nog volleyballen. En ik zat met hem vorig jaar op het strand. En toen vroeg hij mij van, Marit, maar wat wil jij dan na je carrière gaan doen? Ik zei, nou ja, misschien agency, leuk, spelersmakelaar. Nou, wat leuk. Ja, ik heb een agency ook die werk voor mij doet. En ik weet dat ze willen uitbreiden bij de vrouwenlijn. Mag ik je nummer doorgeven? Ja, tuurlijk. Dus zo is het balletje gaan rollen. Kopje koffie gedronken en meerdere gesprekken gehad. En dat voelde wel goed.
7: Ja, maar je wist dus eigenlijk al van, hey, dat is wel een kant die ik op wilde. Ja. Of was het misschien van, oh, misschien zou het leuk zijn als?
8: Nee, die kant wilde ik al wel op. Ja, de laatste jaren werd het ook wel steeds duidelijk dat ik dat wilde. Ja.
7: Wat trek je dan zo aan het agentschap gedeelte van de sport?
8: Nou, ik vind het heel leuk om speelsters bij een goede club neer te zetten. En ook natuurlijk een goed contract en alles. Maar om jonge talenten stap voor stap te begeleiden. Van jong talent om uiteindelijk over een aantal jaar in een van de hoogste competities van de wereld te laten spelen. Ja, dat vind ik heel tof. Ja. En dat hoeft niet binnen een jaar. Nee, dat kan ook binnen 5 jaar. Maar wat goed is voor de speelster. En dat vind ik heel belangrijk.
7: Ja, en hoewel een spelerscarrière altijd tijdig is. Ik bedoel, nou ja, kijk naar jou. Je kan het heel lang volhouden.
8: Je kan het heel lang volhouden als je geluk hebt. Fysiek gezien ook. Maar ja, weet je, als vrouw zijnde, als jij uiteindelijk kinderen wil. Ja, dat is natuurlijk wel iets wat. Dan denk je, ja, rond 30, 32, 35. Dat is makkelijker voor mannelijke topsporters om door te gaan.
7: Ja, want ja, die hebben natuurlijk iets makkelijker praten.
8: Die hebben makkelijker praten. Ja. Ja, in heel veel dingen, Robert. Ja.
7: Maar ja, dit zijn natuurlijk ook van die dingen die jullie bespreken in de Over de Top podcast. Maar toch even jouw mening erover. Hoe kijk jij naar, zeg maar, dat deel van de sport? En hoe daar, nou ja, over het algemeen in media of door sport over gepraat wordt?
8: Over vrouwen die...
7: Ja, gewoon zwangerschap inderdaad in de sport.
8: Ik denk dat daar nog heel veel stappen in gemaakt kan worden. Helemaal een bescherming van een vrouwelijke topsporter die zwanger wordt. Ja, dan is eigenlijk gelijk contractbreuk. En aan de ene kant snap ik het van een club, want je kunt niet presteren. Want je wil een sporter haal je binnen om te presteren op het veld. Dan raakt ze zwanger, dat gaat niet meer. Aan de andere kant, misschien is het wel een idee om in de toekomst met meerdere jaren contracten te gaan werken. En dat je dan als speelster wel beschermd wordt.
7: Ja, want dat is natuurlijk het meest bizarre eigenlijk.
8: En dat doet voetbal natuurlijk heel goed. Zoals ja. Lieke Martens bij PSG in Parijs. Ja, dat is vind ik heel goed geregeld. Ja. Ja.
7: Maar dat is toch eigenlijk bizar dat kopje eigenlijk nog steeds niet geregeld is.
8: Nee, ja, het is 2026 hè. Dus daar gaan we ons hard voor maken. Zou tof zijn.
7: Nou, onder leiding van jou. Wie ja. weet wat
8: nieuwe, er allemaal nieuwe, teweeg... nieuwe doelen.
7: Precies, precies. Maar toch even, je vindt het heel erg leuk inderdaad dus om met jonge speelsters bezig te zijn. Dan is de ervaring die jij hebt natuurlijk als speelster ook van onschatbare waarde bij zo'n agency.
8: Ik denk dat ik het wel, ik denk dat ik dat wel goed kan inzetten. Maar het leuke is ook aan onze agency dat we allemaal ex-volleyballers zijn. Dus wat wij niet hebben meegemaakt, dat hebben de mannen bij de mannenlijn wel meegemaakt. En om die ervaring dan weer mee te geven aan de speelsters en spelers, ja, dat is heel tof.
7: Ja, en hoeveel sporters heb je momenteel in je portfolio zitten?
8: Ik zelf heb er nu 15. Maar in totaal zitten we op een stuk hoger met z'n drieën. Dat is rond de 150.
7: Ja, en ja. Dan ook echt Nederlandse speelsters?
8: Ook Nederlandse speelsters. Heel veel buitenlandse speelsters. Canadezen, Russinnen, Amerikanen, Françaises. Overal ter wereld.
7: Ja, ik heb misschien een klein tipje van de sluier. Wat is een speelster die we in de gaten moeten houden?
8: Ja, dat zeg ik toch. Aisha Mering. Zij is nu diagonaal positie. Zij zit voor Jong Oranje, speelt zij nu. En zij maakt volgend jaar haar eerste stap naar het buitenland. En zij is echt de one to watch. En ik denk dat zij heel, heel groot kan worden.
7: Nou ja, we hoorden het hier onze eerste. Dus gaan we in de gaten houden. All Sport Radio.

0: Sport Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sport Radio met Robert Denneman.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar weer een nieuwe editie van All Sports Radio Live. En vandaag weer een hele leuke, bijzondere uitzending. Want het is weer tijd om een topsporter of voormalig topsporter bij mij in de studio aan te laten schuiven. Om eens een keer All Sports Radio Live mee te presenteren. En voor vandaag is dat badmintonster, drievoudig Olympiër Selena Peek. Iemand die eigenlijk het rijlen en zeilen bij ons wel weet. Inmiddels meerdere keren langs geweest, Selena. Dus allereerst leuk dat je er bent.
2: Ja. Ja, ontzettend bedankt. Ik heb er heel veel zin in. En leuk ook een keer om in deze rol plaats te mogen nemen.
1: Zometeen gaan we uitgebreid met jou in gesprek. Niet alleen over wat je tegenwoordig eigenlijk allemaal doet. Want we hebben het ook eerder over gehad. Is media niet iets voor jou? Analist en commentator bij wedstrijden is iets waar je de laatste tijd mee bezig hebt gehouden.
0: All Sports Radio Live.
1: Ja, ik ben zo ontzettend blij dat ze hier in de studio is aangeschoven. Want als we kijken naar het verleden, het heeft altijd hele leuke uitzendingen opgeleverd. Selena Peek, en nogmaals welkom. Hoe lang ben je inmiddels gestopt met badmintonnen?
2: Ja, toch wel. Officieel. Ik heb mijn pensioen een beetje aangekondigd na de Olympische Spelen van Parijs. Ze hebben nog de Dutch Open mogen spelen in oktober was dat. Maar toen bleef ik nog wel een beetje actief. Je moet een beetje aftrainen. En ik heb in mei van 2025 mijn laatste internationale wedstrijd gespeeld. Dus precies een jaar.
1: Precies een jaar. En inmiddels ook niet stilgezeten. Want allereerst, dat is toch iets wat altijd heel erg op sporters afkomt. Wat die natuurlijk stoppen met hun carrière. Dat welbekende zwarte gat. We zijn inmiddels een jaar verder. Ben je er diep ingevallen of relatief uitgebleven?
2: Ik zou niet willen zeggen dat ik er diep aan ingevallen. Ook niet helemaal uitgebleven. Maar ik heb wel vooral van het leven genoten eigenlijk. De eerste jaar na de topsport. En vooral in mate van spontaniteit. Hè, want mijn leven was onwijs geregisseerd. Ik moest daarheen, altijd de volgende competitie, nooit thuis. En nu was het ineens, kom je donderdagavond meedoen aan een pubquiz. In Weesp. Is goed. Helemaal leuk. Dus ik heb onwijs genoten. En toen merkte ik wel een beetje richting december. Dat ik zoiets had van, begint het toch wat te kriebelen. Ik zou toch wat meer vastigheid willen. Want je blijft heel veel dingetjes links en rechts doen. Maar je hebt niet echt stabiliteit. En dat begon ik op een gegeven moment wel heel erg te missen. Dus ik ben blij dat ik dat inmiddels wel een beetje heb gevonden.
1: Ja, want hoe is het om nou eens even rustig tussen haakjes te leven? Want wie jouw leven een beetje kende als speelster. Het is geen understatement als ik zeg dat je half uit een koffer leeft natuurlijk. Want je bent misschien net een paar dagjes thuis en hop alweer door het vliegtuig in naar een Denemarken voor een competitie. Of internationale competities in het dubbelspel all over the world. Hoe is het om nu een beetje misschien enigszins gesetteld te zijn?
2: Goeie vraag, want eigenlijk leef ik soms nog steeds in treinvaart, sneltreinvaart 100. Dus ben je zo gewend, dan doe ik even dit, kom ik even daarheen. Moet ik een uur rijden, geen probleem. Geef ik een kliniek nog in Rijswijk. Bijvoorbeeld de afgelopen maanden ook. Ik ben naar Servië geweest om daar te helpen met badminton en wat workshops te geven. Toen de week erop zat ik in Huelva om dat koppel op het EK badminton te helpen. Die week daarop gaf ik commentaar in Horsens, waar ik ook nog voor het bestuur wat dingetjes deed. Net als ik zondagavond kwam ik thuis en maandagavond vloog ik weer naar Taiwan. Dus om nou te zeggen dat ik echt een rustiger leven heb, niet helemaal. Dus daar ben ik nog wel heel erg zoekende in om daar een hele goede balans in te vinden.
1: Ja, is dat ook misschien iets wat niet helemaal in je zit? Het past ook wel weer bij de fast life.
2: Ja, ik denk het ook wel. En terwijl aan de andere kant, ik kan ook inderdaad, als ik echt niks heb, dan doe ik ook echt helemaal geen ene moer. Dat vind ik heerlijk. Dan ben ik onwijs aan het genieten. Kan ik echt genieten van een rustig koffertje in een bed. En er zijn ook dagen dat ik dan niet voor 10 uur eruit ben hoor. Dus het is best wel een beetje misschien ook wel typerend hoe ik ben. Echt wel extreem van beide kanten.
1: Ja, en nu zeg jij, ik heb wel even goed genoten. Voor de mensen die jou ook kennen, weten dat jij een zeer gezonde passie hebt voor eten. En voor voornamelijk restaurants en echt bijzondere dingen proeven. Daar heb je ook wat uitgebreider, denk ik, van kunnen genieten de afgelopen tijd.
2: Ja, enorm wat je zegt. En ook, misschien niet helemaal goed om te zeggen. Daar hoort tegenwoordig ook wel een alcoholisch drankje bij. Dat kon echt voorheen helemaal niet. Moet ik zeggen, tot de Olympische Spelen van Parijs. Ik was toen 8, 29. Dronk ik echt bijna geen druppel. En tegenwoordig doe ik dat wel. Drink ik wel die druppel. En geniet ik er heel erg van. Ook in combinatie met het eten. En het is vooral heel lekker dat je niet hoeft te denken van, oh, ik moet opletten. Want morgen heb ik weer een training. Of, oh, ik kan nu dit niet doen. Of ik moet weer op tijd naar bed. Of ik moet toch een beetje naar de calorieën en de voedingswaarde kijken. En ja, dat is gewoon heel erg lekker dat dat niet meer hoeft.
1: Nu zeg jij een alcoholisch drankje in combinatie met voedsel. Nou, kennende welk voedsel je het over hebt, dan gok ik dat er misschien een onontdekte passie voor wijn bijgekomen is.
2: Nou, zeker. En ik moet daar ook wel een beetje krediet geven aan mijn buurman. Die is, heeft een wijnacademie gedaan, een finoloog. Dus die weet ontzettend veel van wijn. En ik heb ook een paar vriendinnen die veel passie hebben. Er graag een drankje mee drinken, zeg maar. En zo ben ik ook een beetje gaan ontdekken en proeven. En het is gewoon heel interessant. Je hebt zoveel verschillende smaken. En het is soms ook heel erg leuk om een bepaalde ontdekking te doen. Ik was in Spanje afgelopen jaar met mijn ouders. Ging voor het eerst naar een Michelinster restaurant. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om dat met je ouders en mijn zusje was er ook bij te doen. En we hadden het arrangement genomen. En eigenlijk kwamen we tot ontdekking dat we vonden de wijnen niet heel erg lekker. Maar in combinatie met het eten wat we voorgeschoten kregen, paste het precies. En was het juist heel erg lekker. Terwijl we allemaal zoiets hadden, oh, het is niet een fles die we thuis zouden bestellen. En die ontdekking en het spelen met smaken, ja, dat is toch wel iets wat ik heel erg interessant vind.
1: Nou, zijn dat van die dingen waar je ineens achterkomt, waar je misschien van had gedacht ooit, ik had geen idee dat dat bestond?
2: 100%. Ja, dat is natuurlijk ook wel zoiets. Men vroeg altijd aan mij, ja, mis je niet te veel? Je bent op je 15 uit huis gegaan. Wil je niet uitgaan met vriendinnen? Ik dacht, ja, ik ken het niet. Dus ik mis het ook niet.
1: Ja.
2: En dat is denk ik de beste manier om iets te doen. Dat is voor mij juist moeilijker geweest misschien als ik wel die wereld had leren kennen op jongere leeftijd. Om dan te zeggen, oh nee, ik offer alles op voor mijn sport. Maar voor mij is dat nooit een issue geweest. En zo heeft het ook nooit gevoeld. En des te lekker dat ik het nu kan inhalen. Al moet ik zeggen, je katers op je 34 zijn minder fijn dan denk ik op je 18e.
1: Nou, je had het net over goed hydrateren, want de temperatuur is aardig opgelopen in de studio inmiddels. Dat is misschien ook een tipje voor de kater, goed hydrateren.
2: Goed hydrateren, zeker weten. Een glaasje wijn en een glaasje water.
1: Precies,
2: tip
1: precies. Hey, als we het hebben even over jouw mediaervaring. Ik heb jou in het verleden natuurlijk heel erg vaak gesproken. Je bent op verschillende plekken gezien geweest, te horen geweest. Maar inmiddels ben je ook wel wat bekend met de andere kant, achter de schermen. Hoe is dat?
2: Ja, ontzettend leuk. Ik kreeg vorig jaar in december kreeg ik de kans om badmintonwedstrijden eigenlijk te commentariëren. Als een soort color commentator. Hè, de analist. Je hebt een lead die zegt, die vertelt wat er gebeurt. En ik ben zeg maar, ik vertel waarom het gebeurt en waarom het mooi is wat we zien op het veld. En dat is een rol die ik stiekem eigenlijk heel erg leuk ben gaan vinden. Lastig is wel dat het is in het Engels. En dan analyseer ik veel in mijn hoofd. Maar toch, je bepaalde badminton-termen zeg je in het Nederlands. Bijvoorbeeld, wij zeggen ook gewoon als de set voorbij is, een set. Maar echt in het Engels is het game. Dus daar moet ik echt wel op letten. Want je hebt een paar toetsenbord-riddertjes die achter je aankomen. Maar ik vind het onwijs leuk om het nu vanaf die kant te zien. En ook om de spelers waar ik vroeger tegen heb gespeeld nog steeds in actie te zien. En in het begin wilde ik een beetje afstand nemen van de sport. Ik vond het toch wel pittig de afgelopen paar jaar. Het is echt niet altijd even leuk geweest. Maar nu merk ik weer dat het begint te kriebelen. En dat er gewoon nog zoveel liefde is voor de prachtige sport die me ook zoveel heeft gebracht. En daarom is het des te leuker dat ik dit nu mag en kan doen.
1: Ja, wat merk je aan dat soort momenten dat ongetwijfeld de passie die je had voor badminton en nog steeds hebt, dat ook een tijdje misschien als werk is gaan voelen, maar dat het nu het af is eigenlijk, dat werkgedeelte, dat het weer terug de passie is?
2: Nou, 100%. Het heeft heel erg als werk gevoeld de afgelopen paar jaar. En ik durf echt wel te zeggen, als mijn droom om 3 Olympische Spelen te halen niet zo ontzettend groot was geweest, dan weet ik niet of ik zo lang had doorgegaan. Echt niet. Het was echt ploeteren de afgelopen paar jaar. En dat is misschien des te trots ben ik dat het wel is gelukt uiteindelijk. Maar wat je zegt, leuk was het echt niet altijd.
1: Want alles wat we doen heeft natuurlijk twee kanten in het leven. Je zegt het was heel erg ploeteren. Wat maakte het dan het meeste ploeteren de afgelopen jaren?
2: Een stukje financiële onstabiliteit. En ook er was veel gedoe bij de bond. We hebben veel verschillende coaches gehad. Veel verschillende trainers. En ja, dat helpt gewoon niet bij als je voor continuïteit wil gaan. En daarbij waren wij zoveel weg van huis, Robin en ik. En dan stonden we, omdat we gewoon geen coach konden betalen, geen fysiotherapeut. Nee, mijn lichaam begon ook wat meer pijn te doen. En dan stonden we met elkaar over te slaan in Japan. Ja, en dan kwam dan team Denemarken of team China kwam binnen met 40 man. En dan stonden wij daar met z'n tweetjes en we keken elkaar aan van ja, maar hoe gaan we hier tegenop boksen? En je doet het wel en je regelt het wel. Maar als je dat jaar in jaar uit moet doen en je bent als Europeaan al een beetje de underdog, hè, in een Aziatisch gedomineerde sport. Dus dat waren wel momenten dat ik dacht van ja, jeetje, vind ik het nog wel leuk? Nou, ja. Dat antwoord was ook gewoon regelmatig nee.
1: Ja, en dan ben je natuurlijk heerlijk tegen jezelf. Maar ja, je hebt natuurlijk ook mooie kanten van de sport. Voordat we naar de logische vraag gaan, wat is nou het mooiste dan wat je hebt meegemaakt? Of wat de sport het mooiste heeft gemaakt voor jou? Is het niet aan de andere kant misschien ook wel kicken dat je, ondanks ja, die heel erge underdog positie, het gebrek aan steun, dat je daar maar met z'n tweetje staat, dat je... Nou ja, wel gewoon een hele hoop van die koppels die je treft, die het veel beter voor elkaar hebben, ook gewoon van de mat veegt.
2: Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Het allermooiste denk ik wel als topsporter is het gevoel dat je mee kan met de wereldtop en jezelf jaar in naar jaar uit kunt blijven verbeteren. En dat was ook voor mij altijd een maatstaf geweest. Zolang ik het gevoel nog heb dat er meer uit mezelf te halen is, blijf ik doorgaan. En ja, daar hebben we gewoon hele mooie dingen bij. Ja, die drie Olympische Spelen, natuurlijk Tokio een beetje lastig.
1: Ja.
2: He, die was toch wel, en daardoor ben ik nog blijer dat ik naar Parijs ben gegaan. Want ik wist natuurlijk wel van Rio. Maar toch vergeet je het een beetje. Hoe vet eigenlijk een Olympische Spelen is. Met publiek, met je familie en vrienden op de tribune. En helemaal.
1: Omdat Rio en Tokio lag zo ver uit elkaar. Dus dat 7 jaar tussen.
2: Ja, precies dat. Dus dat was echt wel. Dus daardoor ben ik zo blij dat we dat hebben meegemaakt. Dat mijn familie daar was. En het was, ja, voor mij was het, daar viel echt alles op zijn plek. Ondanks dat ik niet mijn beste badminton heb kunnen laten zien. Dat was heel erg jammer. Daar heb ik wel verdriet van gehad. Maar ik kon mezelf wel in de spiegel aankijken. Kijk, we hebben er alles aan gedaan. En dan ga je toch wel een stuk lekkerder slapen, hoor. Als

0: absoluut. Ik ben twee keer heb ik de European Games mogen winnen. En toen werd ook het volkslied werd voor je gespeeld. En ja, dat was wel echt. Toen moest ik echt bijna huilen hoor. Je denkt er wel eens over na. Wat ga ik doen? Ga ik meezingen? Hoe sta ik? En ja, er kwam zoveel emotie toch wel bij vrij. En vooral omdat het twee keer eigenlijk heel onverwacht was. Ik stond absoluut niet als eerste geplaatst daar. En ja, in die week viel alles op zijn plek. En dat is denk ik het allermooiste wat er kan gebeuren. Dat in zo'n week, want een badmintontoernooi duurt vaak een week. Dat elke wedstrijd, dat je bijna weer boven jezelf uitstijgt. En weer wint. En ja, dat zijn de allermooiste dingen, denk ik, in de sport die er zijn. Dus die twee European Games, maar ook de French Open finale. Maar ook de allereerste keer de Dutch Open weer mogen winnen na hele lange tijd niet. En een vol Almere, wat je toeschreeuwt. Ja, dat zijn wel echt momenten die me absoluut zijn bijgebleven.
1: Ja, maar toch, hoe verklaar je zoiets dat in een toernooi dat je inderdaad heel erg kan groeien? Dat je na een wedstrijd denkt van, nou, beter dan dit wordt het hem niet. En de wedstrijd daarna, warempel, wordt het nog beter?
0: Ja, dat is heel erg lastig. Het heeft denk ik ook een beetje met je mindset te maken. Maar er zijn zo verschillende factoren die natuurlijk waar je geen invloed op kan hebben. En daarom is het allerbelangrijkste welk toernooi ik ingaat. Hè, focus op wat jij kan controleren. En laat gewoon alles wat daarbuiten is. Alle ruis, de loting, welke baan je speelt. Of de partij voor je uitloopt. Hoe je slaapt. Laat dat helemaal gaan. En ja, je hebt gewoon soms van die dagen dat je echt denkt. Oh ja, ik voel het. Ik ben goed. En ik kon dat soms ook vaak wel voelen met het inspelen al. Dat ik dacht, oh ja. Ik raak ze gewoon heel erg lekker. En dat heeft ook een beetje met badminton te maken met de omstandigheden in de hal. Want je denkt, je bent binnen. Maar in grote hallen staat er altijd een airco aan. Dat heeft heel veel invloed op de shuttle, die natuurlijk heel licht is.
1: Ja.
0: En ik was toch wel altijd het best in hallen waar de airco niet zo aanwezig loeide. Omdat ik gewoon graag het hele veld bespeel.
1: Ja. Welk moment heb jij jezelf het meest onoverwinnelijk gevoeld?
0: Welk moment heb ik mezelf... ik denk toch wel de European Games. Daar speelden we zo goed. En ik was ook gewoon relaxed. Ik had weinig stress. Ik worstelde altijd vroeger met mijn service situatie. Omdat de service in badminton is gewoon heel erg belangrijk. Zeker in het gemengd dubbel, omdat er heel veel druk op staat. En die week was ik daar gewoon helemaal niet... Ik was aan het genieten. En dat is denk ik als sporter, als je kunt genieten tijdens je toernooien. En je bent natuurlijk gefocust. Maar ja, dan al speel je beste spel. En dat was die week... En misschien ook nog wel een moment wat heel mooi was. Dat was het WK in Indonesië 2015. Toen was ik een beetje op aan het komen in de wereldranglijst. En vol stadium. Gewoon 15.000 man op de tribune. Wij speelden tegen nummers 2 van de wereld uit China. En toen waren ineens al die Indo's waren voor ons. En die waren alleen maar aan het gillen en aan het meebewegen. En ik kon gewoon Jacco niet meer horen op de baan wat hij tegen mij zei. En we hadden dus kwartfinale WK. Top 8 van de wereld was dat voor het eerst. En toen dacht ik van wow, ik kan dit. Ik kan beter worden. Ik kan groeien in deze sport. Ik hoor er nu bij. En dat was wel echt het moment dat ik eigenlijk nog harder ben gaan werken. Nog harder ben gaan trainen. Nog meer in mezelf ging geloven. Want dat is het vooral. Ja, je hebt een stukje zelfvertrouwen nodig. En hoe krijg je zelfvertrouwen? Door wedstrijden te winnen.
1: Ja.
0: En door het maar continu te blijven doen. En jezelf te blijven uitdagen. En daar waren die wedstrijden natuurlijk fantastisch voor in Azië.
1: Ja, Indonesië, kun je daar eigenlijk nog wel over straat? Want volgens mij, jullie zijn zo populair daar.
0: Nou, als het toernooi er was in die week, dan werd je echt wel regelmatig aangesproken. En ik kreeg altijd heel veel cadeautjes naar mijn kamer toegestuurd. Heel veel eten ook, want Indonesiërs zijn gek van eten, lekker makkan. Nou ja, daar ben ik ook gek van, dus ik zei eigenlijk nooit nee. Van, nou, kom maar met dat satéetje, heerlijk. Je moest natuurlijk wel een beetje voorzichtig zijn, want je wil absoluut geen voedselvergiftigingen.
1: Ja.
0: In Indonesië, ik moet zeggen, dan zijn die uitwaspassen, die maak je dan niet heel erg lekker. in Indonesië, we kunnen goed over straat hoor. Maar, want dat is natuurlijk ook in Azië heel erg respectvol.
1: Ja.
0: En dat maakt het misschien nog wel mooier. Ik kan hier in Nederland, kan ik gewoon lekker naar de supermarkt. Als ik een bak Ben & Jerry's wil kopen, dan doe ik dat. Zonder dat iemand zegt van, nou, mag jij dat wel? En daar had je toch de aandacht die je af en toe wel in Nederland ook wel graag had willen hebben. Ja, daar zou ik ook wel eerlijk in zijn.
1: Laten we teruggaan naar het hier en nu. Want we hebben hier de afgelopen tijd veelvuldig in actie zien en horen komen. Dus op streams bij het analyseren en co-commentariëren van wedstrijden. Hoe ben je daar eigenlijk ingerold? Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen waar je dacht van... dit wil ik ook gaan doen.
0: Ja, dat is eigenlijk heel gewoon toeval eigenlijk. Ze hebben me vaak wel eens gevraagd van... Hey, het is altijd zo fijn om je te interviewen omdat je hele uitgebreide antwoorden geeft. Ik merk het natuurlijk ook met andere sporters, andere culturen. Ja, die geven niet heel erg antwoord op de vraag. nou ja, met mijn communicatieachtergrond hebben ze dus, zou je niet eens wat willen doen? Nou, daar heb ik toen op gereageerd. Van, nou, is dat dus

0: goed. En eigenlijk is het toen spontaan een keer ontstaan. Mocht ik naar Denemarken komen. En het jaar erop kreeg ik meteen 4 toernooien. Die ik dus nu aan het doen ben. Dus ik denk dat ze blij zijn. En ik hoop eigenlijk ook om het vaker te mogen gaan doen. Want het is wel echt iets wat ik heel erg leuk vind.
1: Ja.
0: Analyseren, naar mijn sport mogen kijken. En misschien ook wat dingen achter de schermen. Want ik denk juist als sporter stel je net even wat andere vragen. Omdat je weet hoe het is. Je weet hoe het voelt als je net van de baan komt. Als je net hebt gewonnen of misschien wel verloren hebt. Of als je juist helemaal van die baan bent gemapt. Ja, dat voelt niet heel relaxed. Maar ik denk dat je daar als ex-sporter ja, toch misschien wat andere vragen over kunt stellen. Dus dat is ook nog wel een stukje wat ik heel graag meer zou willen ontdekken.
1: Ja, dat is een van de dingen waar je nu mee bezig bent. Maar hoe zit het eigenlijk met de Selena in het werkveld inmiddels? Wat voor uitdagingen zijn er allemaal op je pad gekomen?
0: Ja, nou, ik heb heel veel gesolliciteerd. Ook omdat ik, nou ja, je sprak net een beetje over dat zwarte gat. Ik heb daar niet helemaal in gezeten, maar ben wel heel erg zoekende geweest. Gelukkig hebben we hele goede begeleiding gehad vanuit NOC-NSF. Had ik echt een jobcoach, Birgit. Ik weet niet of ze dit hoort, maar zij was fantastisch.
1: Shout-out naar Birgit.
0: Sowieso. Ja. Nee, die heeft me gewoon heel erg met gesprekken van wie ben ik eigenlijk. Koffietjes drinken met bedrijven, veel je netwerk uitbreiden. Tot die eerste sollicitatie. Nou, ik weet nog wel dat ik mijn eerste sollicitatie online had. Nou, ik denk niet dat ik ooit zulke klotsende oksels heb gehad. Jezus, dat ik zenuwachtig zeg. Oh. Maar ja, kijk, dat zijn allemaal dingen die je niet kent. Ik had geen cv bijvoorbeeld. Pensioen, ik heb nog nooit pensioen opgehaald. Wat is een normaal salaris? Ik weet het niet. Dus dat zijn wel allemaal vragen waar zij me heel erg mee heeft geholpen. En vooral die zoektocht naar mezelf. Van, hé, wat wil ik? En ik was er, ik zou een baan hebben, maar die ging helaas toch niet door. Dus dat was wel even paniek in de tent. Omdat ik heel graag toch wel terug richting Weesp wil gaan verhuizen. Nou ja. Om terug te gaan, moet je een hypotheek hebben. Voor een hypotheek heb je een baan nodig.
1: Ja.
0: Dus dat maakte alles wel een stuk spannender. En gelukkig wil Badminton Nederland mijn aankomende tijd helpen. En ga ik voor hun aan de slag. Dus dat is heel erg fijn. Dat ik en wat terug kan doen. Richting de spelers ook. En ja, ik heb natuurlijk zo'n band met Badminton Nederland. Dus ik ben heel blij vanuit hun perspectief ook dat we dit kunnen betekenen voor elkaar.
1: Ja, want blijf je wel het liefst binnen het badminton actief? Of zou je toch ook wel wat meer met die communicatieachtergrond willen doen en verder kijken?
0: Ja, nou zeker. Kijk, een combinatie van beide is ideaal voor mij. Maar ik volg nu ook bijvoorbeeld op het VU een cursus mediation, conflicthantering en onderhandelen. Fantastisch. Dat was ook een cursus die werd aangeboden door het NOC-NSF. Dus daar heb ik op gereageerd. Ik ben toegelaten, ingelood. Maar ik zit daar echt met alleen maar juristen. Want het is ook een juristische achtergrond. Moet je eigenlijk hebben. Die heb ik niet. Maar ik ben toch toegelaten. En op die manier probeer ik mezelf gewoon heel erg te ontwikkelen. Ook vorig jaar een cursus spreken gevolgd met Team NL. Ook fantastisch. Dat is wel met 12 oude ex-topsporters en nog steeds actieve sporters. En daar heb ik ook ontzettend veel aan gehad. En ja, dat is gewoon, dat ook als je oud-sporter bent, ik raad dat soort dingen aan. Hè. Verbreed je horizon, praat met mensen. Vertel op de radio dat je op zoek bent naar een baan, naar iemand die je misschien wil helpen. Dus mocht iemand iets hebben, denk ik van, nou, die kan ik goed gebruiken. Hit me up.
1: Ja, ik wou zeggen, want wij gunnen je natuurlijk ook de wereld, Selena. Dus we gaan je helemaal de moeder promoten. Dus vertel, je hebt een communicatieachtergrond. Wat voor een uitdaging zou je...
0: Wat zou ik willen? Nou ja, een communicatieadviseur vind ik heel leuk. Intern, extern, een stukje woordvoering. Ik heb veel woordvoering gedaan dan voor mezelf. Een stukje PR, maar ook een stukje eventorganisatie. Dingen promoten, met klantenbinding, contact leggen. Kun je me ook prima voor bellen. Ik heb altijd 15 jaar lang mijn eigen vluchten geboekt. En de wereld rondgereisd. En het is nooit fout gegaan. Dus vrij betrouwbaar zou ik willen zeggen. Maar een stukje daarin. En misschien ook sport blijf ik interessant vinden. Dus als ik daar een combinatie kan maken. En iemand denkt van. Hey, ik heb de geschikte baan of facturen voor jou. En ik ben ook gewoon eager om te leren. Dus heb je iets nieuws. En denk je dit past bij haar. Hey, let's go. Ik heb misschien even een maandje nodig. Maar daarna ga ik rennen hoor.
1: Precies. En je bent gewoon te vinden op LinkedIn en zo. Hè? Dus mensen, recruiters die luisteren, gewoon Selena benaderen.
0: Bam. Precies.
1: Kijk, dat klinkt heel erg goed. All Sports Radio.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Soul Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: It. Mm. Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
2: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook een neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad... Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Yeah.
2: Ja, nou ja, vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
3: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
2: ja, makkelijk om te zeggen, dat helpt niet mee dan als je sport.
3: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
2: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
3: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
4: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
3: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar... sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van de situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
4: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
3: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam er uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want ja, als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. Nou ja, de pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van, nou, dat moet je maar niet doen.
2: Ja, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van, hé, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
3: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Nou ja, van één keer crossfit ging ik naar twee keer in de week crossfit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen. En voelde ik me zoveel beter. Ja, laten we vooropstellen dat beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten. Dat ik thuis kon functioneren. Dus voor het gezin kon zorgen. Eten kon koken. Het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren. Omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat gewoon niet mogelijk is. Maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
4: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt, maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
3: Ja, en dat vind ik absoluut mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Ja, je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
4: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb het niet meegedaan, maar wel gekeken. en als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. Het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat het precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
3: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
4: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest. Maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En ja, dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen. Meteen een Europese titel in Stockholm, wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
3: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders dan wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewichtheffen nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou, ik ga me gewoon voor een gewichtheffwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewicht heffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewicht heffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewicht heffen ook weer hebt.
4: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar het kampioenschap in Athene?
3: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Ehlers-Danlos heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan dan zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, een temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond, want hij helpt me eigenlijk door het leven heen en met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Ja, wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Dus ja, ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
2: Want is dat nog eigenlijk misschien het meest klote dan aan Ehlers-Danlos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
3: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals ze dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Ehlers-Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
4: En dat zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, nou, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
3: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen van mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het CrossFit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. En dat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor het sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
4: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
3: Nou ja, dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
4: Nee.
3: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
2: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan wachten nog wel wat Europese en wereldtitels op je.
3: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
4: Ja.
3: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
2: Nou, tot slot Esther. Nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
3: Nou, ik heb een website, edester.com. En ik heb een Instagram account, edester. Daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
2: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen.
3: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
2: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ter, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
3: Ja, jullie super bedankt.
1: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcast.

Vibes. Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit...

0: in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
1: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik van, ja, judo is wel waar ik mee door wil. Ja,
0: overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want nou, als je één ding goed leert bij judo, is zeg maar het goed neerkomen.
1: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
0: Nou ja, judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
1: 8 jaar.
0: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
1: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met, ja, gewoon een beetje de basistechnieken en ja, een beetje aanvoelen en ook een beetje, ja, het leren met, zeg maar, ja, elkaar vast hebben en gooien en zo. En ja, het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En ja, zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
0: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
1: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... Ja, die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin, zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En ja, zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het zeg maar de worpen uitvoert. Ja, dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
0: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
1: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
0: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
1: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
0: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie of...
1: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
0: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
1: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En,
0: je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
1: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
0: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
1: Ja, toen ik begon... was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
0: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
1: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt met wat lokale kinderen en zo. En om het leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
0: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
1: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen en ja, eigenlijk keek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En van ja, weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo ja, rol je er een beetje.

0: beetje in. En ja, zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
0: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... daarvoor was het vooral gewoon, ik deed leuk mijn dingen. Ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij... snel inzat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van... ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel... dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk... dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt... waar ik nu zit en zo... dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote... rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus.
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan... daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
0: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
0: ja dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed. Waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen. Eind juni afgelopen jaar. Ja, dat eigenlijk. En ja, dat is hem hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus ja, met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Nou, je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Ja, daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is ja, zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je presteerde op de Europa Cups. En nou, dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Nou, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Ja, vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die ja, heel goed actief is daar. En ja, en je hebt ook landen, natuurlijk als een Duitsland, een Servië, die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon. Zon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
4: hockey.
5: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën.
7: Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
4: Tennis.
8: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
9: Excuse me. My name is on the list.
10: What list?
9: The DJ's list.
10: Miss Thing, there is no guest list tonight.
9: Oh. Oh.

0: Leslie's Mix, Slimmin' and Gemmin'.
1: All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
10: Voetbal.
11: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
10: Hockey.
12: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Darts.
13: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant en kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja Frank, het laatste nieuws op het gebied van sportsmarketing. Wat heb je voor ons verzameld deze week?
2: Ja, het was weer moeilijk keuzes maken, maar goed, ik heb mijn best gedaan. Het wereldkampioenschap voetbal 2026 was nog niet afgelopen met alle nasleep van meneer Infantino. Of de discussie barstte alweer los. Waar moet de finale in 2030 plaatsvinden? Dus over 4 jaar.
1: Dan wees van, wat is het? 6 gastlanden hebben of zo? Hè?
2: Ja, we hebben 3 landen in Zuid-Amerika. Uruguay, Paraguay, Argentinië. We hebben in Afrika Marokko als het belangrijkste land. En we hebben in Europa Spanje en Portugal. Het heeft alles weer te maken met het rotatieschema. Waardoor in 2034 Saudi-Arabië kon worden aangewezen als de organisator van het WK voetbal. Zo doet de FIFA zaken. Zo gaat dat.
1: Precies.
2: Maar goed. Dus Spanje en Marokko zijn de belangrijkste gastlanden. Naast de 3 wedstrijden wat ik net al zei in Argentinië, Uruguay en Paraguay. En ook nog enkele wedstrijden in Portugal. Spanje heeft natuurlijk het bijna geheel gerenoveerde Camp Nou in Barcelona. En het indrukwekkende, ook volledig verbouwde Bernabeu van Real Madrid. Maar Marokko, die laat daar geen gas over groeien. Die laat dan echter een volledig nieuw stadion bouwen. Met een capaciteit van 110.000 in Rabat, de hoofdstad van Marokko. En de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond die zegt al dat wij voldoen aan alle wensen van FIFA. Ze hebben nu nog zeker inspraak in hoe het stadion eruit moet zien. En het helpt, want die meneer Lekia is voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, is een persoonlijke vriend van meneer Infantino.
1: Nou, wat toevallig.
2: We weten hoe Infantino zaken doet. Dus. Toevallig, of niet geheel toevallig, heeft de FIFA afgelopen week een kantoor geopend in Rabat.
1: Nou.
2: Voor het Afrikaanse continent. Dus het zal een lastige strijd worden voor Spanje. En een minpuntje ook voor Spanje is dat Javier Tebas, jou wel bekend als de man van de Spaanse Liga en de vicevoorzitter van de Spaanse voetbalbond, die heeft na het WK geroepen dat de voorzitter van de FIFA moet per direct uit zijn stoel ontheven worden. Want hij heeft vernietigd het voetbal. Nou, dat helpt natuurlijk niet om een keuze te maken waar de finale gespeeld gaat worden. Aan de andere kant is Infantino ook weer een persoonlijke vriend van Florentino Perez. De voorzitter van Real Madrid. Dus dat wordt nog. Dit is een wordt vervolgd onderwerp, ongetwijfeld, waar we later nog op terug zullen komen. Als meneer Infantino er dan überhaupt nog is. Dat is weer een ander verhaal.
1: Als voorzitter wel te verstaan.
2: Ja. van het WK over naar het clubvoetbal. En dan begeven we ons of gaan we naar Londen. Arsenal en Emirates hebben hun huwelijk, dat al werd afgesloten in 2006, verlengd tot en met 2033. Emirates blijft op het shirt en blijft de naam geven van het Londense stadion. De deal is verlengd voor 70 miljoen ponden per seizoen. Het is het langslopende contract in de Engelse Premier League. En de verhoging van de komende jaren bedraagt maar liefst 20 miljoen. Dus ze gaan van 50 miljoen per jaar naar 70 miljoen per jaar. En dat zegt iets over de hoogte van het plafond die nog absoluut niet bereikt is in mijn ogen. En Arsenal heeft natuurlijk het voordeel dat ze kampioen van Engeland zijn op dit moment. Dat heeft ze ongetwijfeld geholpen hebben in de 2-strijd, voor zover je daarover kunt spreken, met Emirates. En ze waren finalist in de Champions League. Dus ze doen het goed. Emirates heeft zoals bekend vele sponsordeals met Europese topclubs. Waarvan de 100 miljoen per jaar per seizoen euro's met Real Madrid de kroon spant. Dus ze zitten ook niet bij de eerste de beste clubs. Dan van Londen naar Liverpool. Ook daar een hele interessante ontwikkeling. De oprichter en groot aandeelhouder van Amazon, Jeff Bezos, zou een derde van de aandelen Liverpool willen kopen. Hij koopt die dan van John Henry en dat is de baas van de Fenway Sports Group, die is eigenaar van Liverpool. Jeff Bezos kan de 2 miljard die hij geboden heeft, kan die goed missen, want hij wordt volgens Forbes wordt hij ingeschat voor $280 miljard.
1: Wel gelijk ook paniek, hè, trouwens, in de fanbase van Liverpool. Die sprong gelijk op een achterste stel.
2: Nou, het is natuurlijk inderdaad best wel merkwaardig, want meneer Jeff Bezos staat niet bekend als een sportliefhebber. Meneer Jeff Bezos staat bekend als een frissant rijke meneer, een oprichter en baas van Amazon. En Amazon heeft vooralsnog

0: overigens nog vooral in Amerika. Waar nu al, we hebben Las Vegas, Austin.
1: Miami.
0: En Miami. We hebben er al drie van de kalender van de Formule 1 zit al in Amerika. En er wordt nu ook al gesproken over een race in New York. Dus ja, en ik denk dat Liberty Media als eigenaar van het geheel daar best wel trek in zullen hebben.
1: Ja.
0: Ik blijf dan weer even in Londen, want Chelsea betaalt een clubrecord transferbedrag van $157 miljoen voor Aston Villa-ster en spits Morgan Rodgers. Ook Arsenal was in de race, maar die konden dat bedrag kennelijk niet matchen of wilden het niet matchen. Rodgers werd in 2024 gekocht door Aston Villa van Middlesbrough voor $15 miljoen.
1: Tel uit je winst.
0: Dus van 15 miljoen naar 157 miljoen. Dat is geen slechte zaak voor Aston Villa in de 2 jaar tijd dat ze hem hebben mogen opstellen. In Real Madrid blijvend even. Vinicius Junior blijft bij Real Madrid. En ook daar plast Arsenal naast de pot. En Real Madrid blijkt naast Rodi te grijpen. Die gaat weer naar Barcelona. Is het laatste gerucht. En dat wordt een interessant middenveld bij Barcelona. Met Frenkie de Jong en Rodri. En wie er op dit moment bondscoach van Oranje moet worden. Dat schijnt ook vandaag het eerste gerucht te zijn. Dat wordt ook weer een Spanjaard, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Het is een voormalig bondscoach van België. En dat is wel interessant voor het hockey gedoe. Dat we straks over gaan hebben. Maar ik ben zeer benieuwd. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, van deze Spanjaard Martinez, Roberto Martinez.
1: Ja, hij heeft een hele goede eerste periode gedraaid met België. Is ook niet helemaal oké afgelopen, denk ik. Portugal viel die tegen natuurlijk afgelopen seizoen.
0: Ja.
1: Maar ik heb ook weer gehoord dat ze ook weer contact hebben gehad met Xabi als trainer, als bondscoach.
0: Oh, dat is voor mij nog even nieuw. Maar ja, ze zeggen ook dat ze in contact zijn met Pep Guardiola. Dus ze zoeken het wel in Spanje, maar dat is natuurlijk Jordi die erachter zit. En die heeft natuurlijk de contacten met al die mannen. Maar ik ben het er met je eens. Als het Roberto Martinez zou worden. Hij heeft heel goed gepresteerd met België. Want hij in zijn tijd stond België opeens nummer 1 in de FIFA-ranglijst.
1: Ja.
0: Terug naar eigen land. Nu zo bij het begin van de Vriendenloterij Eredivisie. Heb ik weer eens even gecheckt naar de salarissen in die Eredivisie. Weten jullie, dat vraag ik aan jullie beiden. Wat het gemiddelde salaris is van een speler in de Eredivisie? Erik. Wat denk je?
2: €400.000.
0: Robert?
1: Ja, ik denk iets van €168.000.
0: Erik zit er heel dichtbij. Het is €419.000.
1: Zo.
0: 5 jaar geleden was dat €308.000. Dus het is ruim een ton gegroeid in 5 jaar. Die 36% groei, dat is het. Is het sterkst van de grootste competities in Europa. Dus in Nederland groeien de salarissen meer dan zelfs in de Engelse Premier League, waar ze groeien met 34%. In de Duitse Bundesliga groeien ze met 28%. Dan toch nog even een kleine terugblik op het afgelopen WK en een inzicht in welke 5 clubs het meeste spelers leverden voor dit WK. Nou, dat waren Manchester City, niet geheel verbazingwekkend, alhoewel niet kampioen van Engeland zoals we weten, maar met 19 spelers. Bayern München leverde er 17. Paris Saint-Germain 16. Arsenal ook 16. En Barcelona 15. Opvallend, Real Madrid ontbreekt.
1: Ja, maar geen enkele Real Madrid-ster ging met Spanje mee. Dus daar ga je al.
0: Dan de oceaan over naar de Verenigde Staten. Een opmerkelijk sponsorschap werd getekend in de Verenigde Staten. En wel met bij de NFL, de National Football League. Het Ierse whiskymerk Jameson, onderdeel van het Pernod Ricard concern, betekende een mondiale deal, zijnde de status Global Spirit sponsor, voor minimaal 3 jaar voor naar verluid $40 miljoen per jaar. Het merk zal activiteiten en exclusiviteit genieten bij alle evenementen van de NFL. En ze zullen bij grote wedstrijden en zeker ook bij de Super Bowl zullen ze aanwezig zijn in alle hospitality units. Ik zet toch eerlijk gezegd, maar het is misschien enigszins hypocriet wat ik nu zeg, maar ik zet toch een vraagteken bij een whiskymerk zo nadrukkelijk aanwezig in de sport. Heineken heeft ook altijd gezegd, wij willen wel aanwezig zijn in de sport, maar in de derde helft. En we willen niet op shirt staan, dus niet een verbintenis met personen. Dat vind ik nog heel erg goed. Maar

0: een dergelijk dominante deal met het exclusieve whiskymerk van een sportcompetitie, een van de grootste sportcompetities ter wereld, vind ik, ja, too far-fetched. Vind ik eigenlijk een beetje, moet je niet willen als whiskymerk, in mijn ogen. Maar goed, ik ben benieuwd naar jullie mening daarover.
1: Wist je dat de shirtsponsor van de hockeyclub Den Bosch Scotch Investments is? En ja, dat is niet het whiskymerk, maar is het investeren in whisky als beleggingsobject. Ja. Dus dat is net, in Nederland mag het ook niet. Hè? Zouden whisky niet op de shirts mogen? En dit mag dan net wel eens net de regels omzeilen.
0: Dus net even het randje opzoeken.
1: Net het randje opzoeken.
2: Ik weet het niet zo goed. Want het is, aan de ene kant, ja, weet je, is natuurlijk prima, want we hebben natuurlijk in heel veel verschillende sporten hebben een soort van officieel drankje slash merk wat er aanhangt. Maar ik zie de match, zeg maar, whisky, toch misschien voor iets fijner publiek met American Football, NFL. Dat zie ik nog niet helemaal, zeg maar.
0: Nee, je zou eerder zeggen,
2: Budweiser of zo.
0: Laat ze dan maar bijvoorbeeld whisky, als ze dan een sport willen doen, bijvoorbeeld de paardensport of zo.
2: Ja, precies. Ja. Of golf of zo.
0: Golf zou je ook nog kunnen voorstellen.
2: Ja.
1: Wat ik in de Nederlandse context wel altijd een moeilijke discussie vind, is dat enerzijds is het natuurlijk, denk ik, goed als sport dat je maatschappelijk verantwoord opstelt en dat niet alle merken verbonden zijn aan de sport. Maar aan de andere kant, wordt er een steeds groter beroep gedaan op de sport om zelfredzaam te zijn. En dan vanuit die hoek vind ik dat juist wel wat meer zou moeten mogen. Want je zet de sport aan de lat om zelf te verdienen. En als je dat dan ook nog allemaal gaat beperken. Dus dat vind ik altijd een moeilijke discussie. Ik weet niet precies waar de grens hoort te liggen.
0: Nee, het is, ik ben het volstrekt met je eens. Het is een hele moeilijke discussie. Want we hebben natuurlijk al sigaretten, tabak, dat mag niet in de sport. Begrijpelijk. Alcohol is hier en daar ook al heel erg lastig. Ook nog wel begrijpelijk. Maar wat doe je dan bijvoorbeeld met de airlines? Ja. Die enorm veel CO2-uitstoot hebben en de aarde vervuilen. Ja. Wat doe je met Coca-Cola? Wat doe je met McDonald's?
1: Ja.
0: Coca-Cola is natuurlijk een algemeen product. Maar we weten allemaal dat het niet al te gezond is voor onze kinderen.
1: Nee, of hetzelfde. In Nederland zien de politie vaak de grens ook niet meer tussen bijvoorbeeld de staatsloterij die als loterij de sport ondersteunt en financiert. En een gokbedrijf. En een loterij en een gokbedrijf. Die zitten soms in één organisatie. Maar dat is ook echt wat anders.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Goed, ik ga nog even terug naar Europa. Naar München. Bayern heeft een omvangrijke deal gesloten met Google. En dat vind ik heel erg interessant. De intentie is hoe AI, Artificial Intelligence, optimaal kan worden ingezet in de voetbalindustrie. Bedragen zijn niet bekendgemaakt, maar ik vermoed dat het een gesloten beursdeal is. Want Bayern wordt daar beter van. En als Bayern beter wordt, dan worden ze aantrekkelijker voor alle stakeholders, voor alle sponsors, voor de fans, voor de spelers, et cetera. En ik denk dat dit in de toekomst in veel meer sporten zal gaan gebeuren. Dat er partnerships worden gesloten met gesloten beurs, waardoor de sport nog beter wordt dan zal zijn. Jij weet daar alles van, want jouw voorzitter zit ook in die hoek.
1: Ja.
0: En die hebben we hier ook al een keer als gast gehad. En hebben we ook gesproken over AI en de implementatie ervan in de sport. Het kan zoveel betekenen ook met individuele data van spelers. En et cetera. Dus,
1: ik moest er net aan denken toen een van je vorige nieuwtjes. Dit zou ook de reden kunnen zijn voor Amazon Web Services om in Liverpool te stappen. En dat Liverpool het ook fijn vindt. Want die kunnen vergelijkbare dingen.
0: Ja.
2: Enige kritiek wat ik daar dan wel op zou hebben is, waarom hebben ze dan ook gekeken naar een Europese partner? Bijvoorbeeld een Claude, bijvoorbeeld. Als je dan toch hebt over AI services. Ja. Want ja, daar staat natuurlijk sowieso de laatste tijd wel wat ter discussie over de macht van Amerikaanse softwarebedrijven.
0: Absoluut, absoluut. Maar ja, wellicht speelt daar dan toch het geld weer een rol. En de wereldwijde macht die een Amazon heeft, vergeleken met een kleinere partij uit Europa.
2: Wie weet.
0: Ten slotte nog een onderwerp en een heel andere sport. We gaan even naar golf. Begin dit jaar maakte de PIF, de Public Investment Fund van Saudi-Arabië, bekend dat het na de financiering van de Golf Tour, de LIV Tour, waarin ze ettelijke miljarden, ik meen zelfs 5 miljard hebben gepompt de afgelopen jaren, dat ze ermee zouden stoppen. Want het was geen succes. Er kwamen niet genoeg spelers op af en de spelers weigerden niet zozeer natuurlijk vanwege het geld, want het geld was zeer aantrekkelijk. Maar vanwege het feit dat ze dan zouden worden blacklisted door de PGA Tour.
2: Ja.
0: En dat is natuurlijk toch de tour waar het om gaat, met de majors er ook in. Echter, wat is het geval? Scott O'Neill, dat is de CEO van de LIV Tour, heeft deze week bekendgemaakt een nieuwe financier, CQ hoofdsponsor, voor de Tour te hebben vastgelegd. En hij zou al getekend hebben zelfs, voor meer jaren. Onderdeel van de nieuwe deal zou zijn dat de deelnemers, die tot nu toe huiverig waren, zoals ik net al zei, vanwege de PGA Tour, dat die deelnemers aandeelhouders worden in de Lift Tour. En dan zouden zij niet alleen het prijzengeld incasseren wat ze winnen in die toernooien, maar ze zouden ook een onderdeel van de winst naar zich toe kunnen trekken.
2: Er was toch al een model, het oorspronkelijke model, dat ze dan ook dan heb je zeg maar van die teams waar ze dan deel van uitmaken, die konden dan weer sponsors aan zich binden en een bepaald percentage van die inkomsten van die sponsors zou dan ook weer naar de spelers gaan.
0: Ja, dat was te ingewikkeld. Heeft de Lift Tour op een gegeven moment bekendgemaakt. En dit is...
2: Dat snap ik wel.
0: Simpeler. En de Tour zou ook nu gaan bestaan uit 10 toernooien. 5 in de Verenigde Staten. En 5 in andere delen van de wereld. Ongetwijfeld ook eentje in Saudi-Arabië.
2: Ik ben wel benieuwd welke partij daar dan ingestapt is. Want
0: ze hebben al toppers aan boord van de Lift Tour. Maar nog absoluut niet de wereldtop. Maar wel toppers als Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, John Rahm, Cameron Smith, Martin Keimer, de Duitser, Sergio Garcia, die is Spanjaard. En die zouden al aan boord blijven door deze nieuwe beslissingen bij de Lift Tour. Dus dat geeft een indicatie van dat er toch topspelers bereid zijn aan boord te blijven. En gevallen zijn voor die aandelendeal.
2: Dat lijkt me wel echt weer typisch als dan, weet ik veel, een soort nevenbedrijf van een of andere kroonprins of de broer van of zo. Dat die dan in dat gat stapt wat het PIF heeft achtergelaten.
0: Dat denk ik ook. Want de fondsen van dat PIF zijn indirect en direct zijn gigantisch. Je weet het, 650 miljard zit er in dat fonds. En al die kroonprinsen hebben wat te zeggen en die willen ook een speeltje hebben. Dus ik ben het volstrekt met je eens. Die CEO, die Scott O'Neill, dat is een Schot. Die zegt wat zijn bazen hem roepen te laten zeggen. Hij heeft ook gezegd dat hij al meerdere sponsors zou hebben. En in september aanstaande gaat bekend worden wie dat zijn en wat ervoor betaald wordt. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik heb zo toch mijn twijfels over dit hele verhaal. Ik denk toch dat de golfers ook enige vorm van loyaliteit tonen naar de PGA en naar de majors. En dat, de echte toppers. Ik zie dat niet 1-2-3 gebeuren.
2: Nee.
0: Dat was het voor wat de nieuwtjes betreft.

0: Luister dan wekelijks naar de BV Sport Update. All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
3: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting in een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen dus zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Van, is mijn temperatuur nog wel 37 graden? Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loopt jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook wel een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, er is een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge, getrainde loper is, die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam, waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters, waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het. Toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aan zien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, dat is, wij organiseren die thermoclinics die dan, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Het is vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, werd ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

0: Sander Denneman en Nick Boer.
1: En inmiddels bij ons ook in de studio Rowan, Kilian en zijn broer Micha. Rowan is een fitfluencer volgens mij, zoals dat officieel heet. Hij gaat in actie komen met zijn project Disability. Want hij gaat namelijk 50 kilometer afleggen in een rolstoel om geld op te halen voor Fonds Gehandicapte Sport. Ja, zijn broer Micha is zijn grootste inspiratiebron, die zelf ook beperking heeft en ook in de studio aanwezig is. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Laten we eens beginnen. Disability, je ruilt toch voor 50 kilometer je vertrouwde manier van bewegen in voor een rolstoel. Waarom wilde jij nou zelf deze challenge aangaan?
2: Het was eigenlijk een idee dat gewoon ineens in me opkwam. En ik heb toch altijd het gevoel dat wanneer een idee in je opkomt, dat met een bepaalde reden gebeurt. En ik heb altijd iets voor mijn broer willen doen, omdat ik weet waar hij voor staat. Omdat ik weet wat hij voor andere mensen wil betekenen met een beperking. En ik dacht, ja, als ik daar een steentje in bij kan dragen, dan gaan we dat doen. En ja, die 50 kilometer is eigenlijk gekomen vanaf het feit dat ik erachter kwam dat er ongeveer 5 miljoen mensen in Nederland zijn met een beperking. En ik dacht, nou, als ik gewoon voor iedere 100.000 mensen een kilometer afleg, denk ik dat een mooie streep is.
1: Ja, 5 miljoen kilometer wordt ook wel echt...
2: Ja, dat wordt mij ook wel een dingetje.
1: Maar nu kun je dat natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Maar je hebt er ook specifiek voor gekozen om toch deze actie aan Fonds Gehandicapte Sport te koppelen.
2: Klopt.
1: Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou, zoals je zelf net eigenlijk al zei, ik ben van beroep ook fitfluencer, even tussen aanhalingstekens. En sport is voor mij echt super belangrijk. Het is echt mijn grootste uitlaatklep. En ik haal er zoveel uit, mentaal en ook natuurlijk fysiek. En ja, ik dacht, als ik dan iets voor mijn broer wil doen, die dan in een rolstoel zit, dan is dat Fonds Gehandicapte Sport sluit daar perfect op aan. Waarbij we gewoon erkenning kunnen geven aan mensen met een beperking die ook gewoon sporten en dat het net zo fanatiek is. En wellicht een heel stuk zwaarder. En dat ga ik nu zelf ook ondervinden.
1: Ja, Micha, wat dacht jij als allereerste toen Rowan met dit idee bij jou kwam?
3: Toen Rowan met dit idee bij mij kwam, toen was je in eerste instantie natuurlijk heel erg trots als broer zijnde. Van hij, je ziet wat het voor mij betekent, maar ook wat het voor de groep betekent, als we het even algemeen houden, om echt mee te kunnen doen. Maar je denkt ook gelijk van oké, hoe gaan we dat doen dan? Want 50 kilometer in de rolstoel is best wel intensief. En een keer in de tuin een stukje rollen of een keer op straat even voelen hoe het is. Ook als jong kind heeft hij vaker in mijn rolstoel gezeten. Dan is 50 kilometer toch echt iets anders.
4: Ja, want Rowan ziet er erg fit uit. Maar ik vraag me af of je al ooit een keer 50 kilometer achter elkaar gewandeld of hard gelopen hebt. Maar
2: nee,
4: dat is ook al een heel eind.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het soms met de auto al best wel ver. Dus ja, het wordt wel een dingetje. Maar ja, ik heb eerder samen met een vriend van mij een Hyrox Pro gedaan. En dat was dan ongetraind. Want van nature ben ik meer een bodybuilder juist. En ik ben er toen wel echt achter gekomen dat het een stuk belangrijker is om te weten waarom je iets gaat doen in plaats van hoe ik het ga doen. Dus als ik gewoon ook de laatste tijd met mijn voorbereiding bezig ben. Ik ben nu een afgelopen week ziek, weinig kunnen trainen, vooral conditioneel, dat gaat gewoon even niet. Ja, toch ligt de main focus wel op mijn mentale staat. Dus hoe ga ik ervoor zorgen dat ik gewoon in een zone ga kunnen komen, dat het gewoon slag voor slag gewoon door blijven gaan is. En ja, er is een einde en daar hou ik gewoon lekker aan vast en dan blijven we lekker rollen.
1: Wat is tot nu toe eigenlijk de maximale afstand die jij ooit in een rolstoel hebt afgelegd?
2: Ja, toch wel een meter of 5, denk ik.
1: Zo.
4: Ja, dat lijkt er al op. Dus,
2: ja, toch?
3: Van het begin van de tuin naar het eind van de tuin. Zeg maar.
4: Maar hoe ga je je voorbereiden? Want je zat er heel snel achter. Wij doen wel eens een potje rolstoel basketbal. Dan een paar achter elkaar. En aan het eind van de dag voel je echt al mijn spieren die je nooit gebruikt. Maar dat gaat bij jou natuurlijk ook gebeuren. Want je bent natuurlijk hartstikke getraind. Maar heb jij enig idee welke spier je gaat gebruiken? En ben je daarmee bezig?
2: Kijk, ik heb... Ik ben niet het allerbeste in benen, dus dat scheelt nu dan even. Ja. Want de main focus ligt altijd wel op mijn bovenlichaam, op mijn armen. En op zich zit dat natuurlijk wel goed. Maar ik heb toch het gevoel dat je inderdaad allemaal van die kleine spiertjes misschien gaat merken. Wat je misschien niet zo vaak gebruikt bij het bankdrukken of bij andere oefeningen. Maar ik heb nu steeds meer focus op mijn schouders voornamelijk. En op mijn voorarmen. Omdat ik toch wel bang ben dat die wellicht kunnen gaan verkrampen. Dus daar probeer ik ook goed rekening mee te houden met de supplementen die ik meeneem. Elektrolytes en zo, dat ik niet uitdroog. En zo.
1: Ja, want dat Micha... Ja, jij hebt natuurlijk veel meer ervaring met het,
3: ja,
1: met het
3: rollen. Ja, daar gaan we maar vanuit, hè?
1: Ja, precies. Maar wat is nou een tip die je dan aan Rowan kan geven? Want je weet zelf als geen ander hoe ver dan 50 kilometer gaat zijn. Mm-hmm. Wat kan je dan aan hem vertellen? Behalve dat hij misschien een beetje gek is.
3: Nou ja, los van dat feit. Het feit dat je dat gaat doen en dat je daar gewoon mentaal mee bezig moet zijn. Wat je zelf ook zegt. Hè. Het is vooral een mentaal spelletje. Want het feit dat je 50 kilometer in de rolstoel gaat rollen fysiek. Is gewoon een gekke werk eigenlijk. Als je dat nooit hebt gedaan. Maar het is echt een mentaal spelletje. En als je gewoon ergens je start begint, zeg maar. Nou ja, en je mentaal daarop voorbereidt. Van het gaat 50 kilometer worden. Het wordt zwaar. Maar ik ga dit doen. Want daar hadden we het in de auto ter voorbereiding op dit gesprek ook even over. Van joh, het is gewoon... Je gaat beginnen en op een gegeven moment zit je in een soort zone, wat hij zelf zegt. En dan ga je wel. En dan kom je echt wel een keer tegen dat je denkt, pff, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar uiteindelijk, als je daar mentaal wil komen, dan kom je er wel. En dat is ook iets wat ik zelf met me meedraag. Want ik kom ook wel eens dingen in mijn dagelijks leven tegen. Of fysiek tegen dat je denkt, nou, pff, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Of hoe ga ik dit in godsnaam doen? Maar als je er dan uiteindelijk bent om daar mentaal ook naartoe te willen of daar te zijn, zeg maar, dan kom je er wel.
1: Ja, dus mentaal is gewoon key. Dat vereist dan denk ik nog de meeste training, toch?
2: Ja, absoluut. Ik ben wel afgelopen jaren heel veel bezig ook met, laten we zeggen, persoonlijke ontwikkeling. En dat is ook iets wat ik veel probeer mee te geven via mijn social media, via mijn kanalen. Om toch jonge gasten te helpen om het uit zichzelf te halen, zowel fysiek als mentaal. Dus ik merk ook dat een heleboel jonge gasten bijvoorbeeld in mijn berichten komen om te vragen van hey, ik zit met dit, hoe zou jij ermee omgaan, dat soort dingen. En ik vind dat heel fijn om te kunnen helpen en daar leer ik zelf ook uit. Uiteindelijk kan ik die jongens wel alleen maar leren wat ik natuurlijk zelf al heb geleerd, want anders kan ik het natuurlijk ook niet teachen. Maar het is wel iets waar ik al dusdanig lang mee bezig ben. Is het vanuit boeken, is het vanuit podcasts, is het vanuit zelf gewoon ervaringen opdoen en langs een psycholoog gaan bijvoorbeeld, ja. Dat is iets waar ik al veel mee bezig ben.
1: Maar hoe reageert jouw achterban, jouw doelgroep op dit initiatief?
2: Eigenlijk supergoed. Iedereen is wel een beetje van ja je bent in je sport niet, zeg maar. Ineens 50 kilometer, ik zeg ja. En heel veel mensen vragen toch, hoe ga je dat doen? Heel eerlijk, ik weet het zelf ook niet. Ik zorg gewoon dat alles goed voorbereid is eromheen. En ik moet gewoon gaan rollen. En
4: ik zou je broer vragen en dan zet je hem op kop en jij uit de wind.
2: Ja, bijna. Gewoon als haas ga ik er gewoon achteraan.
4: Als haas, ja.
3: Het is gewoon instappen en gaan eigenlijk. Hè? Want ja. Je moet er ook niet te veel over nadenken. Want als je er te veel over na gaat denken, dan gaat het je in de weg zitten.
4: Maar toch even over de tocht zelf. Heb je al een tocht in gedachten? Waar ga je rijden en hoe lang wil je erover doen en dat soort dingen?
2: Ja, ik heb dus een route getekend. Eigenlijk vanuit het huis van een vriend van mij naar mijn broers huis. Dat is exact 50 kilometer. Dus die route ga ik afleggen. Is van Culemborg naar Nijmegen. En hoe lang ik erover ga doen, dat laat ik nog even in het midden. Want ik heb momenteel een giveaway lopen op mijn Instagram account. Dat als jij een donatie doet voor het goede doel. En raad hoe lang ik er ongeveer over doe. Dan maak je kans op een leuke prijs.
4: Ik wil het niet ingewikkelder maken. Maar hoeveel hoogtemeters zitten in je parcours? Als je naar Nijmegen gaat, moet je er best in zitten.
2: Ja, nou, volgens Google Maps is het voornamelijk vlak. Dus daar probeer ik aan vast te houden.
1: Ja, maar ik kan mijn eigen ervaring vertellen als Google zegt voornamelijk vlak. Ja. Betekent dat er ook wel echt wat in zit.
2: Ja, dat is echt wat we gaan meemaken. En wat ik zeg, maakt niet uit wat er op mijn pad komt. Het wordt gewoon, het wordt lang, het wordt ellendig. Maar het wordt gewoon afmaken.
4: Nou, René Martens die doet aan handbiken, dat weet ik. Maar ik denk, een beetje lang viaduct voel je al volgens mij. Dus. En ik denk dat het zeker in een gewone rolstoel ook van toepassing is.
2: Ja, dat denk ik ook zeker. Maar goed, ik hou dan lekker eraan vast dat wanneer we omhoog gaan, dat we ook vanzelf een keertje naar beneden gaan. En dat scheelt dan wel weer.
1: Dat is wel te hopen in. Ja. Micha, als we het toch hebben over sporten en toegankelijkheid, deze uitzendingen. Hebben jullie het als broers wel eens op momenten dat, over momenten dat sporten wel of niet ook toegankelijk voelt? Heb je daar zelf ook ervaring mee?
3: Nou, laat ik het zeggen. We hebben het niet per se over sporten alleen. We hebben het ook gewoon over het meedoen en het participeren in de samenleving in het algemeen. En wat dat dan met zich meebrengt. Want ik ben natuurlijk de oudste broer van Rowan. Dus ik kan hem dan weer dingen leren die hij anderen kan leren wellicht. En dat maakt dan wel dat we af en toe zeggen van het feit dat ik hier vandaag ben, is dat kan omdat hij mij ophaalt. Weet je wel, omdat je die gesprekken hebt om mee te kunnen doen. Heb je soms mensen nodig, dat werd eerder ook al gezegd, om het voor elkaar te krijgen. En dat soort normale dingen, door het met elkaar erover te hebben, normaliseer je eigenlijk dat wij er zijn, zeg maar. En dat zet ik even als wij weg als groep. Maar in principe ben je gewoon mens. En wil je gewoon je ontwikkeling doormaken. En daar heb je een aantal dingen voor nodig. En dan heb je het ook over mentale stukjes, maar ook over het lichamelijke. Want ik heb ook gesport. Ik heb tot een aantal jaar geleden, precies het jaar weet ik niet meer, maar tot een aantal jaar geleden best wel fanatiek gerolstelhockeyd bij een best wel bekende club. Nooit echt heel hoog, maar gewoon wel fanatiek meegedraaid. En dat kon op een gegeven moment niet meer, omdat het lichamelijk gewoon even niet ging. En dan moet je ook een bepaalde keuze mentaal maken om dat niet meer te gaan doen. En daar heeft Roan wel zijn de struikelingen van meegekregen. En dan hebben we het niet per se gehad over die struikelingen, want dat was op dat moment niet nodig. Maar wel in het algemeen van, joh, wat betekent het nou eigenlijk op het moment dat je struikelingen ervaart?
1: Ja. Ja, dat is dat, maar dat zijn ook natuurlijk ja, momenten waarop het leven uiteindelijk is het. Ja, we hebben het natuurlijk heel vaak hier over sport en over topsport. Maar ja, het begint natuurlijk gewoon met het reguliere leven.
3: Als je het goed doet en je krijgt het mee en het lukt lichamelijk, is sport een mooie aanvulling op je leven. Maar uiteindelijk het meedoen en het daadwerkelijk participeren begint al veel eerder.
1: Ja.
3: En kom je al veel eerder dingen tegen waarvan je denkt, oh, wacht even, misschien moet ik hier even over nadenken. Of, oh shit, die drempel is toch niet heel handig. Maar uiteindelijk gaan we het doen.
1: Ja.
3: Heel recent voorbeeld. Wij kwamen hier naar de studio toe. En het eerste wat ik tegenkom is een trap. Kan ik zeggen tegen Roan, ja, we moeten een uitgang vinden waar ik de trap niet op hoef. Of ik trap gewoon die trap op, letterlijk. Ja. En ik zeg gewoon, oké, mentaal moet ik dit gaan doen. Want lichamelijk is het zwaar. Maar we gaan gewoon die trap op. Punt. En dat heb ik niet zo letterlijk tegen hem gezegd. Maar daar ben je zelf mee bezig. Van oké, ik kan nu een half uur op zoek gaan naar een uitgang. Of gewoon die trap op gaan. Weet je wel, dat is even een stap die je moet zetten, letterlijk.
1: Ja.
4: Ja, want dan loop je dus blijkbaar toch. Ja, zo
3: letterlijk
4: je
3: tegen een trap aan.
4: Ja. En het is natuurlijk een prachtige actie. Laat het duidelijk zijn. Want ik vind hem echt heel bijzonder. En ik ga ervan uit met je achtergrond dat je dit ook goed in beeld gaat brengen. En gaat uitdragen. En ik denk dat dat ook enorm belangrijk is. Ook wel als voorbeeld van dat er eigenlijk heel veel mogelijk is. Hè? Dus denk in mogelijkheden. Er is een trap. Maar ja, hoe gaan we die trap nemen? Zo zit ik ook in het leven. Ja. Barrières zijn er om weg te nemen. Dan wel om te overwinnen. Maar wanneer is voor jou, maar ook voor jou, de actie geslaagd?
3: Ik denk dat als wij met elkaar kunnen concluderen dat dit soort gesprekken die ik nu op de radio met jullie heb, of en die acties die Roan nu doet, of die actie die Roan nu doet, niet per se meer nodig is. Dus dat het niet meer iets speciaals is, maar dat het gewoon onderdeel is van de maatschappij of onderdeel is van wat wij vandaag of morgen doen. Dan is de actie geslaagd. En dan heb je het af en toe nodig dat er zoiets als dit nu gebeurt. Maar op het moment dat we het normaliseren, dat mensen gewoon meedoen, in welke vorm dan ook, dan is de actie in het voor nu, zou het geslaagd zijn als die mij in huis haalt.
1: Ja.
3: Maar als je het heel wat breder trekt, dan is de actie pas geslaagd op het moment dat dit soort dingen niet meer nodig zijn. Dus haakjes.
2: Ja, ja, ik sluit me daar volledig op aan. En ik denk dat het gewoon naast het afleggen van de route en een mooi geldbedrag ophalen, is het denk ik heel erg belangrijk om gewoon duidelijk te maken dat we mensen met een beperking niet per se extra veel meer aandacht moeten geven, maar gewoon vooral moeten gaan erkennen. Want ik denk dat dat vooral een beetje is wat nu nog mist. En ja, soms heeft mijn broer misschien even een extra handje nodig of iets. Maar verder, zo'n sport bijvoorbeeld, zouden we iets zelf gaan doen. Ik denk dat hij mij de volledig eruit de rolstoel hockeyt en me gewoon aan de kant beukt. En ik denk dat dat gewoon iets is wat we gewoon moeten gaan beseffen. Dat het normaal wordt. Want ik denk als je het juist heel erg extreem veel aandacht gaat geven, ga je juist weer een onderscheid creëren. En ik denk dat we dat daar vanaf moeten blijven. Maar inderdaad wel die erkenning.
1: Ja, dan krijg je daarmee de positieve discriminatie toch?
2: Ja, exact. Ja.
1: Nu zitten we een beetje qua tijd. We zitten al ver over 2 uur. En ik kijk om mijn pols, terwijl ik geen horloge heb. Maar... Ja. Jij had nog iets. Jij wilde nog iets per se met deze jongens doen.
4: Nou, het lijkt me duidelijk dat Roan in dagelijks leven geen rolstoel gebruikt. En hij heeft deze actie ook heel mooi bedacht. Maar er was nog één essentieel onderdeel wat hij ook aan het fonds vroeg. Van, god, kunnen jullie wel die rolstoel van mij regelen?
2: Ja
4: toen hebben wij, ik denk niet keihard ja meteen gezegd. Maar wel gezegd van, nou, denk dat het wel gaat lukken. En wat een toeval. Vandaag hebben we ook René in de uitzending natuurlijk gehad. En als ik het kan regelen, dan moet René het doen. Dus bij deze, René, dank je wel weer. Maar volgens mij kan jij Roan gaan helpen bij deze actie. En ik denk dat je er alleen maar heel veel waardering voor hebt.
1: Ja, wat laten we even, René, dan pakken we even deze microfoon hier. Dan,
5: Nou ja, nog sterker. Ik heb hem gelijk meegenomen. En ik denk dat een mooi rolstoel is waar je je ding mee kunt doen. Je kunt hem ook gewoon helemaal aanpassen aan hoe je er zelf wat het beste voor jou is om, ja. om in te rijden. Want dat maakt er altijd net even wat uit of dat hoe je wielen staan en de diepte en de breedte. Dus ik denk dat het mooi geschikt voor je gaat zijn.
2: Kijk, dat is super fijn. Echt super dankjewel. En ik heb nogmaals, ik weet ook niet hoe ik het anders had gaan doen. Dus dit is echt perfect. En ik wist gewoon, het gaat gewoon allemaal lukken. En mede door mensen als u kunnen we dit ook weer tot een mooi einde laten komen.
5: Ah, super. Nou ja, en ik wens ook super veel succes. Het is denk voor heel veel mensen jammer dat het radio is. Want als je met deze outfit de challenge aangaat, dan gaat het aan aandachtje niet ontbreken.
4: In ieder geval heeft Roman, kan hij het materiaal niet meer als smoesje gebruiken.
2: Zeker.
4: Dan krijg je een hele goede stoel.
2: Ja, daar gaat het niet aan liggen.
1: Nou ja, misschien tot slot nog ook al iets eigenlijk heel belangrijks. Wanneer is de challenge?
2: Ik ga 23 augustus doen. Dus iets meer dan een week.
1: Waar kunnen mensen meer info vinden, doneren?

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam-tot-damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. En dus daar verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is juist gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een overhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar overhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden.
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk in een overhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, okay. Waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Dus daar als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Ik bedoel, als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals te beginnen de zwalken, hè, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebben van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Volgens mij is mijn temperatuur nog wel 37 graden. Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar, op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Natuurlijk, daar schuilt ook nog een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overhitting het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook het afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, de grote tip is dan, denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overhitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, dat is, wij organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur, zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletieke verenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Dus vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sportkorte vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: René Martens, CCO van Medux. Dat is de organisatie achter onder meer Medipoint. Is hij een prachtig verhaal. Heeft hij eigenlijk, op zijn 14e liep hij na een ongeval een dwarslesie op. Hij bleef sporten, speelde semi-professioneel rolstoelbasketbal. En hij handbiked nu ook. En ook was hij bestuurslid van Fonds Gehandicapten Sport. Dus wat dat betreft een feest de herkenning vandaag, Nieke.
2: En heel lang.
1: Met René gaan we het hebben over hulpmiddelen als ook sleutel tot zelfstandigheid en sport. René, welkom.
2: Dank je.
1: Toch eens even terug, want jij hebt heel lang ben je ook bij Fonds Gehandicapten Sport actief geweest. Mooie tijd geweest.
2: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al een hele lange tijd. En ik vond na mijn actieve sportcarrière dat ik minimaal verplicht was om iets terug te doen. En zo heb ik een hele tijd bij Niek in zijn team gezeten als bestuurder. Maar ook bij de Esther Vergeer Foundation, ook bij het NRC-NSF. En ik vind het Fonds Gehandicapten Sport bij uitstek een hele mooie organisatie die elke dag bezig zijn om sport mogelijk te maken. En dat heeft mij heel veel opgeleverd.
1: Nou, Nieke, wat is jouw mooiste herinnering aan René?
3: Het gaat echt terug tot 92. Want ja. Barcelona, ik was daar niet zelf bij overigens. Want ik ben op 4 augustus namelijk getrouwd 1992. Dus en toen waren de Paralympische Spelen. Maar ik kende René wel uit die tijd. Misschien ervoor nog niet eens zo heel erg, maar wel kort daarna. En René is bij ons echt in beeld gekomen op het moment dat je natuurlijk bij ons in bestuur bent gekomen. En hij vertelde over NRC-NSF. Heeft hij natuurlijk in de topsportcommissie volgens mij gezeten. Bij Ben ben je nog geweest. Ja, wij zijn elkaar altijd overal tegengekomen. Maar ook met Medux. Daarvoor zelfs bij Sunrise denk ik nog.
2: Ja, heb je ons geholpen. Ja, bij Sunrise ben ik ook gezeten, ja.
3: Ja, misschien is dat wel het mooiste, denk ik, René. Als ik dan toch terug ga in de tijd dat we denken, we gingen van Klas op Wielen naar School on Wheels. En toen heb jij, toen die hele, echt de eerste serie rolstoelen toen voor ons voor een hele goede prijs geregeld.
2: Ja, ja. Klopt. Ja. Het begin van School on Wheels.
3: Ja, precies. Ja. Dus daar is heel belangrijk, gewoon de voorlichting op de scholen. En dat doen we nog steeds. Dus we hebben hele lange tijd achter ons. En ik denk ook wel voor ons. Dus er is nog genoeg te doen. Dus, en René weet natuurlijk heel veel van enerzijds van sports. Maar aan de andere kant ook van hulpmiddelen. En straks ook nog wel sporthulpmiddelen. En daar valt nog wel wat te bereiken.
1: Nou, absoluut. Ja, René, bij uitstek ben jij toch wel de persoon die het belang wel inziet van hoe belangrijk sporthulpmiddelen eigenlijk zijn.
2: Ja, zeker. En dat is... Ik zeg altijd, ik heb veel gereisd voor mijn vorige werkgever vooral ook. En in heel veel landen geweest waar het heel veel minder is. Dus ik zeg altijd, in Nederland hebben we het al ongelooflijk goed voor elkaar. Maar het ziet ons tegelijkertijd dat we het echt elke dag een beetje beter willen en kunnen. En ja, wat zou mijn leven zijn zonder rolstoel? Dan zou ik op bed liggen en dan zou ik de maatschappij heel veel geld kosten, denk ik dan. En nu lever ik in ieder geval, als ik naar mijn belastingaangifte kijk, heel veel geld op voor de maatschappij. En dat is mooi, weet je. En je kunt, behalve dat je natuurlijk mee kunt doen en actief bent, ja, is het ook gewoon goed voor je zelfvertrouwen. Is het goed voor hoe je mentaal in het leven staat.
1: Nou, nu zijn we in Nederland heel vaak graag het beste jongetje van de klas. Maar hoe kan het dat het in Nederland zo goed geregeld is ten opzichte van andere landen? Wat maakt ons daarin nu eigenlijk dan uniek?
2: Nou, ik denk dat we in Nederland toch wel onze roots, die zijn wel gestoeld op echt een sociaal stelsel. We hebben een mooie afgewogen coalitie. Die het hart op de goede plek heeft voor ook mensen die het anders zijn in de maatschappij of net even wat minder makkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. En daar hebben we mooie stelsels voor. Andere landen hebben een eenduidig stelsel, maar in Nederland hebben we mooie stelsels. En tegelijkertijd binnen dat stelsel is nog wel veel meer mogelijk. Want we geloven er in Nederland in en dat is ook wel, in Nederland goed voor elkaar tegelijkertijd. Zijn er in Nederland, doen er al heel veel meer mensen mee participeren, met een mooi woord. En dat komt door goede hulpmiddelen. En ik denk dat er nog heel veel meer mogelijk is. Nog meer mensen die toch nu denken van kan ik meedoen? Kan ik een bijdrage geven aan de maatschappij? Leveren aan de maatschappij? Ja, dat met goede hulpmiddelen nog beter kan in de toekomst ook.
3: En als je naar het buitenland kijkt, heb jij een voorbeeld waarvan je zegt, daar zou Nederland nog wel iets van kunnen leren?
2: Ja, ik denk dat er een aantal landen zijn. En dan het eerste land wat in mij opkomt is Australië. Australië waar ook een goed sociaal stelsel is. waar minder in natura gegeven wordt. In Nederland meld je je bij de gemeente en dan krijg je een rolstoel. En in Australië laten ze dat nog veel meer aan de gebruiker zelf over. En genereren ze financiële middelen waarmee het de gebruiker zelf kan. En dat genereert toch net even wat meer vrijheid. En in mijn beleving genereert dat ook wat meer eigen kracht zelf doen. En soms ook dat mensen bereid zijn, als ze het kunnen financieel, meer zelf bij te betalen. En daarmee komt het juist ook wat minder ten koste van een sociaal stelsel.
3: Ja, en als je dan naar Amerika kijkt, met name voor ex-militairen, volgens mij is daar
2: veteranen
3: geregeld.
2: Veteranen is fantastisch geregeld. Ja. En mensen in dezelfde situatie als ik, dus als gevolg van een ongeval, zie je heel vaak dat dat toch wel een verzekeringskwestie is. Waarom mensen, de mensen die ik ken, geen problemen met financiële middelen althans.
3: Ja. Ja.
2: Het Amerikaanse stelsel werkt dat net even wat beter dan in Nederland.
3: Ja. En als je er net naast zit, dan ben je wel het haasje, denk ik.
2: Dat is wel. Maar, dat is echt in de meeste landen zo. Als je er net naast zit, of het stelsel is er net niet, dan heb je het ook echt wel lastig in de maatschappij.
3: En dan even terug naar jouw situatie. Ja, 14 jaar, dwarslesie. Ja. Dan krijg je opeens hulpmiddelen. Hoe is dat bij jou gegaan? Het was een hele andere tijd natuurlijk.
2: Tijd, 1983. Ik kreeg een ongeluk in het ziekenhuis. Vervolgens 8 maanden revalideren. Klinisch, dus echt in een revalidatiecentrum. Ja, dat is nu 8 weken. Maar ik heb dat wel ervaren als gewoon een periode waar je... Je leert verschillende nieuwe sporten kennen. Je leert je eigen mogelijkheden weer herontdekken. Je wordt sterker. Je leert andere mensen in dezelfde situatie. Ik heb, het is allemaal onbewust. Het is allemaal een beetje met de wijsheid van nu. Ik heb in ieder geval wel doorgehad dat ik vooral van een positieve ben. En mensen die het leven als een ongeval niet meer zien zitten. Met alle respect daarvoor. Maar dat ik in ieder geval zo niet in elkaar zit. En mij heeft dat geholpen om vooral alleen maar vooruit te kijken. En dan heb je wel goede mensen om je heen nodig. Of mensen die daar hetzelfde in meegaan nodig. Ik heb dat voor mezelf nooit ervaren als iets van, wat is mij overkomen? Maar goed, iedereen die ouder is, kan zich natuurlijk ook wel voorstellen. Ik heb eigenlijk pas echt dat ik dacht, mijn ouders, hoe hebben dat beleefd? Hoe hebben mijn ouders dat beleefd toen mijn oudste? Toen mijn oudste 14 werd. Toen dacht ik van, als je kind nu een ongeluk krijgt. Ja. Hoe kijk je dan naar die toekomst van zo'n kind? En zeker in 83 wisten mijn ouders veel. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Wat er nog allemaal mogelijk was. Dus dat durven ontdekken. En in meegaan met die mogelijkheden. En natuurlijk gewoon in Nederland een stelsel. Waar we een heel goed revalidatiecentrum hebben. Met een goed revalidatieprogramma. En dan de sport. Hè. En de sport heeft mij. Ik vond de rolstoelbasketbal heel gaaf. En toen was er in de buurt ook een rolstoelbasketbalclub. Daar gaf iemand training die wij beide goed kennen, Ben Klerks. En die was van het kansen geven en mogelijkheden bieden. Ja, en dat soort mensen heb je om je heen nodig. Meer dan. Ik denk dat dat van alle tijd is, dat ook van nu is. Die mensen, dat er mensen zijn die net even wat meer omkijken naar de ander die misschien net even wat moeilijker mee kan doen.
3: Ja, want uiteindelijk gaat het daarom om meedoen natuurlijk.
2: Ja. Ja, en dat past natuurlijk ook helemaal bij de doelstelling van het fonds.
3: Gelukkig wel. Ja. Maar dat was dus ook dat revalidatiecentrum, dat traject wat je daar had. Daar ben je dus ook in aanraking gekomen met het rolstoelbasketbal.
2: Ja, het is naar ik heb 3 maanden op bed gelegen. Dat vond toen nog een revalidatiearts een heel goed idee. Die zei, je bent jong, je moet eerst stabiliseren. Dat is best lang, 3 maanden. Maar toen inderdaad ging je langzaam en zeker revalideren. En een van die revalidatieprogramma's was verschillende sporten. Dus dat was zwemmen, tafeltennis, handboogschieten. Dat vond ik allemaal best wel saai. En rolstoelbasketbal, dat was de sport.
3: Ja, wat maakte dan het rolstoelbasketbal specifiek hetgene waar je dan opslag verliefd op werd?
2: Ja, wat mij is de ruwe bolster, de dynamiek, een rode draad in mijn leven is als het maar hard genoeg kan. En met paardrijden en op andere manier gaat het soms te hard. Maar die hele dynamiek erom, de techniek van het basketbal gecombineerd met de snelheid en dat er gewoon ook heel veel mag. Dat er eigenlijk geen grenzen zijn om echt in je ding te doen.
1: Ja, wanneer kwam er voor jou dat moment eigenlijk dat het, het rolstoelbasketbal dan toch wel ook wat serieuzer werd? Want in eerste instantie kan ik me voorstellen, je leert het spelletje, je bent al bezig met je revalidatietraject. Je komt erachter dat er een rolstoelbasketbalvereniging in mijn buurt, daar meld je je aan. Maar ja, daarna heb je er toch best ver in de sport weten te schoppen.
2: Ja, want het is redelijk snel. In 1986 toen werd ik gevraagd door die toenmalige coach. Dat heb ik over kansen krijgen. Die zei, joh René, trainen nu in Den Bosch. Ik speel bij een team in Dordrecht. Die spelen Eredivisie. En dan weet je, heb je interesse om met me mee te gaan? Dan zeg ik, ja maar, weet je, ik ben 16. Hoe dan? En zeg ik, nou, dan kom ik jou ophalen. Nou, dat is echt zo'n mooi teken van een van die dingen dat je mensen om je heen hebt nodig. En toen was het natuurlijk wel gelijk een stukje serieuzer. Want toen was het wel 3 keer in de week naar Dordrecht en in de weekenden trainen. Er werd geselecteerd voor het Nederlandse jeugdteam. Dus toen was het zondags training van het Nederlands team. In 87 mijn eerste EK. Ja, dan ben je gewoon bezig met sport. En daarnaast doe je de school erbij. En wat mij, ja, weet je, de hele week gaat over de sport. Dus het is, je bent er niet alleen fysiek mee bezig, maar je hebt het er ook met mensen over. En dat ging alleen maar over positiviteit natuurlijk. Want ik speelde ook nog eens een keer bij een team die best wel veel won. En winnen is altijd lekker.
1: Ja. Dat is zeker waar.
3: En hoe ging dat in de tijd met jouw sportrolstoel? Daar gaan we straks nog wel meer over hebben. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat toen geregeld was.
2: Ja, dat was in die tijd. Kreeg je, moet ik even goed nadenken. In die tijd bestond er eigenlijk, in ieder geval in het beginjaren, bestond er nog niet echt een sportrolstoel. Ja, er waren van die hele zware rolstoelen. Maar toen was mijn gewone rolstoel, was toen nog GAK GMD, kon je aanvragen. En dat was de meest sportieve rolstoel. En daar ging je dan ook maar gelijk in sport. En kort daarna werd de gemeente verantwoordelijk voor sportrolstoelen. En toen kreeg je een vast bedrag. En voor mijn rolstoel, die relatief eenvoudige lichtgewicht rolstoel, kon dat prima uit. Maar goed, dat zullen we misschien ook nog over hebben. Dat voor elektrische rolstoelen natuurlijk een stuk moeilijker is. Maar wat dat betreft leven we natuurlijk in een prachtig stelsel. Dat je 1 keer in de 3 jaar van een gemeente een vast bedrag krijgt voor je rolstoel, voor je sportrolstoel.
3: Ja, wat zie je daar bij mij dus? Ja, duizenden mensen komen daar voor een hulpmiddel.
2: Ja.
3: Als je een nieuwe auto uit gaat zoeken, ben je daar heel blij mee. Maar als je bij Medus komt, dan hebben mensen toch, denk ik toch, altijd iets van schroom. Of hoe zie jij dat? En is dat nu goed geregeld? En ja, ik weet hoe het geregeld is met de 4 grote partijen op het gebied. Die hebben natuurlijk afspraken gemaakt met gemeenten. Ja. Hoe zie je dat voor die groep en dan ook straks met de sport?
2: Ik zie voor de sport eigenlijk, hoe we nu sport beleven in Nederland, dat ook Paralympische sport, dat daar geen schroom meer is voor goede hulpmiddelen op sportgebied. Er is natuurlijk de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. We hadden het net over 1992. Toen waren er ook uitzendingen op tv. Alleen die waren 3 weken later en die werden uitgezonden door de EO. Om aan te geven van, wat was niet de motivatie van sport, maar kijk, deze jongens eens kunnen sporten. Hè? En,
3: ja.
2: En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden.
3: En die Rukert was.
2: En nu worden sportwedstrijden live uitgezonden. En wordt met sportcommentatoren die de sport belichten, hoe gaaf dat die is. Dus ik denk dat beeld echt wel veranderd is. Wat natuurlijk wel merken in het algemeen, dat ouderen of mensen die eigenlijk zichzelf best wel zouden kunnen helpen met handige hulpmiddelen, dat daar de terughoudendheid nog best wel groot is. Maar is het ergens in ons? Dat zit ergens. Daar zou je een goede psycholoog moeten vragen. Want wat weerhoudt mensen als ze toch echt al een hele tijd slecht kunnen zien, om toch een leesbril van 3,95 te kopen? Weet je? Dat is ook een hulpmiddel. Er zit ergens iets in ons hoofd dat we, als we een hulpmiddel nodig hebben, dat we dan een soort van volgende levensfase ingaan of zo. Die niet

0: grote kans hebt om te vallen. Nou, ik zou zeggen, laat vooral zien dat je niet wilt vallen. En dat is wel even een mindset.
1: Ja, en als je dan kijkt naar hulpmiddelen voor algemeen dagelijks gebruik, om het zo te zeggen. Nou, ik denk, daar ben ik wel mee eens. Dat is redelijk genormaliseerd, hè, in Nederland. Aan de andere kant wordt een sporthulpmiddel als een extra gezien. Hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, dat vind ik echt, daar moeten we echt doorheen met elkaar. We moeten echt laten zien dat sport ongelooflijk veel oplevert voor de sporter, voor de maatschappij, voor het gezondheidsstelsel. Nou, ik denk dat er genoeg gezegd en geschreven is en bewezen is over wat sport voor je doet, fysiek en mentaal. En dat als mensen fit zijn, dat ze minder ondersteuning nodig hebben, minder hulp nodig hebben. Dat we binnen alles wat we al doen daar echt die volgende stap in kunnen maken om die toegankelijkheid van de sport met sporthulpmiddelen echt nog een stap verder te brengen.
2: En hoe doorbreken we dat dan? Hoe gaan we dan toch de mensen overtuigen dat een sporthulpmiddel gewoon ook een noodzakelijk middel is?
0: Ja, dat is altijd interessant, hè? In bewoordingen. Ik heb iets met het woord overtuigen. Want ik denk als we mensen echt moeten overtuigen, dan gaan mensen het misschien wel doen. We moeten het mensen gaan laten beleven. En ook wetgevers en ook beleidsmakers. Dat de sport door het te laten zien. Ik vind dat er ook een rol ligt bij de sporter. Laat zien dat sport iets met je doet. Laat zien dat sport leidt daadwerkelijk tot meer meedoen. En dat het eigenlijk dan niet meer overtuigen is. Maar van een heel logisch gevolg van. Het is toch logisch dat we hier ondersteuning aanbieden. Dus ik denk, het begint. Ik denk dat het niet begint. Maar we zijn er al een lange tijd mee bezig. En Nieke loopt daar ook mee in voorop. Om vooral te laten horen zoals we vandaag hier zitten. Van come on, laten we daar de schouders onder steken. Maar vooral ook gewoon bij die sporten. Die sporten moeten gewoon laten zien dat sport daadwerkelijk een bijdrage levert.
1: Ja, en als ik dan kijk toch even naar jullie doen vaak aanbestedingen natuurlijk bij gemeentes. Dat is natuurlijk voor ADL hulpmiddelen. Is het daar dan een gespreksonderwerp sport ook? Of wordt dat komt gewoon überhaupt niet aan de orde?
0: Binnen de aanbestedingen, die focussen zich eigenlijk op heel specifiek de mobiliteitshulpmiddelen vanuit het sociaal stelsel. Vanuit het sociaal domein, de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar zitten die sporthulpmiddelen. Ja, nu niet in. Maar vanuit Fonds Gehandicaptensport wordt nu wel de discussie opgerakeld. En zie je wel dat in provincie nu de gemeente zich gaan, provincie Friesland, gemeente zich gaan verenigingen en de schouders eronder zetten.
1: Ja.
0: En dat binnen natuurlijk alle budgetdruk die iedereen heeft. Eigenlijk, weet je, het is echt klein bier voor gemeenten om sportvoorzieningen wel te vergoeden. Het gaat eigenlijk. Hoeft het niet en moet het niet om het geld gaan. Want we gaan niet meer zoveel meer geld uitgeven om het op de goede manier te organiseren. Er zijn ook goede ideeën voor. Er zijn ideeën voor om een model te creëren dat als een hulpmiddel, sporthulpmiddel bij iemand die om wat voor reden dan ook die sport niet meer kan beoefenen. Dat sporthulpmiddel ook weer door een volgende persoon gebruikt kan worden. En daardoor maak je het systeem ook helemaal niet zoveel duurder. En ik ben nogal van het positief, maar ik geloof er ook in dat we soort van op de drempel staan om gemeenten, die volgende gemeente daarin mee te nemen.
1: Ja, wat ik nu zie is, je weet van Unix Sport, Centraal Loket natuurlijk. We zijn nu 1 februari eigenlijk echt begonnen met de gemeentes in die pilot mee te krijgen. Er zijn er nu tussen de 45 en 50 die hebben gezegd wij gaan meedoen. Dus dat is al eigenlijk vind ik best wel een hele mooie groep. VNG heeft zich nu uitgesproken van dat het een prima initiatief is. Dus dat is ook een belangrijke boodschap.
0: Ja.
1: Hoe ik er nu tegenaan kijk, ik denk dat we een hele belangrijke stap gaan maken in de verstrekking. Dus de termijn was 3 jaar, €3,600. En we gaan naar 7 jaar, maximaal 8400. Gratis sportadvies erbij van het Unix Sportloket. En een garantie als het duurder is dat dan het vangnet gaat werken. Ja, daar kan je als gemeente niet op tegen zijn.
0: En zeker wat ik net ook zei, in het begin van een handbewogen rolstoel lukt al wel. Maar je gaat nu gewoon ook voor mensen met die duurdere sportvoorzieningen nodig hebben. Een elektrische sportrolstoel, die is beduidend duurder. Ja, die kun je ook gewoon echt mee laten doen. En ik denk dat, en dan kom ik ook weer terug op wat ik eerder zei, dat ook een groep is die ook nog doordat ze sportvoorzieningen krijgen, ook weer meer en breder mee kunnen gaan doen in de maatschappij.
1: Ja, en een belangrijke bijvangst, misschien is het niet eens bijvangst, is ook alle data die we verzamelen. Want doordat je nu, als je die gemeente meekrijgt, weet je ook wat wordt aangevraagd. Wie wat waar in welke gemeente, welke provincie. Dus je kan ook gaan zien welke sporten populair zijn. Maar je kan ook zien dat er

0: in bepaalde provincies misschien wel achterstand is. Ik denk dat alles bij elkaar dit ons zoveel op gaat leveren.
1: Ja, ik denk het ook. En je hebt Turkije zegt 40-50, dus er zijn er ook nog 300 te gaan van de 342 gemeenten. Maar ja, het is toch ook wel onder het motto goed voorbeeld doet goed volgen, denk ik.
2: Ja, het goede begin is er wat dat betreft. Dus laten we hopen dat dat ook nog zeker door mag gaan. René Martens van Medux, dank voor je komst naar de studio en veel succes.
1: Graag gedaan, dank je.
3: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

Vibes. Dit is All Sports Radio, het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijtma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sportkorte vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.
1: Ja, we gaan naar de telefoon, want we gaan in gesprek met Esther de Roo. In de sportwereld ook bekend als EDS-ster, want ze heeft het Ehlers-Danlos-syndroom. Maar ook een neurologische amyotrofie. Ja, het zijn moeilijke woorden. Die zijn opgeschreven voor mij. Maar ook schade aan haar rechterbeen door tromboses. En sport is voor haar essentieel om te blijven functioneren. En ja, vorig jaar werd zij gewoon wereldkampioen Hyrox in haar Adaptive Divisie. En dit seizoen gaat zij voor de Adaptive Grand Slam. Namelijk 5 wereldpodia in 6 maanden tijd. Laten we het met haar over gaan hebben. Esther, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, wat een goede aankondiging. Het klopt inderdaad. Helemaal. Het klinkt, als je het zo even opnoemt, klinkt het inderdaad wel impressive. Ja,
1: vooral de hele moeilijke woorden klonken impressive. Maar ik denk dat jou dat wat makkelijker afgaat om uit te spreken.
2: Ja, ik heb het te vaak geoefend. Ik heb inderdaad Ehlers-Danlos een bindweefselaandoening. En door die bindweefselaandoening heb ik bij de geboorte van onze dochter een auto-immuunreactie gehad, waardoor ik de spierziekte neurologische amyotrofie heb opgelopen aan mijn rechterarm. En daarnaast vele tromboses, waardoor mijn been inderdaad beschadigd is. Ja,
1: makkelijk om te zeggen dat helpt niet mee dan als je sport.
2: Absoluut niet, nee. Dat is, het is niet heel handig, maar het wonder boven wonder, het lukt me dus wel.
1: Want hoe ziet jouw sportieve leven er dan eigenlijk uit? Hoe krijg je toch al deze prachtige prestaties voor elkaar? Terwijl je dus hier ook mee moet dealen.
2: Ja, dat is een hele lange weg geweest van ontdekken. Ik ben er dus uiteindelijk achter gekomen dat sporten voor mij essentieel is om te kunnen functioneren. En door dat te blijven doen, kan ik in het dagelijkse leven weer functioneel actief zijn.
3: Ja, en toen jij met je beperking te maken kreeg, wat kon je toen wel? En zeg maar, wat is het verschil met na veel trainingen en veel sporten, wat je nu wel kan en wat je toen niet kon?
2: Nou, een van mijn eerste doelen was, voordat ik voor de zoveelste keer ging revalideren, is een dagje alleen met mijn kinderen naar de Efteling gaan. Dus zelfstandig met de auto daar naartoe rijden. Een dagje in het pretpark zijn en een dagje, en dan 's avonds weer terugrijden alleen. Dat was een van mijn eerste revalidatiedoelen die ik na 5 jaar sporten bereikt heb. Dus dat ging eigenlijk van de situatie dat ik nauwelijks meer kon lopen naar een dagje weg.
3: Ja, en dan ben je, zoals we dat zeggen, een breedte sporter. En dan komt er een moment dat je veel meer gaat sporten. En hoe ben je toen uitgekomen bij wat je nu allemaal doet? High cross, crossfit, allemaal hele mooie spectaculaire sporten. Ja, dat ga je ook niet van de een op de andere dag doen.
2: Nee, absoluut. Ik ben begonnen eigenlijk na verschillende mislukte revalidaties in revalidatieklinieken, waar eigenlijk altijd werd gezegd, nou, je moet er rekening mee houden dat je wellicht rolstoelgebonden wordt. Je moet rustiger aan gaan doen. Je moet voorzichtig zijn en ga vooral niet over je grenzen en ga niet sporten, want dat is gevaarlijk voor je en dat kan allerlei consequenties hebben. Ik ging uiteindelijk die revalidatie meerdere keren aan en ik kwam daar uiteindelijk altijd slechter uit dan dat ik daarin ging. En op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee dat ik dacht, dit kan gewoon niet oké zijn. En via ben ik terechtgekomen bij Charles Verschuren, die de eigenaar is van CrossFit Gemert in Gemert. En hij zei, ik wil wel met jou aan de gang gaan om te kijken van wat is er mogelijk. Maar je kan niet het niveau aan wat we op dit moment hebben in de basislessen. Dus ik noem het altijd een beetje gekscherend het kneuzenclubje. Met een aantal andere mensen die ook aan het revalideren waren. Mochten wij 1,5 jaar lang buiten de lessen, ging hij met ons aan de slag om de basisvaardigheden zoals push-ups, het zij op je knieën of het rennen, dat soort dingen weer aan te leren. En voor mij was dat het vooral in dat ik een enorme bewegingsangst had ontwikkeld. Want als er altijd tegen je wordt gezegd dat moet je maar niet doen, dan denk je dat is niet goed. De pijntjes die je voelt, dat soort dingen maken je heel onzeker als je altijd dus vertelt van nou dat moet je maar niet doen.
1: Nou, wanneer kwam voor jou dat moment dat je daadwerkelijk ook merkte van, hey, dit werkt wel voor mij na al die mislukte revalidatietrajecten?
2: Nou ja, in het traject van de anderhalf jaar dat ik buiten die lessen heb gesport, kostte me dat echt letterlijk bloed, zweet en tranen. Ik ging echt van de training naar mijn bed of naar de bank de hele week. Want het was zo'n intensieve periode. Dat kostte me echt alles. Maar ik was zo vastbesloten dat ik het voor mij het doemscenario, dat ik dat niet wilde. Dat ik echt wilde proberen van, ja, wat is er dan wel mogelijk. En uiteindelijk mocht ik dus doorstromen naar die gewone les. Waarvan ik dacht, nou ja, dit is nu wel echt top dat ik dit al kan. Nou ja, van één keer CrossFit ging ik naar twee keer in de week CrossFit. En uiteindelijk was ik eigenlijk 6 dagen in de week aan het trainen en voelde ik me zoveel beter. Ja, laten we vooropstellen dat dat beter voelen wel anders eruit ziet dan bij, zeg maar, tussen haakjes normale mensen. Beter voelen was voor mij dat ik kon sporten, dat ik thuis kon functioneren, dus voor het gezin kon zorgen, eten kon koken, het huishouden, dat soort dingen kon doen. Ondertussen ben ik wel mijn baan verloren, omdat ik dat gewoon niet meer op kon brengen. Daar zat ik in het hele traject al steeds tegenaan te hikken. Dat blijkt dat dat gewoon niet mogelijk is, maar dat ik gewoon weer kan functioneren. Dat is voor mij echt het meest belangrijke. En dat lukt door dat sporten.
3: Ja, dus wat je ziet is dat je fysiek sterker wordt. Maar je bent ook, als ik het zo ook wel begrijp, ook wel mentaal een stuk sterker geworden.
2: Ja, en dat vind ik absoluut het mooie van sport CrossFit. Ik durf mezelf wel ambassadeur te noemen inmiddels. Ja, je merkt gewoon op allerlei vlakken in je leven is het gewoon ontzettend helpend. Want je begint aan zo'n workout. Vaak denk je, nou, dat gaat me niet lukken binnen die tijd. En daar doe je allerlei successen op, zowel fysiek als mentaal. En dat maakt je echt een stuk weerbaarder in het leven. En daarom heet het ook functional fitness. Je kunt het echt functioneel heel goed toepassen.
3: Nu ben ik zelf bij Hyrox in Amsterdam geweest. Even voor duidelijkheid, ik heb niet meegedaan, maar wel gekeken. En als ik dat parcours zie, ja, dat is natuurlijk indrukwekkend. Het is ook wel heel gaaf om te zien hoe iedereen bezig is. Maar hoe gaat dat voor jou? Is dat precies exact hetzelfde parcours? Zijn er andere regels? Heb je begeleiding? Hoe werkt dat?
2: Nou, in adaptive sporten zijn er gelukkig aanpassingen. Ik val onder de neurologische categorie. In CrossFit is dat de neurologische minor. En in Hyrox is dat major. Daar is een apart programma voor geschreven. Dus wij doen eigenlijk de 8 stations zoals die in Hyrox zijn, doen we ook. Maar met een aangepast gewicht of een aangepaste afstand. We rennen dus ook een andere afstand dan de standaard kilometer bij Hyrox.
3: Ja, echt heel gaaf om te zien. Ik denk dat het in Amsterdam ook wel onderdeel is geweest, maar ik heb het dag niet kunnen zien. Dus nou, wie weet gaat het nog gebeuren. Maar je bent ook druk bezig met je Grand Slam. En ja, dat is eigenlijk heel goed begonnen in Londen meteen een Europese titel. In Stockholm wereldkampioen. En zo gaat het door. Maar volgens mij moet je nog 1 titel in Athene wil je nog behalen. Maar hoe ben je daar nu aan het voorbereiden?
2: Nou, eigenlijk is mijn voorbereiding niet heel anders als wat ik normaal altijd doe. Die Adaptive Grand Slam is eigenlijk een soort van toevalligheid geworden. Vorig jaar ben ik wereldkampioen Hyrox geworden in Chicago. En op de terugweg heb ik de pech gehad dat ik weer een trombose heb opgelopen. Wat voor mij uiteindelijk kantje boord is geweest. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon echte dingen doen die ik leuk vind. En daar ontbrak eigenlijk gewichtheffen nog aan. Dat is iets wat ik heel graag doe al heel lang. Toen dacht ik, nou ja, ik ga me gewoon voor een gewichtheffenwedstrijd inschrijven. En dat ging hartstikke goed. Vond ik hartstikke leuk om te doen. Dus nou ja, zodoende ben ik naar het EK Masters gegaan. En nu, wat er dus nog overblijft, is het WK gewichtheffen. Maar ik doe daar eigenlijk niet heel veel anders aan dan normaal in mijn trainingen. Omdat CrossFit heeft eigenlijk als onderdelen het Olympisch gymnastiek, het gewichtheffen en een stukje conditioning. Dus daar komt eigenlijk alles samen wat je in Hyrox en gewichtheffen ook weer hebt.
3: En hoe belangrijk is jouw partner in dit hele verhaal en ook op weg naar, naar het kampioenschap in Athene?
2: Nou ja, dat is in het dagelijks leven met Elis Dannels heb je heel veel fysieke verrassingen. En dat kan al zijn iets wat je eet, waar je ziek van kunt worden, temperatuur. En ik noem hem altijd mijn blinde geleidehond. Want hij helpt me eigenlijk door het leven heen. En met trainen ook. Dus iets wat we echt samen doen. En je hebt van die standaard programmeringsprogramma's die je kan kopen om fit te blijven. Maar dat is dus niet gericht op mensen die een specifieke aandoening hebben. En daarom hebben we besloten om zelf vooral dagelijks samen te kijken. Wat is er haalbaar? En dat kan zelfs gedurende de dag kan dat weer veranderen hoe ik me voel. Maar dat geldt ook voor thuis. Dus dat is iets wat we samen zeg maar continu afstemmen van wat kan er wel, wat is er nu wel verstandig en wat niet. Ik durf wel te zeggen dat het voor mij van essentieel belang is.
1: Want is dat nog eigenlijk misschien het meest klote dan aan Elis Danloos? Dat inderdaad gewoon elk moment van de dag een of andere verrassing kan plaatsvinden die je van tevoren niet ziet aankomen?
2: Ja, vind ik zelf wel. En ik vind het beperkte energieniveau, daar heb ik zelf veel last van. Dus ons sociaal leven buiten het sporten ligt wat dat betreft gewoon op zijn gat. 'S avonds moet ik echt mijn rust nemen. Maar continu inderdaad de verrassingen en zoals we dat zo mooi noemen, de comorbiditeiten, de aandoeningen die je daarnaast er nog bij krijgt door die Elis Danlos. Ja, dat is wel gewoon lastig om mee om te gaan. Maar ik ben er dus wel achter gekomen door standaard heel fit te zijn, zijn dat soort dingen ook wel weer beter op te vangen.
3: En het zou jij nou ook een hele mooie inspiratiebron kunnen zijn voor, er zijn nog echt honderdduizenden mensen die nog thuis zitten en niet aan sport doen. Wat zou je tegen hun zeggen? Want jij hebt toch ook, je bent echt van een punt afgekomen met heel weinig energie tot aan de wereldkampioen. Wat zou jij mee willen geven?
2: Ja, absoluut. Dat is ook wel mijn missie geworden. Ik ben ook niet zo van de sociale media en dat soort dingen. Maar ik ben echt begonnen op Instagram zelf om mijn verhaal en wat ik dagelijks doe om dat te delen. Om vooral inderdaad mensen te inspireren. Om een manier te vinden om te bewegen. Omdat ik zelf heb gemerkt dat het me zoveel meer heeft gebracht dan alleen dat sportmoment. Maar waardoor ik gewoon veel breder... veel beter ben gaan functioneren. Dus ik wil absoluut niet pretenderen voor mijn patiëntengroep dat we allemaal hetzelfde moeten doen en niemand hoeft internationale sporter te worden, helemaal niet. Alleen ik denk wel dat er vooral en helemaal in het crossfit, omdat het zo goed aan te passen is naar ieders niveau, dat er altijd mogelijkheden zijn. Omdat het dus heel belangrijk is om daar mee bezig te zijn. En dat geldt natuurlijk eigenlijk niet alleen voor sporten, maar heel de leefstijl daaromheen.
3: Ja, want na Athene ga jij verder met de volgende Grand Slam nog een keer te doen? Of hoe ziet je toekomst eruit?
2: Dat is eigenlijk, mijn leven is eigenlijk de Grand Slam. Want ik bedoel, dit is een soort van toevallig ontstaan. En dat was eigenlijk wel, we kwamen er gedurende de weg achter dat dit wel heel bijzonder is. In 3 verschillende takken van sport uit te komen op wereldpodia in zo'n korte tijd. Maar eigenlijk is dat iets wat ik eigenlijk gewoon een onderdeel is van mijn leven. Want ik kan niet na de Grand Slam stoppen.
3: Nee.
2: Mijn leven moet blijven bestaan uit sporten en een gezond leven. Omdat dat voor mij voorwaarde is om te kunnen functioneren.
1: Ja, het voordeel is dus als dat op deze manier door mag gaan, Esther. Dan zitten er wachten nog wel wat Europese wereldtitels op je.
2: Ik hoop het, ja. Weet je, het wordt niet makkelijker. Ik word zelf niet jonger. En er komen heel veel nieuwe sporters bij. Maar dat is, uiteindelijk draait het ook niet om de wereldtitels. Het is heel leuk om dit mee te mogen maken. En ik geniet er ontzettend van. Vooral CrossFit Games was echt een fantastische ervaring dit jaar. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat het in het dagelijks leven, dat het een vorm ook is van zingeving.
3: Ja.
2: Als chronisch zieke patiënt, als je niet meer kan werken, een van de eerste vragen die mensen altijd stellen is wat voor werk doe je? Als je baan hebt verloren, dan is er wat dat betreft sociaal gezien veel minder over. En nu heb ik toch een vorm gevonden om zin te geven en anderen te vertellen over wat er wel mogelijk is.
1: Nou, tot slot Esther, nu komt dus inderdaad dat WK weightlifting in Athene eraan. Wanneer is het en hoe kunnen mensen jou het beste volgen?
2: Nou, ik heb een website, ediester.com en ik heb een Instagram account. EDS'er. Daar kun je alles op volgen. En ik denk ook wel dat er livestreams vanuit de WK Masters in Athene zijn. Dus leuk.
1: En wanneer? Misschien ook voor de mensen die dat thuis dan kunnen volgen.
2: Ja, het is in september. Volgens mij ben ik 23 september aan de beurt. Het is een heel groot toernooi met meer dan 1600 atleten. Dus het is een meerdaagse toernooi. Maar als ik het goed heb, ben ik de 23 september aan de beurt.
1: Dan gaan we dat zeker in de gaten houden. Esther de Roo, EDS-ter, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, jullie super bedankt.
0: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

0: topcoaches echt anders. Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn. Want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen, als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen. En ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is. Ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar. Dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, de zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk keek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet...

0: van ja, ik wil hier echt mee verder. En ja, ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt, nou ja, jezelf toch wel, nou ja, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij ja, snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, nee ja, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus... Ja, dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel... Ja, dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, ja, dat eigenlijk.
1: Ja, want nou, de reden waarom ik dat ook vraag is... nou ja, sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in, ja, ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn ja, allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, ja, zeker. Afgelopen seizoen ja, zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus ja, zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat, ja, dat hoort er ook bij. En ja, uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En ja, deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om nou ja, tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, nou ja, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want nou ja, we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua natuur, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het ja, judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan... nou, daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken. Dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden. Is in de avond de weging. En dan heb je dus nou, ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij. En het, ja, het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik ja, de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... ja, ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de, ja, de internationale toernooien.
1: Zeg maar de Grand Prix voor de jeugd. Ja, eigenlijk, ja.
0: Ja, dat eigenlijk. Nou, daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Ja, dat eigenlijk. En ja, dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ja, ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja, hartstikke. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap.

0: Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus ja, met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Ja, daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is ja zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Ja, vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Wat, als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en Er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus ja, dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, ja, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Jij hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, dat zou, qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van. All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
7: En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks, die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Ja Frank, het laatste nieuws op het gebied van sportsmarketing. Wat heb je voor ons verzameld deze week?
2: Ja, het was weer moeilijk keuzes maken, maar goed, ik heb mijn best gedaan. Het wereldkampioenschap voetbal 2026 was nog niet afgelopen met alle nasleep van meneer Infantino. Of de discussie barstte alweer los. Waar moet de finale in 2030 plaatsvinden? Dus over 4 jaar.
1: Dan wil je iets van, wat is het? 6 gastlanden hebben of zo? Hè?
2: Ja, we hebben 3 landen in Zuid-Amerika. Uruguay, Paraguay, Argentinië. We hebben in Afrika Marokko als het belangrijkste land. En we hebben in Europa Spanje en Portugal. Het heeft alles weer te maken met het rotatieschema. Waardoor in 2034 Saudi-Arabië kon worden aangewezen als de organisator van het WK voetbal. Zo doet de FIFA zaken. Zo gaat dat.
1: Precies.
2: Maar goed. Dus Spanje en Marokko zijn de belangrijkste gastlanden. Naast de 3 wedstrijden wat ik net al zei in Argentinië, Uruguay en Paraguay. En ook nog enkele wedstrijden in Portugal. Spanje heeft natuurlijk het bijna geheel gerenoveerde Camp Nou in Barcelona. En het indrukwekkende, ook volledig verbouwde Bernabeu van Real Madrid. Maar Marokko, die laat daar geen gas over groeien. Die laat dan echter een volledig nieuw stadion bouwen. Met een capaciteit van 110.000 in Rabat, de hoofdstad van Marokko. En de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond die zegt al dat wij doen voldoen aan alle wensen van FIFA. Ze hebben nu nog zeker inspraak in hoe het stadion eruit moet zien. En het helpt, want die meneer Lekia is voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond, is een persoonlijke vriend van meneer Infantino.
1: Nou, wat toevallig.
2: We weten hoe Infantino zaken doet. Dus. Nou, en toevallig, of niet geheel toevallig, heeft de FIFA afgelopen week een kantoor geopend in Rabat.
1: Nou.
2: Voor het Afrikaanse continent. Dus het zal een lastige strijd worden voor Spanje. En een minpuntje ook voor Spanje is dat Javier Tebas, jou wel bekend als de man van de Spaanse Liga en de vicevoorzitter van de Spaanse Voetbalbond, die heeft na het WK geroepen dat de voorzitter van de FIFA moet per direct uit zijn stoel ontheven worden. Want hij heeft vernietigd het voetbal. Nou, dat helpt natuurlijk niet om een keuze te maken waar de finale gespeeld gaat worden. Aan de andere kant is Infantino ook weer een persoonlijke vriend van Florentino Perez. De voorzitter van Real Madrid. Dus dat wordt nog. Dit is een wordt vervolgd onderwerp, ongetwijfeld, waar we later nog op terug zullen komen. Als meneer Infantino er dan überhaupt nog is. Dat is weer een ander verhaal.
1: Als voorzitter wel te verstaan.
2: Ja. van het WK over naar het clubvoetbal. En dan begeven we ons. Gaan we naar Londen. Arsenal en Emirates hebben hun huwelijk, dat al werd afgesloten in 2006, verlengd tot en met 2033. Emirates blijft op het shirt en blijft de naamgever van het Londense stadion. De deal is verlengd voor 70 miljoen ponden per seizoen. Het is het langslopende contract in de Engelse Premier League. En de verhoging van de komende jaren bedraagt maar liefst 20 miljoen. Dus ze gaan van 50 miljoen per jaar naar 70 miljoen per jaar. En dat zegt iets over de hoogte van het plafond die nog absoluut niet bereikt is in mijn ogen. En Arsenal heeft natuurlijk het voordeel dat ze kampioen van Engeland zijn op dit moment. Dat heeft ze ongetwijfeld geholpen hebben in de tweestrijd, voor zover je daarover kunt spreken, met Emirates. En ze waren finalist in de Champions League. Dus ze doen het goed. Emirates heeft zoals bekend vele sponsordeals met Europese topclubs. Waarvan de 100 miljoen per jaar per seizoen euro's met Real Madrid de kroon spant. Dus ze zitten ook niet bij de eerste de beste clubs. Dan van Londen naar Liverpool. Ook daar een hele interessante ontwikkeling. De oprichter en groot aandeelhouder van Amazon, Jeff Bezos, zou een derde van de aandelen Liverpool willen kopen. Hij koopt die dan van John Henry, en dat is de baas van de Fenway Sports Group, die is eigenaar van Liverpool. Jeff Bezos kan de 2 miljard die hij geboden heeft, kan die goed missen, want hij wordt volgens Forbes wordt hij ingeschat voor $280 miljard.
1: Wel gelijk ook paniek hè, trouwens in de fanbase van Liverpool. Die sprong gelijk op een achterste stel.
2: Nou, het is natuurlijk inderdaad best wel merkwaardig. Want meneer Jeff Bezos staat niet bekend als een sportliefhebber. Meneer Jeff Bezos staat bekend als een puissant rijke meneer. Een oprichter en baas van Amazon. En Amazon heeft vooralsnog weinig of niets met sport. Met Amazon Prime zijn ze wel bezig als streamingdienst om ook meer en meer sport naar zich toe te trekken. Net zoals Netflix dat doet. Maar ik vind het een teken aan de wand dat dit soort mannen die uit zijn op macht en geld, dat die echt ook nu de sport ontdekt hebben. En dat ze dan zich kunnen inkopen met de vele miljarden die ze hebben in alles wat ze maar voor ogen hebben. Dat is helder.
1: Ik zit me net te bedenken. Zitten ze niet met hun Amazon Web Service, dat AWS in de Formule 1, die AI service?
2: Ja, klopt. Ja, daar zijn ze ook al aan bezig. En wat is natuurlijk ook een wereld die waar veel te voorover is, nog vooral in Amerika. Waar nu al, we hebben Las Vegas, Austin.
1: Miami.
2: En Miami. We hebben er al 3 van de kalender van de Formule 1 zitten al in Amerika. En er wordt nu ook al gesproken over een race in New York. Dus en ik denk dat Liberty Media als eigenaar van het geheel daar best wel trek in zullen hebben.
1: Ja.
2: Ik blijf dan weer even in Londen, want Chelsea betaalt een clubrecord transferbedrag van $157 miljoen voor Aston Villa-ster en spits Morgan Rodgers. Ook Arsenal was in de race, maar die konden dat bedrag kennelijk niet matchen of wilden het niet matchen. Rodgers werd in 2024 gekocht door Aston Villa van Middlesbrough voor $15 miljoen. Dollar.
1: Tel uit je winst.
2: Dus van $15 miljoen naar $157 miljoen. Dat is geen slechte zaak voor Aston Villa in de 2 jaar tijd dat ze hem hebben mogen opstellen. In Real Madrid blijvend even. Vinicius Junior blijft bij Real Madrid. En ook daar plast Arsenal naast de pot. En Real Madrid blijkt naast Rodri te grijpen. Die gaat weer naar Barcelona. Is het laatste gerucht. En dat wordt een interessant middenveld bij Barcelona. Met Frenkie de Jong en Rodri. Wie er op dit moment bondscoach van Oranje moet worden. Dat schijnt ook vandaag het eerste gerucht te zijn. Dat wordt ook weer een Spanjaard, heb ik begrepen.
1: Ja.
2: Het is een voormalig bondscoach van België. En dat is wel interessant voor het hockey gedoe. Dat we straks over gaan hebben. Maar ik ben zeer benieuwd. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, van deze Spanjaard Martinez, Roberto Martinez.
1: Ja, hij heeft een hele goede eerste periode gedraaid met België. Is ook niet helemaal oké afgelopen, denk ik. Portugal viel die tegen natuurlijk afgelopen seizoen.
2: Ja.
1: Maar ik heb ook weer gehoord dat ze ook weer contact hebben gehad met Xabi als trainer, als bondscoach.
2: Oh, dat is voor mij nog even nieuw. Maar ja, ze zeggen ook dat ze in contact zijn met Pep Guardiola. Dus ze zoeken het wel in Spanje, maar dat is natuurlijk Jordi die erachter zit. En die heeft natuurlijk de contacten met al die mannen. Maar ik ben het er met je eens. Als het Roberto Martinez zou worden. Hij heeft heel goed gepresteerd met België. Want hij in zijn tijd stond België opeens nummer 1 in de FIFA-ranglijst.
1: Ja.
2: Terug naar eigen land. Nu zo bij het begin van de Vriendenloterij Eredivisie. Heb ik weer eens even gecheckt naar de salarissen in die Eredivisie. Weten jullie, die vraag ik aan jullie beiden. Wat het gemiddelde salaris is van een speler in de Eredivisie? Erik. Wat denk je?
3: €400.000.
2: Robert?
1: Ja, ik denk iets van €168.000.
2: Erik zit er heel dichtbij. Het is €419.000.
1: Zo.
2: 5 jaar geleden was dat €308.000. Dus het is ruim een ton gegroeid in 5 jaar. Die 36% groei, dat is het. Is het sterkst van de grootste competities in Europa. Dus in Nederland groeien de salarissen meer dan zelfs in de Engelse Premier League, waar ze groeien met 34%. In de Duitse Bundesliga groeien ze met 28%. Dan toch nog even een kleine terugblik op het afgelopen WK en een inzicht in welke 5 clubs het meeste spelers leverden voor dit WK. Nou, dat waren Manchester City, niet geheel verbazingwekkend. Alles wel niet kampioen van Engeland, zoals we weten, maar met 19 spelers. Bayern München leverde er 17. Paris Saint-Germain 16. Arsenal ook 16. En Barcelona 15. Opvallend, Real Madrid ontbreekt.
1: Ja, maar geen enkele Real Madrid-ster ging met Spanje mee. Dus daar ga je al.
2: Dan de oceaan over naar de Verenigde Staten. Een opmerkelijk sponsorschap werd getekend in de Verenigde Staten. En wel met bij de NFL, de National Football League. Het Ierse whiskymerk Jameson, onderdeel van het Pernod Ricard concern, betekende een mondiale deal, zijnde de status Global Spirit sponsor, voor minimaal 3 jaar voor naar verluidt $40 miljoen per jaar. Het merk zal activiteiten en exclusiviteit genieten bij alle evenementen van de NFL. En ze zullen bij grote wedstrijden en zeker ook bij de Super Bowl zullen ze aanwezig zijn. in alle hospitality units. Ik zet toch eerlijk gezegd, maar het is misschien enigszins hypocriet wat ik nu zeg, maar ik zet toch een vraagteken bij een whiskymerk zo nadrukkelijk aanwezig in de sport. Heineken heeft ook altijd gezegd, wij willen wel aanwezig zijn in de sport, maar in de derde helft. En we willen niet op shirt staan, dus niet een verbintenis met personen. Dat vind ik nog heel erg goed. Maar een dergelijk dominante deal met het exclusieve whiskymerk van een sportcompetitie, een van de grootste sportcompetities ter wereld, vind ik, ja, too far-fetched. Vind ik eigenlijk een beetje, moet je niet willen als whiskymerk, in mijn ogen. Maar goed, ik ben benieuwd naar jullie mening daarover.
3: Wist je dat de shirtsponsor van de hockeyclub Den Bosch Scotch Investments is? En ja, dat is niet het whiskymerk, maar is het investeren in whisky als beleggingsobject. Ja. Dus dat is net, in Nederland mag het ook niet, hè? Zouden whisky niet op de shirts mogen. En dit mag dan net wel, is net de regels omzeilen.
2: Dus net even het randje opzoeken.
3: Net het randje opzoeken.
1: Ik weet het niet zo goed. Want het is, aan de ene kant, ja, weet je, is natuurlijk prima, want we hebben natuurlijk in heel veel verschillende sporten hebben een soort van officieel drankje slash merk wat er aanhangt. Maar ik zie de match, zeg maar, whisky, toch misschien voor iets fijner publiek met American Football, NFL. Dat zie ik nog niet helemaal, zeg maar.
2: Nee, je zou eerder zeggen,
1: Budweiser of zo.
2: Laat ze dan bijvoorbeeld whisky, als ze dan een sport willen doen, bijvoorbeeld de paardensport of zo.
1: Ja, precies. Ja, ja. Of

0: Ik ben het volstrekt met je eens. Het is een hele moeilijke discussie. Want we hebben natuurlijk al sigaretten, tabak, dat mag niet in de sport. Begrijpelijk. Alcohol is hier en daar ook al heel erg lastig. Ook nog wel begrijpelijk. Maar wat doe je dan bijvoorbeeld met de airlines? Die enorm veel CO2-uitstoot hebben. En de aarde vervuilen. Ja. Wat doe je met Coca-Cola? Wat doe je met McDonald's?
1: Ja.
0: Coca-Cola is natuurlijk een algemeen product. Maar we weten allemaal dat het niet al te gezond is voor onze kinderen.
1: Nee, of hetzelfde. In Nederland zien de politie vaak de grens ook niet meer tussen... bijvoorbeeld de staatsloterij die als loterij de sport ondersteunt en financiert. En een gokbedrijf. En een loterij en een gokbedrijf. Die zitten soms in één organisatie. Maar dat is ook echt wat anders.
0: Absoluut. Ja. Goed, ik ga nog even terug naar Europa. Naar München. Bayern heeft een omvangrijke deal gesloten met Google. En dat vind ik heel erg interessant. Hm. De intentie is hoe AI, Artificial Intelligence... optimaal kan worden ingezet in de voetbalindustrie. Bedragen zijn niet bekendgemaakt, maar ik vermoed dat het een gesloten beursdeal is. Want Bayern wordt daar beter van. En als Bayern beter wordt, dan worden ze aantrekkelijker voor alle stakeholders, voor alle sponsors, voor de fans, voor de spelers, et cetera. En ik denk dat dit in de toekomst in veel meer sporten zal gaan gebeuren. Dat er partnerships worden gesloten met gesloten beurs, waardoor de sport nog beter wordt dan zal zijn. Jij weet daar alles van, want jouw voorzitter zit ook in die hoek.
1: Ja.
0: En die hebben we hier ook al een keer als gast gehad. En hebben we ook gesproken over AI en de implementatie ervan in de sport. Het kan zoveel betekenen ook met individuele data van spelers. En et cetera. Dus,
1: ik moest er net aan denken toen een van je vorige nieuwtjes. Dit zou ook de reden kunnen zijn voor Amazon Web Services om in Liverpool te stappen. En dat Liverpool het ook fijn vindt. Want die kunnen vergelijkbare dingen.
0: Ja.
2: Enige kritiek wat ik daar dan wel op zou hebben is... Waarom hebben ze dan ook gekeken naar een Europese partner? Bijvoorbeeld een Claude, bijvoorbeeld. Als je dan toch hebt over AI services. Ja. Want ja, daar staat natuurlijk sowieso de laatste tijd wel wat ter discussie over de macht van Amerikaanse softwarebedrijven.
0: Absoluut, absoluut. Maar ja, wellicht speelt daar dan toch het geld weer een rol. En de wereldwijde macht die een Amazon heeft, vergeleken met een kleinere partij uit Europa.
2: Wie weet.
0: Ten slotte nog een onderwerp en een heel andere sport. We gaan even naar golf. Begin dit jaar maakte de PIF, de Public Investment Fund van Saudi-Arabië, bekend dat het na de financiering van de golftour, de LIV Tour, waarin ze etterlijke miljarden, ik meen zelfs 5 miljard hebben gepompt de afgelopen jaren, dat ze ermee zouden stoppen. Want het was geen succes. Er kwamen niet genoeg spelers op af. En de spelers weigerden niet zozeer natuurlijk vanwege het geld. Want het geld was zeer aantrekkelijk. Maar vanwege het feit dat ze dan zouden worden blacklisted door de PGA Tour.
2: Ja.
0: En dat is natuurlijk toch de tour waar het om gaat. Met de majors er ook in. Echter, wat is het geval? Scott O'Neill, dat is de CEO van de LIV Tour. Heeft deze week bekendgemaakt een nieuwe financier, CQ hoofdsponsor, voor de tour te hebben vastgelegd. En hij zou al getekend hebben zelfs. Voor meer jaren. Onderdeel van de nieuwe deal zou zijn dat de deelnemers, die tot nu toe huiverig waren, zoals ik net al zei, vanwege de PGA Tour, dat die deelnemers aandeelhouders worden in de LIV Tour. En dan zouden zij niet alleen prijzengeld incasseren wat ze winnen in die toernooien, maar ze zouden ook een onderdeel van de winst naar zich toe kunnen trekken.
2: Er was toch al een model, het oorspronkelijke model, dat ze dan ook dan heb je zeg maar van die teams waar ze dan deel van uitmaken. Die konden dan weer sponsors aan zich binden. En een bepaald percentage van die inkomsten van die sponsors zou dan ook weer naar de spelers gaan.
0: Ja, dat was te ingewikkeld. Heeft de LIV Tour op een gegeven moment bekendgemaakt. En dit is
2: dat snap ik wel.
0: Simpeler. En de Tour zou ook nu gaan bestaan uit 10 toernooien. 5 in de Verenigde Staten. En 5 in andere delen van de wereld. Ongetwijfeld ook eentje in Saudi-Arabië.
2: Ik ben wel benieuwd welke partij daar dan ingestapt is. Want
0: ja,
2: ze
0: hebben al toppers aan boord van de LIV Tour. Maar nog absoluut niet de wereldtop. Maar wel toppers als Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, John Rahm, Cameron Smith, Martin Keimer, de Duitser, Sergio Garcia, die is Spanjaard. En die zouden al aan boord blijven door deze nieuwe beslissingen bij de LIV Tour. Dus dat geeft een indicatie van dat er toch topspelers bereid zijn aan boord te blijven. En ja, gevallen zijn voor die aandelendeal.
2: Dat lijkt me wel echt weer typisch als dan, weet ik veel, een soort nevenbedrijf van een of andere kroonprins of de broer van of zo. Dat die dan in dat gat stapt wat het PIF heeft achtergelaten.
0: Dat denk ik ook. Want de fondsen, dat PIF

0: zijn indirect en direct zijn gigantisch. Je weet het, 650 miljard zit er in dat fonds. En al die kroonprinsen hebben wat te zeggen en die willen ook een speeltje hebben. Dus ik ben het volstrekt met je eens. Die CEO, die Scott O'Neill, dat is een Schot. Die zegt wat zijn bazen hem roepen te laten zeggen. Hij heeft ook gezegd dat hij al meerdere sponsors zou hebben. En in september aanstaande gaat bekend worden wie dat zijn en wat ervoor betaald wordt. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ik heb zo toch mijn twijfels over dit hele verhaal. Ik denk toch dat de golfers ook enige vorm van loyaliteit tonen naar de PGA en naar de majors. En dat, de echte toppers. Ik zie dat niet 1, 2, 3 gebeuren.
1: Nee.
0: Dat was het voor wat de nieuwtjes betreft.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
6: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Deze zomer is al meermaals het Nationaal Hitteplan in actie getreden. Het zijn momenten dat de omstandigheden buiten dusdanig extreem zijn dat we met z'n allen goed op onszelf en ook op anderen moeten passen. Nu kan het zo zijn dat het warme weer het aantrekkelijk kan maken om buiten te sporten, maar daar schuilt een groot gevaar. Oververhitting of hyperthermie is wanneer het lichaam dusdanig verhit is dat deze de hitte gewoon niet meer kwijt kan. En dat kan dodelijke gevolgen hebben. Joost van Viel verloor in 2014 zijn zoon na de dam tot damloop door een hitteberoerte. En sindsdien is hij diverse initiatieven gestart om hitteberoertes bij hardlopen te voorkomen. Ik ga met Joost in gesprek over wat de gevaren zijn van sporten bij extreme temperaturen en hoe je een hitteberoerte vooral kan voorkomen. Joost, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Robert.
1: Terug naar 2014, dat is iets verschrikkelijks om mee te maken. Dat heeft je wel iets dusdanigs kracht gegeven dat je hier wel echt mee aan de slag bent gegaan.
2: Ja, het is natuurlijk toch een iets wat je niet verwacht bij een mooi sportief en gezond evenement. Zoals een hardloop evenement is, de Amsterdamloop. Verwacht je niet dat fataal af kan lopen. En dat is helaas gebeurd. Ja.
1: Wat maakt het voor jou zo belangrijk om mensen bewust te maken van de gevaren?
2: Ja, omdat het toch iets is waar een hoop factoren een rol spelen bij de temperatuurhuishouding in je lichaam, waar je iets aan kan doen. Hè, dus het zijn vaak risico's die je kunt beperken door goed gehydrateerd te zijn of door je goed voor te bereiden op een race, een goede koelstrategie te gebruiken of geacclimatiseerd te zijn, zodat je niet een oververhitting in een oververhitting geraakt.
1: Zo'n hitteberoerte is natuurlijk het meest extreme geval van oververhitting, maar oververhitting kan al vrij snel gebeuren bij het sporten bij omstandigheden?
2: Nou, je kan ook bij lagere temperaturen kun je natuurlijk al zoveel warmte produceren dat je lichaam boven de 40 graden komt. En 40 graden is zeg maar dat je een hypotherme staat bereikt. Hè, dus het hoeft niet per se buiten 35 graden te zijn om uiteindelijk een oververhitting te geraken. Kan ook bij lagere temperaturen. Ja.
1: Ja, dus het kan inderdaad al vrij snel plaatsvinden. Kan je natuurlijk denken bij dit prachtige weer van goh, ik ga even een rondje hardlopen of iets dergelijks. Ja, waar moet je dan vooral op letten om niet in zo'n situatie terecht te komen?
2: Ja, het is dan toch vooral dat je goed gehydrateerd bent en goed op je koeling let die je kunt krijgen bij het lopen of bij het fietsen. En dat om zeg maar de temperatuur in je lichaam binnen de grenzen te houden. En dan is het best ook mogelijk om met dit weer, dus ook als het 30 graden is, toch een rustig trainingsrondje te lopen. Als je daar de voorzorgsmaatregelen voor neemt, dan kan je ook in warme omstandigheden best wel wat sporten buiten bedrijven.
1: Maar dat vereist dus wel wat voorbereiding. Nu zeg je al goed gehydrateerd blijven. Wat is dan verstandig bijvoorbeeld qua hydrateren? Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
2: Ja, als je beseft dat je in warm weer van 1, 2 liter per uur kunt verliezen in tijdens de sporten, dan is het dus zaak om vooraf natuurlijk goed gehydrateerd te zijn en tijdens het lopen ook de mogelijkheid te hebben om weer vocht aan te vullen.
1: Ja, en dat kan best wel lastig zijn, toch? Als je dan tijdens sporten ook nog minimaal 1 of 2 liter water moet drinken om aan te vullen, dat kan best wel pittig zijn.
2: Daarom ook is het in die warme omstandigheden dan goed om daar rekening mee te houden. En als je niet dat soort drinkmogelijkheden hebt, dan ook je inspanning, die overeenkomst, te beperken.
1: Nu is voorkomen beter dan genezen over het algemeen. Dus dan zitten we nu meer aan het voorkomen, de kant daarvan. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk heel makkelijk gebeuren dat je, door wat voor omstandigheden dan ook, misschien richting die oververhitting schiet. Wat zijn signalen waar je op moet letten als je aan het hardlopen bent of een andere sport aan het bedrijven bent buiten, die je toch wel serieus moet gaan nemen?
2: Ja, het is met het hardlopen zie je vaak dat men toch in eerste instantie wordt wat duizelig, krijgt misschien kippenvel of andere symptomen zoals het beginnen te zwalken, dat je over de weg heen en weer zwalkt terwijl je dat eigenlijk niet zelf beseft. Dat zijn echt de voortekenen van een oververhitting. En als je daar op tijd bij bent, dan moet je gewoon je tempo wat matigen. Even naar de kant gaan, wellicht wat drinken, wat verkoeling zoeken. Voordat je wellicht dan de run weer oppakt.
1: En als je dan dat soort symptomen begint te krijgen en je gaat dan even langs de kant om toch even een beetje op temperatuur te komen. Hoe lang moet je daar ongeveer mee bezig zijn voordat je lichaam misschien weer op een punt is dat je weer verder kan of dat je in ieder geval weer iets kunt doen?
2: Ja, dat is echt ook een beetje het gevoel wat je hebt van kan ik als me dat overkomt dat ik duizelig word of dat ik begin te walken en ik recupereer een beetje aan de kant met wat drinken, kan ik dan weer verder lopen dan... Ja, dat is vaak per individu verschillend. En soms kun je dan beter gewoon de race afhaken.
1: Is er veel bewustzijn bij lopers eigenlijk op dit vlak?
2: Nou, dat is eigenlijk ook wel de belangrijke doelstelling die we hebben met onze thermoclinics, is om die bewustwording onder de lopers te vergroten. Hè? Want je merkt toch dat de temperatuurhuishouding in je lichaam, dat is een vrij autonoom proces. Hè? En daar ben je eigenlijk ook niet de hele tijd mee bezig. Volgens mij is mijn temperatuur nog wel 37 graden. Maar er zijn dus een aantal factoren, en vooral bij het plegen van het leven van een grote inspanning, die daar dan van op invloed zijn. He, dus als je flink gaat hardlopen, dan loop jouw temperatuur een graad op per 7 of 8 minuten als je een flinke inspanning pleegt. En dan dat beseft men zich soms te weinig, dat die temperatuur zo'n 38, 39 tot wel 40 graden kan worden bij een fixe run. En die bewustwording die proberen we te vergroten met onze thermoclinics, doordat we daar dan tijdens de theorie dan verder op ingaan en vervolgens een run doen waar we met een sensor de kerntemperatuur, dus de temperatuur in het binnenste van je lichaam, meten en zichtbaar maken op het horloge of zichtbaar maken in een app op je telefoon. En dan beklijft ook wel bij de lopers de boodschap van oh ja, er is toch in mijn lichaam zijn wel wat processen aan de gang waar ik wat invloed op kan hebben door goed gekleed te zijn, goed gehydrateerd te zijn, et cetera, zodat je het binnen de grenzen weet te houden.
1: Sterker nog, het is zelfs zo, las ik, dat het niet per se klaar is na de finish. Hè? Ook na de finish kan je temperatuur nog een beetje door blijven stijgen.
2: Ja, dat zie je ook heel duidelijk in tijdens de metingen. Dat je temperatuur die loopt, dus die eilt na zeg maar op de hartslag, hè, op de inspanning. En als je dan over de finish komt en je stopt, dan gaat je hartslag wel gelijk loopt terug. Maar de temperatuur die eilt gewoon nog een aantal minuten na. Die loopt nog een aantal tiende graad op. Vaak na de finish van een run.
1: Nu, als we teruggaan naar jouw zoon. Die was echt een fitte en getrainde jongen. Mm-hmm. Dat is ook vaak de doelgroep die dit treft. Hè? We hebben het dan niet over ongetrainde lopers of iemand die zomaar even een keertje gaan hardlopen. Tuurlijk, daar schuilt ook een klein gevaar in. Zeker als je lange afstanden gaat lopen zonder te trainen. Maar het zijn juist fitte, getrainde, gemotiveerde sporters waarbij dit vaak gebeurt.
2: Ja, Ja, er is zeg maar, een onderzoek gedaan door het Radboud. En dat heeft dan aangetoond dat het toch de jonge getrainde loper is. Die natuurlijk ook op een hoge intensiteit kan lopen. En een hoge intensiteit gaat natuurlijk ook gepaard met een hoge warmteproductie van je lichaam. Waardoor die temperatuur in de kern van je lichaam snel richting de 40 graden of daarboven kan gaan komen. Dus het zijn dan in die groep jonge, vooral ook mannelijke sporters waar overigens het meeste voorkomt. En mijn zoon was zelf 24 jaar. En je hebt ook dit afgelopen jaar hebben we toch weer gezien dat het ook dit jaar weer voorgekomen is bij jonge sporters. Dus dat is helaas is het toch iets wat je niet helemaal uit kunt bannen.
1: Nou ja, dat is helaas zo. Toch, ik denk, ja, de grote tip is dan denk vooral niet dat het jou niet overkomt, want juist dan slaat hij toe.
2: Ja, het is iets wat ik beelden gesproken die we een overgitting hebben doorstaan. En die vaak ook zeiden van ja, ik dacht niet dat mij dat zou kunnen overkomen. Ik was zo goed getraind en ik heb het helemaal niet aanzien komen. Dus dat is toch wel vaak dat het de jonge sporter overvalt. En dan is een goede voorbereiding nog. Het goed ook aanvoelen van wat zijn eventuele signalen, symptomen die je kunt oppikken, waardoor je op tijd uit de race kunt stappen.
1: Nu ben jij bezig met thermoclinics. Is dat ook een uitgemaakt geschikte plek voor mensen om daar meer over te weten te komen?
2: Jazeker, ja. Ja, wij organiseren die thermoclinics die dan, zeg maar, ja, dat duurt 3 uur, waarbij we dan een uur zeg maar, de theorie behandelen en vervolgens dus een uur een run gaan doen. En als we dan terugkomen, dan analyseren we die data met elkaar. En doe dat veel voor de atletiekverenigingen en voor loopgroepen. En zij zijn daar allemaal heel erg enthousiast over. Dus vaak voor de meesten is het toch de eerste keer dat ze ook eens zo'n temperatuurmeting doen. En voor hun vallen dan vaak de schellen van de oog. Van oh, verhip, ben ik toch 39,5 graad. En dat helpt enorm in dat bewustwordingsproces.
1: Dan zou ik zeggen tegen de mensen thuis, ga eens een kijkje nemen op de website van thermoclinics.nl. Voor nu, Joost van Viel, dank voor je tijd. En toch als je deze zomer op pad gaat en je gaat een rondje hardlopen, doe voorzichtig.
2: Zeker weten. Ja hoor. Dankjewel Robert. Fijne dag. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: van. Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Niek Boer.
1: En inmiddels bij ons ook in de studio Rowan, Kilian en zijn broer Micha. Rowan is een fitfluencer volgens mij, zoals dat officieel heet. Hij gaat in actie komen met zijn project Disability. Want hij gaat namelijk 50 kilometer afleggen in een rolstoel om geld op te halen voor Fonds Gehandicapte Sport. Ja, zijn broer Micha is zijn grootste inspiratiebron, die zelf ook beperking heeft en ook in de studio aanwezig is. Allebei welkom.
2: Dankjewel.
1: Laten we eens beginnen. Disability, je ruilt toch voor 50 kilometer je vertrouwde manier van bewegen in voor een rolstoel. Waarom wilde jij nou zelf deze challenge aangaan?
2: Het was eigenlijk een idee dat gewoon ineens in me opkwam. En ik heb toch altijd het gevoel dat wanneer een idee in je opkomt, dat met een bepaalde reden gebeurt. En ik heb altijd iets voor mijn broer willen doen, omdat ik weet waar hij voor staat. Omdat ik weet wat hij voor andere mensen wil betekenen met een beperking. En ik dacht, ja, als ik daar een steentje in bij kan dragen, dan gaan we dat doen. En ja, die 50 kilometer is eigenlijk gekomen vanaf het feit dat ik erachter kwam dat er ongeveer 5 miljoen mensen in Nederland zijn met een beperking. En ik dacht, nou, als ik gewoon voor iedere 100.000 mensen een kilometer afleg, denk ik dat een mooie streep is.
1: Ja, 5 miljoen kilometer wordt ook wel echt.
2: Ja, dat wordt
3: wel een dingetje.
1: Maar nu kun je dat natuurlijk op heel veel verschillende manieren doen. Maar je hebt er ook specifiek voor gekozen om toch deze actie aan Fonds Gehandicapte Sport te koppelen.
2: Klopt.
1: Hoe is dat tot stand gekomen?
2: Nou, zoals je zelf net eigenlijk al zei, ik ben van beroep ook fitfluencer, even tussen aanhalingstekens. En sport is voor mij echt super belangrijk. Het is echt mijn grootste uitlaatklep. En ik haal er zoveel uit, mentaal en ook natuurlijk fysiek. En ja, ik dacht, als ik dan iets voor mijn broer wil doen, die dan in een rolstoel zit, dan is dat Fonds Gehandicapte Sport sluit daar perfect op aan. Waarbij we gewoon erkenning kunnen geven aan mensen met een beperking die ook gewoon sporten en dat het net zo fanatiek is. En wellicht een heel stuk zwaarder. En dat ga ik nu zelf ook ondervinden.
1: Ja, Micha, wat dacht jij als allereerste toen Rowan met dit idee bij jou kwam?
3: Toen Rowan met dit idee bij mij kwam, toen was je in eerste instantie natuurlijk heel erg trots als broer zijnde. Van, hey, je ziet wat het voor mij betekent, maar ook wat het voor de groep betekent, als we het even algemeen houden, om echt mee te kunnen doen. Maar je denkt ook gelijk van, oké, hoe gaan we dat doen dan? Want 50 kilometer in de rolstoel is best wel intensief. En een keer in de tuin een stukje rollen of een keer op straat even voelen hoe het is. Ook als jong kind heeft hij vaker in mijn rolstoel gezeten. Dan is 50 kilometer toch echt iets anders.
4: Ja, want Rowan ziet er erg fit uit. Maar ik vraag me af of je al ooit een keer 50 kilometer achter elkaar gewandeld of hard gelopen hebt. Maar
2: nee.
4: Dat is ook al een hele eind.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het soms met de auto al best wel ver. Dus ja, het wordt wel een dingetje. Maar ja, ik heb eerder samen met een vriend van mij een Hyrox Pro gedaan. En dat was dan ongetraind. Want van nature ben ik meer een bodybuilder juist. En ik ben er toen wel echt achter gekomen dat het een stuk belangrijker is om te weten waarom je iets gaat doen in plaats van hoe ik het ga doen. Dus als ik gewoon ook de laatste tijd met mijn voorbereiding bezig ben. Ik ben nu een afgelopen week ziek, weinig kunnen trainen, vooral conditioneel, dat gaat gewoon even niet. Ja, toch ligt de main focus wel op mijn mentale staat. Dus hoe ga ik ervoor zorgen dat ik gewoon in een zone ga kunnen komen, dat het gewoon slag voor slag gewoon door blijven gaan is. En ja, er is een einde en daar hou ik gewoon lekker aan vast en dan blijven we lekker rollen.
1: Wat is tot nu toe eigenlijk de maximale afstand die jij ooit in een rolstoel hebt afgelegd?
2: Ja, toch wel een meter of 5, denk ik.
1: Zo.
4: Ja, dat lijkt er al op. Dus,
2: ja, toch?
3: Van het begin van de tuin naar het eind van de tuin, zeg maar.
4: Maar hoe ga je je voorbereiden? Want je zat er heel snel achter. Wij doen wel eens een potje rolstoel basketbal en dan een paar achter elkaar. En aan het eind van de dag voel je echt al mijn spieren die je nooit gebruikt. Maar dat gaat bij jou natuurlijk ook gebeuren. Want je bent natuurlijk hartstikke getraind. Maar heb jij enig idee welke spieren je gaat gebruiken? En ben je daarmee bezig?
2: Kijk, ik heb... Ik ben niet het allerbeste in benen, dus dat scheelt nu dan even. Ja. Want de main focus ligt altijd wel op mijn bovenlichaam, op mijn armen. En op zich zit dat natuurlijk wel goed. Maar ik heb toch het gevoel dat je inderdaad allemaal van die kleine spiertjes misschien gaat merken. Wat je misschien niet zo vaak gebruikt bij het bankdrukken of bij andere oefeningen. Maar ik heb nu steeds meer focus op mijn schouders voornamelijk. En op mijn voorarmen. Omdat ik toch wel bang ben dat die wellicht kunnen gaan verkrampen. Dus daar probeer ik ook goed rekening mee te houden met de supplementen die ik meeneem. Elektrolytes en zo, dat ik niet uitdroog. En zo.
1: Ja, want dat Micha... Ja, jij hebt natuurlijk veel meer ervaring met het,
3: ja,
1: met het rollen.
3: Ja, daar gaan we maar vanuit, hè?
1: Ja, precies. Maar wat is nou een tip die je dan aan Rowan kan geven? Want je weet zelf als geen ander hoe ver dan 50 kilometer gaat zijn. Mm-hmm. Wat kan je dan aan hem vertellen? Behalve dat hij misschien een beetje gek is.
3: Nou ja, los van dat feit. Het feit dat je dat gaat doen en dat je daar gewoon mentaal mee bezig moet zijn. Wat je zelf ook zegt. Hè. Het is vooral een mentaal spelletje. Want het feit dat je 50 kilometer in de rolstoel gaat rollen fysiek. Is gewoon een gekke werk eigenlijk. Als je dat nooit hebt gedaan. Maar het is echt een mentaal spelletje. En als je gewoon ergens je start begint, zeg maar. Nou ja, en je mentaal daarop voorbereidt. Van het gaat 50 kilometer worden. Het wordt zwaar. Maar ik ga dit doen. Want daar hadden we het in de auto ter voorbereiding op dit gesprek ook even over. Van joh, het is gewoon... Je gaat beginnen en op een gegeven moment zit je in een soort zone, wat hij zelf zegt. En dan ga je wel. En dan kom je echt wel een keer tegen dat je denkt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Maar uiteindelijk, als je daar mentaal wil komen, dan kom je er wel. En dat is ook iets wat ik zelf met me meedraag. Want ik kom ook wel eens dingen in mijn dagelijks leven tegen, of fysiek tegen, dat je denkt, nou, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Of hoe ga ik dit in godsnaam doen? Maar als je daar dan uiteindelijk bent om daar mentaal ook naartoe te willen of daar te zijn, zeg maar, dan kom je er wel.
1: Ja, dus mentaal is gewoon key. Dat vereist dan denk ik nog de meeste training, toch?
2: Ja, absoluut. Ik ben wel afgelopen jaren heel veel bezig ook met, laten we zeggen, persoonlijke ontwikkeling. En dat is ook iets wat ik veel probeer mee te geven via mijn social media, via mijn kanalen. Om toch jonge gasten te helpen om het uit zichzelf te halen, zowel fysiek als mentaal. Dus ik merk ook dat een heleboel jonge gasten bijvoorbeeld in mijn berichten komen om te vragen van hey, ik zit met dit, hoe zou jij ermee omgaan, dat soort dingen. En ik vind dat heel fijn om te kunnen helpen en daar leer ik zelf ook uit. Uiteindelijk kan ik die jongens wel alleen maar leren wat ik natuurlijk zelf al heb geleerd, want anders kan ik het natuurlijk ook niet teachen. Maar het is zoiets waar ik al dusdanig lang mee bezig ben. Is het vanuit boeken, is het vanuit podcasts, is het vanuit zelf gewoon ervaringen opdoen en langs een psycholoog gaan bijvoorbeeld. Ja, dat is iets waar ik al veel mee bezig ben.
1: Want hoe reageert jouw achterban, jouw doelgroep op dit initiatief?
2: Eigenlijk supergoed. Iedereen is wel een beetje van je sport niet, zeg maar. Ineens 50 kilometer, ik zeg ja. En heel veel mensen vragen toch, hoe ga je dat doen? Heel eerlijk, ik weet het zelf ook niet. Ik heb zorg gewoon dat alles goed voorbereid is eromheen. En ik moet gewoon gaan rollen.
4: Ik zou je broer vragen en dan zet je hem op kop en jij uit de wind.
2: Ja. Bijna. Gewoon als haas, ga ik er gewoon achteraan.
4: Als haas, ja.
3: Het is gewoon instappen en gaan eigenlijk. Hè? Want je moet er ook niet te veel over nadenken. Als je er te veel over na gaat denken, dan gaat het je in de weg zitten.
4: Maar toch even over de tocht zelf. Hè. Heb je al een tocht in gedachten? Waar ga je rijden en hoe lang wil je erover doen? En dat soort dingen.
2: Ja, ik heb dus een route getekend. Eigenlijk vanuit het huis van een vriend van mij naar mijn broershuis. Dat is exact 50 kilometer. Dus die route ga ik afleggen. Is van Culemborg naar Nijmegen. En hoe lang ik erover ga doen, dat laat ik nog even in het midden. Want ik heb momenteel een giveaway lopen op mijn Instagram account. Dat als jij een donatie doet voor het goede doel. En raad hoe lang ik er ongeveer over doe. Dan maak je kans op een leuke prijs.
4: Ik wil het niet ingewikkelder maken. Maar hoeveel hoogtemeters zitten in je parcours? Als je naar Nijmegen gaat, die er best in zitten.
2: Nou, volgens Google Maps is het voornamelijk vlak. Dus daar probeer ik aan vast te houden.
1: Ja, maar ik kan mijn eigen ervaring vertellen als Google zegt voornamelijk vlak. Ja. Betekent dat er ook wel echt wat in zit.
2: Ja, dat is echt wat we gaan meemaken. En wat ik zeg, maakt niet uit wat er op mijn pad komt. Het wordt gewoon, het wordt lang, het wordt ellendig. Maar het wordt gewoon afmaken.
4: Nou, René Martens die doet aan handbiken, dat weet ik. Maar ik denk een beetje lang viaduct kan voel je al volgens mij. Dus. En ik denk dat het zeker in een gewone rolstoel ook van toepassing is.
2: Ja, dat denk ik ook zeker. Maar goed, ik hou dan lekker eraan vast dat wanneer we omhoog gaan, dat we ook vanzelf een keertje naar beneden gaan. En dat scheelt dan wel weer.
1: Dat is wel te hopen in. Ja. En Micha, als we het toch hebben over sporten en toegankelijkheid, deze uitzendingen. Hebben jullie het als broers wel eens op momenten dat, over momenten dat sporten wel of niet ook toegankelijk voelt? Heb je daar zelf ook ervaring mee?
3: Nou, laat ik het zeggen. We hebben het niet per se over sporten alleen. We hebben het ook gewoon over het meedoen en het participeren in de samenleving in het algemeen. En wat dat dan met zich meebrengt. Want ik ben natuurlijk de oudste broer van Rowan. Dus ik kan hem dan weer dingen leren die hij anderen kan leren wellicht. En dat maakt dan wel dat we af en toe zeggen van het feit dat ik hier vandaag ben. Is dat kan omdat hij mij ophaalt. Weet je wel, omdat je die gesprekken hebt om mee te kunnen doen. Heb je soms mensen nodig. Dat werd eerder ook al gezegd. Om het voor elkaar te krijgen. En dat soort normale dingen. Door het met elkaar erover te hebben, normaliseer je eigenlijk dat wij er zijn, zeg maar. En dat klinkt, dat zet ik even als wij weg als groep, maar in principe ben je gewoon mens en wil je gewoon je ontwikkeling doormaken. En daar heb je een aantal dingen voor nodig. En dan heb je het ook over mentale stukjes, maar ook over het lichamelijke. Want ik heb ook gesport. Ik heb tot een aantal jaar geleden, precies het jaar weet ik niet meer, maar tot een aantal jaar geleden best wel fanatiek gerolstelhockeyd bij een best wel bekende club. Nooit echt heel hoog, maar gewoon wel fanatiek meegedraaid. En dat kon op een gegeven moment niet meer, omdat het lichamelijk gewoon even niet ging. En dan moet je ook een bepaalde keuze mentaal maken om dat niet meer te gaan doen. En daar heeft Roan wel zijn de struggelingen van meegekregen. En dan hebben we het niet per se gehad over die struggelingen, want dat was op dat moment niet nodig. Maar wel in het algemeen van, joh, wat betekent het nou eigenlijk op het moment dat je struggelingen ervaart?
1: Ja. Ja, dat is dat, maar dat zijn ook natuurlijk ja, momenten waarop het leven, uiteindelijk is het, ja, we hebben het natuurlijk heel vaak hier over sport en over topsport, maar ja, het begint natuurlijk gewoon met het reguliere leven.
3: Als je het goed doet en je krijgt het mee en het lukt lichamelijk, is sport een mooie aanvulling op je leven, maar uiteindelijk het meedoen en het daadwerkelijk participeren begint al veel eerder.
1: Ja.
3: En kom je al veel eerder dingen tegen waarvan je denkt, oh, wacht even, misschien moet ik hier even over nadenken. Of, oh shit, die drempel is toch niet heel handig. Maar uiteindelijk gaan we het doen.
1: Ja.
3: Heel recent voorbeeld. Wij kwamen hier naar de studio toe. En het eerste wat ik tegenkom is een trap. Kan ik zeggen tegen Roan, ja, we moeten een uitgang vinden waar ik de trap niet op hoef. Of ik trap gewoon die trap op, letterlijk. Ja. En ik zeg gewoon, oké, mentaal moet ik dit gaan doen, want lichamelijk is het zwaar. Maar we gaan gewoon die trap op. Punt. En dat heb ik niet zo letterlijk tegen hem gezegd. Maar daar ben je zelf mee bezig. Van oké, ik kan nu een half uur op zoek gaan naar een uitgang. Of gewoon die trap op gaan. Weet je wel, dat is even een stap die je moet zetten, letterlijk.
1: Ja.
4: Ja, want dan loop je dus blijkbaar toch. Ja, zo
3: letterlijk tegen een trap aan.
4: Ja. En het is natuurlijk een prachtige actie. Laat het duidelijk zijn. Want ik vind hem echt heel bijzonder. En ik ga ervan uit met je achtergrond dat je dit ook goed in beeld gaat brengen. En gaat uitdragen. En ik denk dat dat ook enorm belangrijk is. Ook wel als voorbeeld van dat er eigenlijk heel veel mogelijk is. Hè? Dus denk in mogelijkheden. Er is een trap. Maar ja, hoe gaan we die trap nemen? Zo zit ik ook in het leven. En barrières zijn er om weg te nemen. Dan wel erover om te overwinnen. Maar wanneer is voor jou, maar ook voor jou, de actie geslaagd?
3: Ik denk dat als wij met elkaar kunnen concluderen dat dit soort gesprekken die ik nu op de radio met jullie heb, of en die acties die Roan nu doet, niet per se meer nodig is. Dus dat het niet meer iets speciaals is, maar dat het gewoon onderdeel is van de maatschappij of onderdeel is van wat wij vandaag of morgen doen. Dan is de actie geslaagd. En dan heb je het af en toe nodig dat er zoiets als dit nu gebeurt. Maar op het moment dat we het normaliseren, dat mensen gewoon meedoen, in welke vorm dan ook, dan is de actie in het, voor nu, zou het geslaagd zijn als die mijn huis haalt.
1: Ja.
3: Maar als je het heel wat breder trekt, dan is de actie pas geslaagd op het moment dat dit soort dingen niet meer nodig zijn. Dus haakjes.
2: Ja, ik sluit me daar volledig op aan. En ik denk dat het gewoon, naast het afleggen van de route en een mooi geldbedrag ophalen, is het denk ik heel erg belangrijk om gewoon duidelijk te maken dat we mensen met een beperking niet per se extra veel meer aandacht moeten geven, maar gewoon vooral moeten gaan erkennen. Want ik denk dat dat vooral een beetje is wat nu nog mist. En ja, soms heeft mijn broer misschien even een extra handje nodig of iets. Maar verder, zo'n sport bijvoorbeeld, zouden we iets zelf gaan doen. Ik denk dat hij mij de volledig eruit de rolstoel hockeyt en me gewoon aan de kant beukt. En ik denk dat dat gewoon iets is wat we gewoon moeten gaan beseffen. Dat het normaal wordt. Want ik denk als je het juist heel erg extreem veel aandacht gaat geven, ga je juist weer een onderscheid creëren. En ik denk dat we dat daar vanaf moeten blijven. Ja. Maar inderdaad wel die erkenning.
1: Ja, dan krijg je daarmee de positieve discriminatie toch?
2: Ja, exact. Ja. Ja. Ja.
1: Nu zitten we een beetje qua tijd. We zitten al ver over 2 uur. En ik kijk om mijn pols, terwijl ik geen horloge heb. Maar ja. Jij had nog iets. Jij wilde nog iets per se met deze jongens doen.
4: Nou, het lijkt me duidelijk dat Roan in dagelijks leven geen rolstoel gebruikt. En hij heeft deze actie ook heel mooi bedacht. Maar er was nog één essentieel onderdeel wat hij ook aan het fonds vroeg. Van, god, kunnen jullie wel die rolstoel van mij regelen?
2: Ja.
4: Nou, toen hebben wij, ik denk niet keihard ja meteen gezegd. Maar wel gezegd van, nou, denk dat het wel gaat lukken. En nou, wat een toeval. Vandaag hebben we ook René in de uitzending natuurlijk gehad. En Ja, als ik het kan regelen, dan moet René het doen. Dus bij deze, René, dankjewel weer. Maar volgens mij kan jij Roman gaan helpen bij deze actie. En ik denk dat je er alleen maar heel veel waardering voor hebt.
1: Ja, laten we even René dan pakken. Even deze microfoon hier. Dan,
5: nou ja, nog steeds.

0: heel veel mensen jammer dat het radio is. Want als je met deze outfit de challenge aangaat, dan gaat het aan aandachtje niet ontbreken.
1: In ieder geval heeft Roman, kan hij het materiaal niet meer als smoesje gebruiken.
2: Zeker.
1: Dan krijg je een hele goede stoel.
2: Ja, daar gaat het niet aan liggen.
3: Nou ja, misschien tot slot nog ook al iets eigenlijk heel belangrijks. Wanneer is de challenge?
2: Ik ga 23 augustus doen. Dus iets meer dan een week.
3: Waar kunnen mensen meer info vinden, doneren?
2: Je kan op mijn Instagram account, Rowan Kilian, kun je het vinden. En er zal uiteindelijk een After Movie komen en die zal op mijn YouTube komen. Eigenlijk al mijn socials zijn Rowan Kilian, gewoon mijn volledige naam. En daar kun je alles vinden. Er zit een link in mijn bio. En via die link kun je doneren aan Fonds Gehandicapten Sport.
3: Ja. Zou ik dat
4: zeker doen.
3: Zeker doen, inderdaad. Nou ja, je had de woorden uit mijn mond, Micha. Ik wil tegen de mensen thuis zeggen, inderdaad, ga dat zeker doen. Rowan en Micha Kilian, mag ik jullie allebei danken voor jullie komst hier naar de studio. En natuurlijk jou alvast heel erg veel succes.
2: Dankjewel.
5: Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Come on.